moet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Het is wisselvallig en fris vannacht, bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is, het wel. In Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen.

met Flitsmeister. Zonder vertragingen, met snelheidscontroles oppassen. A10 Zeeburgertunnel, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.0. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 16.7. A12 Gouda richting Utrecht bij 34.7. A16 Dordrecht richting Breda 45.2. A20 Gouda richting Rotterdam 31.4. En ook oppassen op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij 21.5. 538. Op de 10 Nederlanders die doet dit. Waar het over gaat, je hoort het na Martin Garrix.

en Homewrecker in de 538. Hey, 1 op de 10 Nederlanders die doet dit. Misschien dat jij er ook wel tussen hoort. Hey, goeienacht. Marnix hier. Klein onderzoekje dat ik vannacht tegenkwam wil ik even met je delen. 1 op de 10 Nederlanders die doet dit. Dus als je nu met 9 collega's bent en dan jezelf erbij, dan zit er sowieso 1 tussen die dit doet. Vreemdgaan. Echt waar, 1 op de 10 Nederlanders die doet dit volgens een onderzoekje. Mannen doen het vaker dan vrouwen. Dat kwam ook uit het onderzoek. En ja, daar ben ik dan helaas toch maar weer het voorbeeld van. Heel eerlijk, ik ben ook wel eens een keer vreemd gegaan. Ik hoop niet dat je me nu als een vervelend mens ziet. Of dat je anders naar me kijkt. In my defense, zeg maar, het meisje waarop ik vreemd ben gegaan, daarmee ben ik dus nu nog steeds samen. Dat is 8,5 jaar geleden en we zijn nog steeds iedere dag hartstikke gelukkig. De reden waarom ik je dit vertel, somber met Homewrecker. Een Homewrecker. Zo noemen ze iemand die een relatie van buitenaf kapot maakt. Ik dacht, nou, misschien even leuk om met je te delen. En meer verhalen trouwens over vreemdgaan, die hoor je iedere werkdag in de 538-middagshow met Frank en Irene in Betrapt op een Scheve om 7:15.

8 met 5 Seconds of Summer, een complete mess. En van 5 Seconds of Summer naar 2 minuten en 58 of Summer. De Bauza, dit is Magnetic bij 538.

0: Survivor en Eye of the Tiger bij 538.
1: Vanmorgen in de 538 Ochtendshow.
0: Is het je ooit wel eens opgevallen dat wanneer je de stappenteller aanzet, dat jij of je partner meer of minder stappen zet, terwijl je eigenlijk allebei hetzelfde hebt gelopen? Daarover ging het vanochtend in de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: Ik ben toch benieuwd, want inderdaad, Rick's stap is 30 centimeter. Die van jou misschien 70 centimeter. Of jullie dezelfde aantallen, als we dat straks moeten we testen.
3: Nou, ik heb wel eens dat mijn vrouw heeft hetzelfde toestel als ik. En als wij bijvoorbeeld een stedentrip doen, dan kijken we aan het eind van de dag, wat hebben we gelopen. Hebben we de hele dag samen opgetrokken, hetzelfde afstand gelopen. En dan heeft zij echt soms wel 400 of 500 stappen meer dan ik.
2: Ja, dat is in de Zara.
0: Dan
2: sta jij voor de deur.
0: Ja, zit jij en dan loopt zij nog. Oh, dat is het natuurlijk, ja. Dat is het. Nou, bij deze zetten we beide dezelfde stappen richting de hits van 538. Just Day, Jack Stahl en John, hoor je nu.

Rondé en Love of My Life bij 538. Goedenacht, Marnix hier. Verklaar me voor gek, maar ik kan echt niet wachten totdat het zaterdag is. En ik weet het, het is pas woensdag. We moeten nog hartstikke hard werken. Maar ik kan echt niet wachten totdat het zaterdag is. Dat is namelijk eindelijk het concert waar ik, nou, ik denk een half jaar geleden al tickets voor heb gekocht. Waar we een half jaar geleden ook al een restaurantreservatie voor hebben gemaakt. Het optreden van Susanne Freek. Ach, ik heb er zoveel zin in. Oh, dat wordt gezellig, joh. Susanne Freek, je hoort ze nu in de 538. Dit is Halverwege.

538 met Hanson en M-Bob. Hey, er zijn maar weinig artiesten op deze wereld die naast het artiest zijn nog andere dingen doen. Tuurlijk, ze scheiden, douchen, eten, dat doet iedereen, dat doet zijn ook. Maar in dit geval Calvin Harris, die je nu gaat horen, die is naast het artiest zijn ook nog wat anders, namelijk boer. Hij heeft gewoon zijn eigen mini-boerderij met schapen en geiten en zo. Dus zijn nieuwste hit, Satisfy, heet bij deze Satisfy. De dance match van deze week.

Bruno Mars en Risk It All bij 538. Ja, risico's nemen vindt hij wel leuk. Bruno Mars. Hij heeft ooit de trouwring van zijn moeder gestolen. En die heeft hij aan zijn docent gegeven. Omdat hij stapelverliefd was op zijn docent. Het is hartstikke schattig, maar het kan eigenlijk echt niet. Die docent dacht, hey, dit is, hoe kom je hier aan? Leek van die moeder te zijn. Bruno Mars, je hoorde hem. En dit is The Script.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538.
2: Niet te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen. Maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat. Maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Gran Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. Dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jette noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jette betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En dan wordt het 12 tot 13 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538.
3: Floris Molenaar.
0: Hey, goedemorgen. Het begin van een verse woensdag op weg naar de ochtendshow met Mark Ronson en Amy.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Radio 538, even na 5 uur. Goedemorgen op deze woensdagochtend die zonnig begint. In de middag trekken er ook wel wat buitjes over het land. Het is 11 tot 14 graden vandaag. En dat is toch wel fris voor de tijd van het jaar. Dat je het maar even weet. Misschien toch eventjes de winterjas wel even mee voor de zekerheid. Je bent op weg naar een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd genieten we nog even na van alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Aaron Bade aan de telefoon. Verslaggever van RTL Boulevard. Aaron die stond namelijk op Schiphol. En waarom dat was, hoor je over 6 minuten naar de Urban Cookie Collective bij 538. De key.

0: Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice bij 538. Woensdagochtend, een hele goede morgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. En de ochtendshow stond gisteren ook voor een deel in het teken van het Eurovisie Songfestival.
1: En voor het eerst sinds 1991 doet Nederland niet mee, tenminste vrijwillig niet mee, aan het Liedjesfestijn. En toch is de show gewoon te zien live op NPO 1. En daarom gaan we vast eventjes vooruitblikken met Songfestivalkenner en liefhebber Aaron Baden. Aaron, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hallo.
1: Hey. Moet voor jou ook een beetje een bittere pil zijn, toch, dat Nederland er niet bij is.
2: Ja, dat is wel echt afkikken hier. Wat is? We staan hier bij een gate, Tim. Er is helemaal niemand. We zijn wat zakenmensen. Maar normaal staan er altijd wel wat fans, weet je wel. Ja. Nee, en het is voor het eerst dat Nederland inderdaad sinds heel lange tijd vrijwillig niet meedoet. En dat merk je wel. Het is wel, vooral nu vanavond al die halve finale dat we invliegen. Dat ik ook wel hoor dat de stad bedrukt is. Dat er wat beveiliging extra is. Oh. En het is toch een andere editie.
1: Ja, misschien iets minder feestelijk. Maar dan toch even vooruitblikken op wat er allemaal gaat komen vanavond. Ik geloof dat de zwaargewichten zitten vanavond allemaal in de show.
2: Ja, klopt. De eerste halve finale is gelijk wel een moeilijke. Want de topfavoriet Finland zit erin. Met violiste Linda Lampenius heet ze. Heeft in de Playboy gestaan. Baywatch rollen gehad. Oh. Die is heel populair. Ja, meerdere kernkwaliteiten heeft zij.
1: Ja.
2: Maar die gaat live viool spelen. Dat wordt fantastisch. En zij staan heel hoog bij de wetkantoren. En dan heb je nog Zweden, altijd goed. Ja. San Marino stuurt Bo George van Culture Club.
1: Ja,
2: nou, die heeft,
1: nee, joh. Ja,
2: ja, oh, die is vanavond daar. Die heeft waarschijnlijk alle memo's gemist waar het Songfestival in verkeer. Die dacht, dit ga ik doen, deze snabbel neem ik aan. Er wordt gewoon voor heel veel geld ingevlogen. Het valt wel tegen, waar staat daar gewoon met een hoedje en zingt alleen maar dat hij een superstar was of is.
1: Ja.
2: Maar goed, en Griekenland staat ook hoog bij de boekjes, een beetje Joost Klein-achtige act.
1: Is toch gewoon een kopie van Joost Klein ergens?
2: Is gewoon een kopie, ja. Ook met die visuals, hè, dat hebben ze allemaal heel erg afgekeken toen van Joost.
1: Ja. Die heeft het nooit kunnen doen op het Songfestival, dus wellicht dat zij er nu hoog over.
2: Nee.
3: Maar er was ook te doen over het feit dat met die viool, dat nu voor het eerst mag plaatsvinden, live spelen.
2: Ja, en sterker nog, Luxemburg heeft ook een viool. Nou, die zijn gelijk naar zo'n balie gelopen. Van ja, maar dan willen wij ook
3: kunnen.
2: Nee, zeiden ze, helaas, dat gaat niet gebeuren. Dus zij krijgen een soort voorkeursbehandeling. Maar de IBU doet er natuurlijk alles aan om te verbloemen dat het toch niet heel erg het feest is waar ze op gehoopt hadden. De 70ste editie. En dan willen ze wel één land hebben wat spectaculair goed gaat performen. Daar hebben ze wel haar voorzetje gegeven.
1: Hey, nou is het zo dat de New York Times die heeft geschreven dat een relatief kleine groep gecoördineerde stemmers, die zouden al invloed kunnen uitoefenen op de televoting. Heb jij dat een beetje helder hoe dat zit?
2: Ja, dat is een heel interessant onderzoeksartikel vanuit de New York Times. En dat blijkt eigenlijk uit, in Spanje bijvoorbeeld, is er altijd een lage stembereidheid om te stemmen. En dat blijkt dus als je dus, zoals Israël heeft gedaan met overheidscampagnes, stemmen werven.
1: Ja.
2: Dat is bewezen door het onderzoek. Dat heel snel al resulteert dat je de hoese poing krijgt, dus de televote wint. En daarmee zou je dus, en dat is best wel schokkend vind ik, heel snel die uitslag kunnen beïnvloeden. En daar heeft natuurlijk AfDos ook op geageerd, van wij pikken dit niet. Wij doen hier gewoon niet meer aan mee. Hmm. Ik vind dat ze, als je dat goed leest, dat ze wel een punt hebben dat daar bijna $1 miljoen in geïnvesteerd is.
1: Nee,
2: om Israël, om een promotionele een manier te vinden om het Songfestival via Songfestival Israël te promoten.
1: Ja.
2: Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Martin Green heeft gereageerd van de IBU. Die zegt, nou, wij herkennen ons niet in deze cijfers. Maar ik weet zeker dat ze zich achter de oren krabben.
1: Ja, dus dat zou volgend jaar wel eens iets anders kunnen gaan.
2: Ja, en ik denk nog steeds wel dat Nederland misschien volgend jaar ook niet meedoet. En
1: dat
2: is
1: best wel.
2: Nou ja, het is echt een ingewikkeld verhaal. Als ik hier ook straks in Wenen, denk ik, meerdere mensen weer spreek. We zijn met 5 landen nu er niet bij. Maar het zou best kunnen dat na die uitslag 17 mei, zondagochtend, blijkt als dat weer zo is, dat er dan heel veel andere landen vragen gaan stellen.
1: Oké. Ja, het voelt toch een beetje. Het is leuk, hè, het Liedjesfestijn. En er zullen ongetwijfeld ook mensen kijken. Maar het voelt toch anders dit jaar. Ik weet niet, de hele voorpret die missen we.
2: Ja, dat is wel echt jammer. En daar IJsland, Slovenië, Ierland, Spanje hebben dat ook. Spanje zendt het zelfs niet eens uit. Wij hebben dan nog vanavond op NPO 1 een uitzending. Maar het is gewoon anders. En ik denk ook wel dat de IBU echt moet gaan kijken naar wat gaan we nou doen. Er gaan verhalen dat Israël naar het Songfestival van Azië wordt verplaatst. Nou, ik denk niet dat snel gaat gebeuren. Maar er wordt wel naar gekeken van hoe kunnen we iedereen weer tevreden stellen en aan boord.
1: Ja, nou ja, dat voor wat betreft het politieke stuk. Dan toch nog even terug naar waar het uiteindelijk om draait vanavond. De liedjes.
2: Ja.
1: Wie plaats jij helemaal bovenaan? Wie gaat er gewoon winnen?
2: Ja, ik vind Finland fantastisch. Met die viool die een duet gaat vormen met Pieter Parkkunen, heet die man. Dat wordt echt wel een mooi moment. En het zit vrij vroeg in de finale. En daar kan je misschien ook wat anders gaan doen. Maar ik denk dat zij heel goed zijn. Ja, en Zweden blijft gewoon fantastisch, jongen. Die mensen, die producers staan daar in de rij. Dat ziet er gelikt uit. Felicia heet ze, My System, met een lasershow. Ja, ik ben daar altijd wel van onder de indruk. Dus daar zou ik mijn geld op zetten.
0: Oké, dat zijn even de landen die we in de gaten moeten houden. Arnhem-Baden, ja. Ondanks dat het een beetje een gekke editie wordt, toch heel veel plezier daar in Wenen.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik weet zeker dat jij er toch van gaat genieten, want dit is wel jouw ding, toch?
2: Wij gaan er wel van genieten, tuurlijk. We gaan het ook even weer opsnuiven en een verslag van doen.
0: Nou, hartstikke goed, man. Veel plezier daar.
2: Hey, dankjewel.
0: Joe.
2: Hoi, jullie ook, hoi.
0: Vanaf Schiphol, Arjen Bader, die op het punt staat om het vliegtuig te bestijgen.
4: Maar het gaat toch wat meer leven nu.
0: Jawel, zeker. Waar?
3: Hebben jullie hoe gaat dat lied waarheid met die viool? Ik heb nog helemaal niks gehoord.
0: Dit is de inzending van Finland. En ja, de boekmakers zijn erg enthousiast over.
3: Ook staan die bovenaan? Ja.
0: Ze staan helemaal bovenaan. Ja.

0: op Radio 538. Goedemorgen deze vroege morgen. En ja, hoe klinkt deze woensdagochtend eigenlijk voor je? Pak de app van 538 erbij, rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan het microfoontje ingedrukt, dan kun je dus even laten horen hoe jij klinkt op deze vroege ochtend. Marco!
1: Goedemorgen! We zijn weer lekker aan het werk hoor in Hoogvliet. Om 5 uur begonnen.
0: Hopsakee, lekker Marco, lekker bezig. Wilma!
2: Goedemorgen allemaal. Hier de groetjes van lijn 5 met de bus in Lelystad. Allemaal een hele mooie dag gewenst.
0: Kijk eens eventjes. Ja, mocht je op de vroege ochtend op lijn 5 in Lelystad instappen in de bus. Doe de groetjes aan Wilma. Tjalling!
3: Goedemorgen Floris.
0: Hoi, goedemorgen. En ook Cor van nog door.
4: Goedemorgen. We gaan er wel lekker tegenaan. Allemaal een fijne dag. Doei doei.
0: Lekker zeg. Op weg naar de woensdagochtendshow met Ed Sheeran. Dit is The A-Team bij 538.

0: op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd nog even terug naar gisterochtend.
1: We hadden het er al even over.
0: Ja.
1: Tialf is een belangrijke stap dichter bij het organiseren van het Olympisch
2: schaatstoernooi. Ben je wel eens in Tialf geweest?
1: Ja, zeker. Eén keer. Heel lang geleden.
2: Is toch magisch, hè?
1: Het heeft iets bijzonders, ja. Het is een prachtige hal. En ja, de ijsvloer ligt er natuurlijk altijd geweldig bij. Maar daar staan ze ook onbekend. De winterspelen van 2030, daar gaat het over. Het organisatiecomité gaat alleen verder praten met de Nederlandse werkgroep. En die probeert uiteraard het schaatsen naar Nederland, dus Tialf te halen.
2: Ja.
1: Aan de telefoon de directeur van het schaatsstadion in Heerenveen, Minne Dolstra. Minne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En ik denk zomaar nu al een klein beetje trotse directeur.
2: Champagne kan open.
3: Ja, maar dat trots zijn, dat zijn we met z'n allen. Dat geldt uiteraard ook voor de Rijksoverheid, voor de provincie, de gemeente, NOC en KNSB.
1: Ja.
3: En we doen het met elkaar. En natuurlijk is het super om met een hele grote groep mensen aan dit project te mogen werken.
1: Maar je klinkt nu nog heel erg terughoudend. Zo van, we moeten het eerst nog maar eens zien.
3: Nou ja, dat is ook zo. Maar ik vond het wel sfeervol wat jullie afdraaiden van de koren. Dus die toernooien, daar hebben we goede ervaring mee. Met WK's, EK's en met Olympische Spelen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de kroon op het werk van Tialf en onze omgeving.
1: Ja, want er is natuurlijk nog nooit Olympisch geschaatst in Nederland.
2: Nee.
3: Hey, klopt. Hey.
2: Het wordt wel tijd, want we blinken uit.
1: Het is onze sport,
2: het
1: kom
2: op. Het is van Nederland.
3: Ja, nou, daarom is het ook mooi dat de Fransen dat ook hebben ontdekt. Dus dat die eigenlijk met de Spelen hebben gezegd, we gaan het niet zelf doen. Maar we gaan eens kijken of we een partner kunnen vinden, ook vanuit duurzaamheidsaspecten. En dus niet zelf bouwen. En dan hopen wij dat de keuze op Tialf gaat vallen. Zeker.
1: Normaal is het zo bij de Olympische Winterspelen, dat als er nog geen schaatsstadion is, dan wordt er wel één gebouwd, toch?
2: Ja.
3: Ja, dat klopt. Hè. Dus dat is in Milaan ook nog gebeurd.
1: Ja.
3: Toch zijn er ook wel weer richtlijnen, maar ideeën om bestaande infrastructuren te gebruiken.
2: Goed hoor.
3: En dat is eigenlijk wat Frankrijk doet. En ja, dan opeens waren wij in beeld.
2: Ja,
1: want ze hebben volgens mij in Italië hadden ze een. Het was een soort conferentiecentrum.
2: Een soort jaarbeurs rijachtig complex.
1: Ja, daar hadden ze een hele gekke vloer erin gelegd. Maar die schaatsers waren uiteindelijk allemaal best wel enthousiast daarover.
3: Zeker, maar ja, je gaat naar de Olympische Spelen, daar train je ook 4 jaar voor, dus je gaat er maximaal in, zou ik ook doen.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, het kan dus wel een soort tijdelijke oplossing.
3: Ja hoor, dat kan ook wel, zeker.
1: Maar jullie zeggen, wij zijn beter en kom lekker deze kant op. En dat betekent natuurlijk ook dat er een heel Olympisch dorp rondom Tialf gebouwd moet worden.
3: Ja, dat klopt. En nou staat er ook eigenlijk al best wel veel, want doordat Nederland er eigenlijk jaarlijks gebruik van maakt, is er ook al een soort overnachtingsgebouw. Een keurig hotel, Kuna Bula heet dat. Dus dat kunnen we gebruiken. En er staan nog wat meer dingen in de omgeving. Dus het is niet dat er allemaal nieuw gebouwd gaat worden, maar zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande structuren.
2: Ja. Maar even de belangrijkste vraag, Minne. Ik mag denk wel Minne zeggen.
1: Zeker.
2: Waar
1: Zeker.
2: Komt de vlam? Ja, daar had je nog niet over nagedacht.
3: Nee.
1: De vlam.
2: Minne, hallo. Minne.
1: De vlam, Minne.
2: De vlam.
1: Kom op nou.
3: Nou, daar gaan we nu over nadenken. Dus we denken dat we die tijdje lenen dan.
2: Ja, wat ik zag in Italië was natuurlijk het skiën was in de bergen.
1: Ja,
2: de rest was gewoon in de stad. En daar hadden ze ook, ze hadden twee vlammen. Eén in de bergen, één in de stad. Dus er moet een vlam in Heerenveen komen.
1: Ja, je moet twee vlammen hebben.
3: Wij zullen het op het lijstje zetten. Dus we zijn hoopvol dat er twee waren. De ene heb ik inderdaad gezien in Milaan.
2: Ja.
3: Een mooie grote, dus het zou heel mooi zijn dat die ook weer
2: ik zet hem bij de V.
1: Maar jij zet hem op het lijstje, maar hij stond nog niet op het lijstje dus minder, de vlam.
3: Nee, maar, daar gaan wij zelf niet over. Hè.
1: Oh. Dat heb je al ijs?
3: Ja, ja, zeker.
1: Want schaatsers zijn toch een beetje bang van, ja, missen we straks niet de Olympische sfeer.
2: Ja,
1: want het hele evenement speelt zich af in Frankrijk en wij zitten dan als enige zitten weer in Friesland, waar het ook hartstikke gezellig is.
2: Zo.
1: Want hoe krijgen jullie die Olympische sfeer daar?
2: Nou,
3: ik denk dat Heerenveen de perfecte omvang heeft voor een heel groot Olympisch dorp, voor de Olympische sfeer. Jullie zijn er ook in Milaan geweest, het was allemaal fantastisch voor elkaar. Maar je ziet ook heel veel anderen, dus nu en dan was er wat. Hier kunnen we de hele stad in, laat maar zeggen, in Frans-Nederlandse kleuren zetten. Dus daar liggen wij niet wakker van.
1: Okay.
3: Zeker niet met het enthousiasme wat eigenlijk in de schaatsport leeft.
1: Ja, en is het dan alleen het lange baan schaatsen of komt shorttrack ook jullie kant op?
3: Het is alleen het lange baanschaats. Voor shorttrack en voor ijshockey hebben ze zelf al banen. Alleen voor lange baanschaats hadden ze dat niet.
1: Oké. En er moet natuurlijk een Hollandse house moet er ergens komen. Ook in Heerenveen dan.
3: Dat wordt ook allemaal geregeld. Ja.
1: Okay.
3: Jullie zijn welkom.
1: Kijk, die stond wel op het lijstje, begrijp ik.
3: Ja.
1: Nee, wanneer wordt hier een definitief ei overgelegd?
3: Ik schat in de komende 2 maanden.
2: En, zo snel al?
3: Ja, nou ja, het kan misschien ook een beetje dat het wat langer is, maar dat ligt af van de gesprekken en de voortgang daarin. Maar we zijn al heel eind. We spreken al 1,5 jaar met elkaar.
1: Ik wou zeggen, het feit dat dit nu naar buiten komt, het kan eigenlijk niet meer misgaan, toch?
4: 1,5 jaar? Zo lang duurt dat dus.
3: Ja, maar je moet het ook bekijken dat er. Het is niet alleen dat je zegt van we gaan schaatsen organiseren, maar daar zit de infrastructuur en alles zit eromheen. En hoe werkt dat dan? Dat is een heel mooi en leerzaam proces.
1: Ja, nou, we gaan duimen voor jullie. Het zou fantastisch zijn als 2030 de Olympische Winterspelen in Nederland voor een stukje worden georganiseerd.
2: Wow.
1: Wie had dat durven denken?
3: Nou, wij ook niet. 2 jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Nee, en dan opeens komt er een bericht en dan heel interessant.
1: Ontzettend dichtbij. Nou, ontzettend veel succes. We houden het in de gaten en een mooie dag vandaag. Dank voor de tijd.
3: Dankjewel.
1: Minne Dolstra, directeur van het Triathlon.
2: Is toch geweldig, man.
1: Dat wellicht dus straks gewoon de Olympische Winterspelen gaat huisvesten. 2030.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss bij 538 op deze woensdagochtend. Een hele goeie morgen. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer voor je om je met een lach mee te nemen je werkdag in. Tot die tijd gaan we nog heel eventjes nagenieten van alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Jongens, ik doe even deze muziek erbij.
2: Ik was er net vanaf. Ja. Ik begon nog gisteren te neurien. Ik heb dat de hele weg nog in mijn hoofd gehad.
3: Wat een geweldige tune trouwens.
1: Ja, we waren gisteren op uitnodiging van Defensie waren wij op de vliegbasis Geelse Rijen. Ja. Ja. Dat had alles te maken met het bericht dat natuurlijk steeds meer Nederlanders zich aanmelden voor als Nationaal Reserve. En Niels had zoiets van, ik zou dat eigenlijk ook wel willen doen.
2: Nee. Wij werden eigenlijk getriggerd door Maxima natuurlijk. Dat ik zoiets had van, nou weet je, ik denk wel in deze tijd waarin we leven, dat we als we allemaal een beetje een klein steentje kunnen bijdragen, zou dat denk ik wel goed zijn.
1: Dus wij zijn gisteren op reservistencursus zijn we geweest. Ja. We zijn echt super aardig en warm ontvangen op de luchtmachtbasis daar, Geelse Rijen. Daar hebben wij door een aantal mensen eigenlijk een hele cursus hebben we doorlopen.
2: Zeker.
1: Een aantal stappen uit het programma. En natuurlijk versneld, want normaal gesproken duurt het veel langer. Maar ik denk dat we een heel eind zijn hoor.
2: Ik denk dat als er echt iets gebeurt, dan kunnen
4: we kunnen in ieder geval marcheren in de maat.
3: Ja, in de maat marcheren. Ja. We kunnen draaien.
2: Het begint natuurlijk allemaal. En dat is natuurlijk zeker in het leger en bij de luchtmacht. Dat is natuurlijk gebaseerd op een hoop
3: procedures.
4: Regels.
2: Ja, regels. Het is natuurlijk heel allemaal
3: staan.
2: Ja, statig. En rangen en orders. En voor ons denk ik ook wel een keer goed om even
1: dat
2: in de
1: even
2: lijn
1: anders,
2: gezet te worden.
1: Iemand anders ons even vertelt wat we moeten doen.
4: Ja. We moesten binnen 5 minuten omkleden. Want we kregen natuurlijk
2: op straat,
4: pakken.
2: Hè?
4: Op straat, maar dat was eigenlijk, we zaten best ruim in de tijd.
1: Dat ging wel goed.
2: Niet in het pak, maar wel in de tijd.
3: Ik zag jou vanochtend ook weer buiten gewoon even omkleden. Jij blijft dat gewoon doen. De cursus is in principe afgelopen. Hè. Je kan gewoon niet stoppen met omkleden.
1: Maar binnen 5 minuten ons pak aangetrokken, dat ging goed. Ja. Overigens staat daar normaal gesproken veel kortere tijd voor. We hadden wel een beetje de kneuzen.
2: Amateurtijd.
1: Hadden we. Toen hebben we vervolgens een korte cursus ook weer marcheren hebben we gehad.
2: Ja, verschillende posities aannemen. Ja. Natuurlijk het marcheren. Linksom, rechtsom, rust. Heet het ruststand? Was dat rust? Ik ben
1: het
2: weer vergeten.
1: Het was eerst
2: met je benen wijd en dan
1: geef 8.
4: Ja. En dan lopen.
1: Ja. En
2: op die manier.
4: Halt, wat was dat ook alweer?
1: Juist, dat is zo zie je maar. We zijn het allemaal kwijt.
4: En we weten nu hoe we ons geweer moeten houden. En dat we hem nooit alleen mogen laten. Want dat is je vriend.
3: Jij was hem vergeten.
4: Ja, ik was hem vergeten, ja.
2: En daardoor kregen we straf.
4: En toen kregen we straf, ja. En toen moesten we eigenlijk onder elkaar doorkruipen.
2: Ja, dat was wel een fijne opdracht.
1: Ja. Jij ging ook steeds dat geweer vergeten van mij. Nee.
2: Ja, ik vond het ook heel gek dat jij op je rug onder ons doorkruipen. Terwijl de bedoeling was dat je gewoon op je buik...
3: Op handen, de voeten, zeg maar.
4: Maar dat was nog best wel... ze hebben ons wel laten werken.
1: Jawel, zeker. En we hebben even mogen proeven wat een soldaat aan rantsoen meekrijgt voor een dag.
3: Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk best wel oké tegenwoordig.
4: Zeker, zo lekker.
2: Zeker.
1: Ik had het veel Spartaanser had ik het verwacht.
4: Ja, heerlijke proteïnerepen en een soort maaltje waar je dan nog wat heet water overheen moest gooien. Nou, dat was heerlijk. Een soort havermout.
1: Thaise curry.
4: Maar dat was geen Thaise curry wat we aten, hoor.
2: Nee, dit was gisteren de kaneelporridge die we hadden. Dat was geen Thaise curry.
1: Volgens mij was...
2: Heb je die gisteravond nog gegeten?
1: Het pakket dat we hadden, dat was volgens mij het Thaise curry pakket. Kip curry.
4: Die zat erbij, maar
2: die hebben we niet gegeten.
1: Dat was de naam van dit pakket.
4: Oh. Nou ja, we moesten ons ook onzichtbaar maken in het bosje. En Tim had natuurlijk witte schoenen aan. Dat is niet zo handig.
1: Ik was er helemaal van uitgegaan. Ik denk, we gaan naar Defensie.
2: Ja.
1: Wat heeft elke militair aan? Van die kisten.
3: Ja.
1: Die krijgen wij ook aan natuurlijk.
3: Natuurlijk.
1: Dat was het enige dat we niet kregen.
4: Ja.
1: Dus ik had inderdaad mijn witte Nike's had ik aan. Ja, als je je dan gaat verstoppen in het bos.
4: Ja.
1: Dat is het eerste dat ze zien, die stralend witte schoenen van mij.
4: Ja.
1: Dat was niet zo moeilijk.
4: Nee. En dat schminken, we moesten elkaar schminken.
1: Oh ja.
4: Dat schept wel een band, hè, Rick?
3: Zeker.
4: Ja.
3: Ik heb jou van dichtbij meegemaakt nu.
4: Ja.
3: En, heerlijk.
4: Ja. Nee, het was een fantastische cursus.
1: Ja, ik denk wel dat het... We hebben er niet voor iets aan gehad.
2: Hebben jullie het idee van, dit smaakt naar meer?
3: Nee,
1: ik vind het waanzinnig knap. Iedereen die dit doet, het is heel belangrijk. Maar
2: er zijn 20.000 reservisten nodig.
3: Ja.
2: Ze zijn natuurlijk druk aan het werven en hopen dat iedereen zich aanmeldt. Maar ik dacht toch wel... Het grappige is namelijk, als je dit eenmaal gedaan, dat je toch wel denkt, ik heb iets nuttigs voor de maatschappij gedaan.
1: Ja, dat zeker.
2: Ja, ja, ja. Dat ik dacht van, zij zeggen ook eigenlijk van, als er echt iets gebeurt, dan zullen de beroepsmilitairen met name
3: als eerste
2: naar buiten gaan en de grenzen en noem maar op, wellicht ook in het buitenland ingezet worden. En dan komt de taak vervolgens wat het leger nu doet, dat komt meer bij de reservisten te liggen. Ja. Om het hier in Nederland in goede banen te leiden. Nou, dat is toch mooi, man. Als je op die manier.
1: Waanzinnig knap. En diep respect voor iedereen die dit aangaat. Maar het is voor
2: het
1: mij
2: is niet
1: is het
2: jouw
1: niks.
2: Ding.
1: Nee, het is niks voor mij.
3: Nee, hiervoor zijn wij niet in de wieg gelegd.
4: Nee,
3: niet.
4: Nee, ik zou niet in het gareel kunnen blijven. Maar ik vind wel dat we daarover na moeten denken. Want
2: ik voel
4: we hebben
2: wel
4: gewoon meer
2: voor.
4: Mensen nodig.
2: Ja. Ik heb wel het idee dat ik denk van nou.
1: Maar misschien dat wij voor de reservisten dat wij een radioprogramma, een soort Good Morning Vietnam, maar dan reservisten radio. Ja. Dat wij dat op ons gaan nemen. Nee, maar het was waanzinnig leuk om het een keer gezien te hebben van dichtbij. Om een beetje mee te maken hoe een dag.
3: Ja.
1: Van
3: nou, de reservisten. Hoe heet die helikopter? De
1: Chinook.
3: Tjoh, wat een apparaat is dat.
1: Die kwam eventjes. Ze hebben daar,
2: flyby,
1: op het moment dat wij daar waren. Ze hebben dan vaak training in de ochtend. En ze hadden even afgesproken met de piloot van de Chinook.
2: Willen jullie lachen? Dan moet je dan even overvliegen. Ja,
1: dan moet je.
3: Maar die kwam. Oh, wat een apparaat.
1: Nou, die konden we bijna aanraken. Die kwam even over het sportveld heen zeilen. Maar wat een ding, ja. Te gek. Maar het was echt een hele leuke dag. Er zijn opnames van gemaakt.
2: Het is gefilmd.
1: Ja.
4: En jij bent een goede EHBO'er, dat heb ik wel gezien.
2: Ja,
4: zo.
2: Dat is knap, ja.
1: Ik moest een tourniquetje aanleggen, ja.
4: Ja, en dat deed je echt heel soepel.
1: Dat had ik nog onthouden. Van vroeger.
2: Ja, dat is het, laat maar zeggen, als iemand een slagadelijke
1: bloeding
2: heeft. Afbinden, ja.
4: Ja. Oeh. Ja, want er lag iemand gewond in het veld.
1: Ja, nou niet echt.
3: Dat was nep, hè.
1: Ik denk dat de beelden heel leuk zijn geworden. Ik weet niet wanneer ze... Kijk even naar onze social media-redacteur. Wanneer komen ze online, Sophie?
5: Volgende week. We hebben namelijk 2 uur aan materiaal. Dus er moet nog een beetje ingeknipt worden. Maar
2: ik kan verschillende
5: goed.
2: Afleveringen maken.
5: Ja. Ja, dat zou nog kunnen. Maar volgende week.
1: Leuk.
5: Ja.
1: Dus dat eventjes voor wat betreft onze avonturen daar op Geelsrijen. En nogmaals aan de dames en heren van Defensie die ons daar...
3: Een hartelijk dank.
1: Ja, heel grote dank. Was een onvergetelijke dag. Oh, ja.

0: Davina Michel, Steel Champagne, Radio 538. Goedemorgen, je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen een nieuwe werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-30538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow, dan sturen we het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Dat is toch lekker, hè? Even een nieuw t-shirt meepakken op de vroege ochtend. Pak die telefoon, bel hem maar 0909-30538. Heb een heerlijke woensdag. En veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond en weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen en er was ook brand. De brandweer werd toen tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker één aanhouding. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben, hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing. Dat zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen daarmee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. De favorieten Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Betan klonken pro-Palestijnse leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen dan is de tweede halve finale. Gaan we naar het weer. Af en toe vallen er buien. Die worden straks feller met soms hagel, onweer, stevige wind ook. Tijdens droge momenten is er ook wat ruimte voor de zon. En het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Flo. Files dan, als die er al staan, weet Rick waar.
3: Er staat 1 file op de A12 Oberhausen Arnhem bij Duiven. 18 minuten.
0: De eerste luisteraar. De luisteraar die de ochtendshow mag openen voor deze woensdagmorgen. Die moet nog even gezocht worden. Dat doen we via 0909-30538. Het zou leuk zijn als jij je vanochtend even meldt als eerste luisteraar. 0909-30538, dat is het telefoonnummer. Daar kun je je even aanmelden. En wie weet ben jij zometeen op de radio luisteraar nummer 1. En is het shirt van jou, want dat kun je winnen.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Met alle respect, het zijn charlatans. Want ze hebben geen opleiding, het is niet wetenschappelijk verantwoord. Ze lullen maar wat.
1: Waar je ook bent. Goedemorgen. 538 Ochtendshow.

0: Ja, de plaat klinkt al bijna als een begintune, hè? Earth, Wind & Fire. Trompetten in de Stone. Zo, goedemorgen. 6:07 is het op woensdag 13 mei. En we zijn begonnen aan de ochtendshow voor deze prachtige dag. Tenminste, ja, van het weer moet je het niet hebben, maar we gaan er toch een mooie dag van maken. Althans, dat pogen we. Zo, de laatste van, voor veel mensen in ieder geval, de werkweek. Want morgen natuurlijk heel hard.
1: Tuurlijk. Ja, en dat is voor iedereen sowieso vrij.
0: Dat is wel echt een algemeen geaccepteerde vrijdag in veel sectoren. Okay. Morgen is wel echt heel veel dicht.
1: Ja.
0: Ja, er zijn natuurlijk altijd partijen die doorgaan.
1: Nee, ja, of ja,
0: dat zijn de echte harde werkers.
1: Toch blijft dat ook pittig, hè, voor die wisseldiensten. Ach. Weet je wel, je kan volgens mij beter maar altijd hetzelfde hebben dan twee weken of twee weken af.
2: Ik heb 10 jaar vol continu gedraaid. Dus,
0: wat is vol continu? Wat wil dat zeggen?
2: Nou, ook in de weekenden. Dus, dus gewoon dag en nacht werk eigenlijk.
1: Maar wanneer had je dan weekend? Op maandag en dinsdag of zo?
2: Ja, wij werden gelijk tijd voor tijd gecompenseerd. Dus je had dan het weekend gewerkt en was je de week daarna vrij.
0: Ja.
2: Dus je was altijd het weekend werken, 5 dagen vrij. Ik vond het fantastisch.
1: Ja, maar dan ben je op dinsdag vrij en de rest is allemaal aan het werk.
2: Ja. Heerlijk.
1: Ik heb
2: ik had ook een hobby. Ik maakte toen ook al een beetje radio bij een lokale radio.
0: Oh ja.
2: Dus ik kon eigenlijk heel veel. Ik kon eigenlijk. Ja, je had gewoon een week vakantie.
0: Maar je had 2 dagen werken en dan had je 5 dagen vrij. Ja.
1: Zo. Dat vind ik een overheidsbaan.
2: Nee, was bij de bank.
1: Oh.
0: Ja, dat is bijna hetzelfde, toch?
2: Ja.
0: Ik weet bijvoorbeeld bij de Hoogovens in Muiden is het 2 dagen op. Sorry, 3 dagen op, 2 dagen af.
1: Ja. Oké. Okay. En dan kom je wisselt toch niet in een ritme.
0: Die 3 dagen dat je werkt, die wisselen steeds. Dus dat kan dan ochtenddienst zijn, middagdienst of nachtdienst.
1: Dat is toch ingewikkeld, man.
0: Ja. Er zijn heel veel mensen daar die sferen erbij. Die vinden dat heerlijk.
1: Ja, maar dan kan je toch niet, als je, laat maar zeggen, kinderen hebt. Of je kan, het is ook voor je privé een ingewikkeld systeem. Je partner. Ja. Iedereen moet er maar in meegaan.
0: Nou ja, wat je vaak hebt ook, is dat je dan hoort van die of die kan niet komen. Ik kom een beetje uit de regio. Want die heeft nachtdienst. Of,
1: ja. Ja, dat is met een verjaardag dan bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Of, dat was dus bijvoorbeeld verjaardagen. Ik zei altijd, ik moet werken. Ja. Niemand wist of ik moest werken.
0: Nee, het is de perfecte excuus.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, wij zijn er vandaag weer en jij bent er ook bij. Dat is fijn.
1: Heerlijk.
0: Laten we even kijken naar wat nieuws voor vanochtend. Het gaat weer over de anti-AZC-protesten in Loosdrecht. Gisteravond volledig uit de hand gelopen. Zowel ME als brandweer moesten er aan te pas komen.

0: RTL Tonight-verslaggever Jair Verwerda die sprak met een bewoner. Die vertelde dat het protest in eerste instantie rustig begon, maar dat de sfeer later volledig omsloeg.
1: Toen stonden daar asielzoekers voor het raam. En toen schijnen een aantal, althans dat zegt die bewoner, schijnen een aantal deze beweging te hebben gemaakt, zoals de keeldoorsnijbeweging. En toen is echt letterlijk die vlammende pan geslagen. En toen zijn brandende voorwerpen hier over het hek heen gegooid. En die zijn in die bosjes beland en die zijn toen gaan branden.
0: Dus met name de bossage daar voor het asielzoekerscentrum.
2: Ja, maar dit had helemaal verkeerd af kunnen lopen. Ja.
3: Het is ook wel heel erg als je als asielzoekers, die kwamen dan in zo'n bus aan en als er dan alleen maar mensen staan met borden van ga weg. En,
4: Florentien, als we bij jou...
3: Het is wel heftig, hoor.
4: Als we bij jou in de achtertuin worden neergezet, zeg je ook niet van kom maar binnen met je knecht.
3: Het is een heel groot probleem. Ja, dat is het ook.
0: De brandweer werd tegengehouden ook in eerste instantie. Ja. Die mochten niet
4: het is gewoon echt een gigantisch probleem. Wat niet goed wordt opgelost.
2: Het is denk ik... Het probleem ligt natuurlijk ook dieper. Het is natuurlijk niet alleen maar de asielzoekers, maar het is natuurlijk de hele wereld waar we op dit moment in
4: onvrede zitten. Ik snap dat wel.
2: Hoe de maatschappij in elkaar zit.
3: Hey, als jij, er komen gelijk massaal een heleboel mensen. Ja, je zou liever willen hebben dat ze heel erg goed 70, verspreid. Hè? Nou ja, maar dat is wel veel als dat tegenover je komt wonen. Je wil liever dat er een paar gezinnen verspreid in
2: dan bellen ze ook naar de stationstraat nummer 14. Daar zetten we een gezin neer. Ja, volgens mij in Wassenaar is het precies hetzelfde aan de gang. Daar willen ze ook voor mij in zo'n woonwijk. Willen ze ook niet. Ja, weet je.
3: Dat integreert denk ik wel beter. Anderzijds gaan ze dan in een huis zitten en dan denken andere mensen weer, joh, ik sta op de wachtlijst. Het is gewoon een probleem.
0: Ja, het is een gigaprobleem. En wij lossen het niet op hier vanochtend op de radio. Nee. Ik ben bang dat het probleem nog wel even aanhoudt.
2: In Den Haag lossen ze het namelijk ook niet op.
0: Nee. Nee. Jan van Ginkel uit Zeewolde. Goedemorgen.
5: Hey Jan. Goedemorgen.
4: Hallo. Ik zie heel vaak vrachtwagens rijden met Jan van Ginkel. Ben jij dat?
5: Ben je niet. Nee, dat ben ik niet.
4: Oh.
5: Nou, ik heb ze nog nooit gezien.
0: Nee, ik denk als
4: Jan
0: je zo
4: van Ginkel?
0: Heet, dan was het je wel opgevallen.
5: Ja, en ik ben veel op de weg, dus.
0: Misschien dat je... Bedoel jij niet Jan van Oort?
4: Nee, Jan van Ginkel. Ben ik wel zeker.
5: Oh. Klappers.
0: Ja. Hey, Jan, onderweg naar Duitsland.
5: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, als jij toch die kant op gaat, zou jij wel even wat boodschappen voor ons kunnen doen en andere zaken...
5: Ja, een slofje sigaretten bijvoorbeeld.
0: Zo, maar dat is echt... Ik sprak laatst iemand, die zegt... Ik doe al mijn boodschappen, ik ga één keer in de drie maanden naar Duitsland. Zo. Alle dingen als kattenvoer, wasmiddel...
2: Ja, geen vers producten.
0: Dat haal ik allemaal in Duitsland.
2: Wel slim eigenlijk.
0: Ja, en dat doe ik gewoon één keer in de drie maanden. En mooie voorraad, neem nog wat voor de buren mee.
2: Oh ja.
5: Ja, maar
0: ik vond het eigenlijk wel heel slim. Maar dat is vast niet de reden dat jij die kant op gaat.
5: Hey, ik ben vooral aan het werk.
0: En wat doe je daar?
5: Lasermachines repareren.
0: Oh, dat klinkt heel interessant, lasermachines.
5: Ja, dat is heel tof.
0: Maar dat zijn dingen waarmee je kan snijden of zo?
5: Klopt, je kan er metaal mee snijden.
0: Wauw. En jij moet zorgen dat die blijven werken?
5: Dat ze blijven werken, of dat ze verplaatst worden, of opgehaald worden, of onderhoud gedaan wordt.
0: Ja. Jij doet dat dus niet alleen in Nederland, als ik het zo begrijp?
5: Nee, dat klopt. Nog een klein beetje in Duitsland. Ik ben wel op veel plekken geweest, in Europa en de wereld over.
0: Ja.
5: En alleen ik probeer het wel wat dichter bij huis te zoeken tegenwoordig.
0: Ja, ja. Maar er zijn niet heel veel mensen die dingen kunnen repareren dus?
5: Nee, er zijn er niet veel die dat doen.
0: Maar wij hebben er een aan de telefoon hoor.
2: Echte laserreparateur.
5: Jazeker.
0: Het klinkt altijd meteen stoer, toch, laser?
2: Zeker. Ja. Vroeger kon je daar ook gewoon je sigaret mee aansteken, toch, op een laserstraal? Of kan dat niet meer?
5: Oh ja, dat kan nog steeds, maar waarschijnlijk is dan de hele sigaret ook weg.
2: Okay. Is dat
5: namelijk een behoorlijke
4: ook altijd, als je het in je ogen krijgt, dat je blind wordt?
5: Jazeker. Ja, dan ben je klaar.
0: Ja. Ja, als je er metaal mee kan snijden, dan zou ik het niet in je ogen...
4: zou ik niet op je...
0: Ja.
5: Nee, dan zou ik het niet onder gaan hangen.
0: Hé, hey, maar Jan, we hebben leuk nieuws, want jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
5: Ja.
0: Gefeliciteerd, man.
5: Dankjewel. Ik zat zo akelig vroeg in de auto vandaag. Dat gebeurt me eigenlijk nooit.
0: Oh.
5: Ik dacht, dan moet ik van dit moment maar eens een goed moment maken.
0: Nou, je hoort helemaal gelijk en zo zie je maar. Je kan er zomaar doorheen glippen en eerste luisteraar worden. Wij gaan zorgen dat het shirt naar Zeewolde komt.
5: En wat voor shirt krijg ik?
0: Een eerste luisteraar shirt.
4: Je weet nog wel.
5: Oh, dat is toch fantastisch.
0: Ja. Maar je hebt gewoon gebeld. Je hebt geen idee waarvoor je eigenlijk belde.
5: Jazeker, natuurlijk wel.
0: Oh.
5: Om eerste luisteraar te worden.
0: Nou, hartstikke goed, man.

0: Imagine Dragons. Thunder. En ja, om de titel van het liedje nog even kracht bij te zetten, ook de nodige dondergeluiden aan het eind van de plaat gemonteerd. Het is 6:50. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Hebben we... Ik ga hem toch maar even stellen.
1: Stukje.
0: Even. Ja, het stuk...
1: stukje.
0: Ja?
1: Ja, ik dacht, ik moet het toch heel even opzetten.
0: Dat je erover mee kan praten,
1: ja,
0: Rick?
1: Dat is er.
0: Geen seconde. Geen seconde.
1: Nee.
0: Flo?
2: Ja, doe maar, ik ben benieuwd.
1: Ach, ja, doe maar, ik ben benieuwd.
2: Een stukje.
3: Je zit er niet te luisteren.
2: Ja, jongens, ik ben ook even aan het werk ondertussen.
0: Oh, wij niet.
1: Belastingaangifte aan het doen.
2: Nee, ja, ik moet over 5 minuten
1: boodschappenlijstjes aan het maken.
2: Ik ben even met mijn bericht bezig.
3: Nou, wacht je bericht even af. Wij wachten
2: even. Nee, ik ben nu klaar.
1: Doe even een pauzemuziekje.
0: De vraag was eigenlijk of...
1: En had je het verwacht?
3: Ik had het niet verwacht.
0: Nee, het was echt een enorme...
3: En jij, Flo, had jij het verwacht?
2: Ik had het ook echt niet verwacht.
1: Uiteindelijk had niemand het verwacht.
2: We hebben het over Songfestival, toch?
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ik weet het wel.
0: Oh, gelukkig.
1: Maar heb je gekeken?
2: Ik heb niet gekeken. Het was voor mij iets te laat.
1: Oh, ja.
2: Maar ja, ik weet wel wie er door zijn natuurlijk.
3: Half 9?
0: 9 uur was het.
1: Ja, maar goed.
2: Ja, dat is voor mij te laat. Ja, jullie houden het vol tot 11 uur, maar ik niet. Want ik heb mijn slaap nodig. Maar ja, moet ik er wat over vertellen?
1: Vond je het leuk? Mensen waren lyrisch over Henry Schut en Jeroen Kijk in de vechten.
3: Dat vond ik ook goed.
1: Dat was
0: wel meevallen.
1: Laten we zeggen, Luc Ikking was heel positief. Nu is Jeroen Kijk in de vechten. Is natuurlijk ook wij van WC Eend.
0: Ja, goeie vriend.
1: Adviseren WC Eend. Ja. Nou ja, hij doet natuurlijk Boulevard op een fenomenale manier. Ja. Dus, ja,
3: aardige gozer ook, hè?
1: En over het algemeen was Nederland op X. Ja, en dat is ook heel bijzonder. Was positief op X. Want over het algemeen is niemand positief op X.
0: Maar zitten er überhaupt nog mensen op X?
1: Ja, nou, dat blijkt. Zit jij bij X?
3: Ja. Kijk, af en toe denk ik zelf, waar klagen we Nederlanders over?
0: Oh, zo. Nou, kan wel even een stukje laten horen. Dit was de opening van het festival gisteravond.
4: Dit is Wenen. Goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Vanuit de Wiener Stadhallen is dit de eerste halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. En een minder feestelijk jubileum dan de organisatie zou willen.
5: Door de omstreden deelname van Israël en de boycott door 5 landen, waaronder Nederland. En dus maar 35 deelnemers en 15 daarvan strijden vanavond om een plek in de grote finale van komende zaterdag.
0: Nou ja, enzovoort, enzovoort.
1: Ik heb het idee dat hij de kandidaten van B&B Vol Liefde gaat voorstellen.
0: Maar het klinkt wel, als Jeroen iets vertelt, het klinkt wel meteen vertrouwd.
1: Zeker, maar zitten zij nou hier of zitten zij daar?
0: Zij waren daar.
3: Oh, oké.
1: Serieus?
0: Ja, ze zijn naar Oostenrijk gevlogen.
1: Het is niet zo zoals, kijk, Olaf Mol en Jack Ploy, als die verslag doen van de Formule 1. Dan zitten zij natuurlijk gewoon hier in Hilversum.
3: In de Facebookkast.
1: Die zitten naar een televisie te kijken, net als wij. Maar zij zijn er echt heen gegaan.
0: Zij zijn er heen gegaan, zij zitten in zo'n commentaarhokje.
3: Leuk.
2: Maar van welk land waren jullie onder de indruk dan? Bijvoorbeeld Moldavië met Boy George.
1: Nou,
2: heb je dat gezien?
0: Nee, heb ik niet gezien. Tenminste, ik weet
2: die,
0: dat hij gaat doen.
2: Het is geen heel erg vals te hebben gezongen.
0: Ja, dat is geen bijzonder liedje ook.
1: België, die stond overal onderaan bij de boekmakers. Die is toch met de hak over de sloot doorgegaan naar de finale. Had niemand, als je daar je geld op had gezet gisteren, dan had je vandaag gewoon een dagje vrij kunnen nemen.
0: Ja. Ik was eigenlijk na het eerste liedje dacht ik al, jeetje, als je nu epilepsie hebt, dan ben je af. Want wat daar gebeurde, Moldavië was dat volgens mij.
1: Ja.
0: Mijn hemel.
1: Heftig.
0: Die camera ging alle kanten op. Ik heb alleen maar lichtflitsen gezien en...
2: Het scheen wel een feest.
0: Nou, het was een leuke opening. Maar in dat liedje van Griekenland, ja, dat is gewoon wat Joost Klein heeft gedaan.
1: Nou, dat is werkelijk waar.
0: Toen zei gewoon nog een keer.
1: Eigenlijk moet je ook ergens zeggen van, joh, luister, als je de kopieermachine aanstaat, dan ben je niet welkom.
0: En Joost Klein deed het liedje voor zijn vader. En deze gozer doet het dan voor zijn moeder.
3: Oh.
0: Zelfs dat is erin verwerkt.
3: Ja, ik heb niets gehoord.
1: Er is werkelijk waar geen tijd en energie in gestoken om er ook maar iets anders van te maken.
0: Nee. Maar goed, er is weer een hoop over te vertellen als je het gezien hebt. Maar ik geloof dat een groot deel van Nederland toch heeft besloten om niet te gaan kijken. Er was een polletje gisteren ook door een van de kranten. En ik geloof dat 70% van de Nederlanders had gezegd, wilde niets mee te maken.
2: Weinig interesse.
0: Ja. Goed, de ochtendshow voor deze woensdag. Fijn dat je erbij bent. Muziek van Shaggy. It wasn't me.
6: Yo, man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: Yo, what you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do. So what?

0: Caribisch gebied binnenkort, dan ben je misschien niet helemaal veilig. Waarom? Dat vertel ik zo.
1: En the music sounds better with you, dat vinden we echt. En Stardust gaat erover zingen zo.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538

0: Alternative Universe. Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kaesmit.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Schuren, afplakken, lakken.
17: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi voor. Uit.
18: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
22: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
25: Met Rapport geld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Ja, goedemorgen. Dit is 538 in de ochtendshow voor de woensdag. Qua weer, op de meeste plaatsen beginnen we zonnig, maar later trekken vanuit het westen stevige buien over het land. Er bestaat kans op onweer en flinke windstoten. Het wordt maximaal 13 graden. Ook hemelvaartsdag morgen verloopt wisselvallig. Jammer.
1: Het wordt onstuimig nog niet, of wel?
0: Morgen. Zou je dat graag willen hebben?
1: Ja, onstuimig.
0: Hemelvaartsdag verloopt onstuimig.
2: 7 files beginnen op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 23 minuten. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelof Arendsveen 43. En de laatste is de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord 13 minuten.
0: Het is 7:03. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. En dat gebeurde vaak tijdens aanhoudingen bij demonstraties. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Dat zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. Een infuus met antibiotica is vaak voldoende. En de meesten komen hiermee van hun klachten af. En premier Jette is woedend op relschoppers die gisteravond brand hebben gesticht bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Hij wil hen hoge straffen geven, ook om anderen af te schrikken. Ja, en premier Jette die heeft natuurlijk zijn bezoek aan Bonaire en Aruba een beetje moeten aanpassen, want hij lag gisteren in het ziekenhuis, want hij was tijdens het zwemmen geprikt door iets, weten we niet.
0: Kwalletje of zo.
3: Hij kreeg een allergische reactie in ieder geval, maar het gaat hartstikke goed. En op een foto staat hij weer helemaal
0: lachend. Ja, maar dat is toch, ligt toch even een paar uur in het ziekenhuis daar.
4: Het is toch de minister-president die daar even opgenomen wordt. Je moet toch een beetje denken van ja, wat is er aan de hand met deze goede man? Ja.
3: Nou, het gaat goed, gelukkig.
4: Ah, fijn.
3: Ga je nou naar het Caribisch gebied, dan hoop ik maar dat er geen ramp gebeurt, want er zijn maar weinig noodvoorzieningen.
4: Oh.
3: Denk bijvoorbeeld, nou ja, als er een orkaan of een vulkaanuitbarsting is. Ja, zo heeft Saba bijvoorbeeld maar voor 1 dag drinkwater. En Saba maakt een installatie, heeft hij dan zelf, om drinkwater te maken. Maar ja, door een orkaan kan er natuurlijk iets met de productie misgaan, waardoor dat ook helemaal plat ligt. Op Bonaire en Sint Eustatius is het niet duidelijk hoeveel voorraad er houdbaar voedsel is, maar de rekenkamer denkt voor 3 weken vers voedsel. En brandstof en medicijnen, dat is er genoeg.
0: Okay.
3: Maar dat is niet veel, hè?
0: Nee, dat is zeker niet veel.
1: Wat is de heftigste wind die we hier in Nederland hebben gehad? Is dat windkracht 11 gehad? Of?
0: Nee, wel zwaarder. Ja,
4: 12, 13 of zo.
0: Ja, ik denk wel windkracht 13.
1: Hij gaat er maar tot 12, dacht ik.
0: Ja, officieel wel, maar dan hebben ze volgens mij ook nog 13 op het moment dat het harder is.
4: Ja, okay.
0: En dat zijn vaak windstoten, maar die zullen we ook wel gehad hebben.
4: Ja, maar toch wel. Wij hebben ook nog wel eens situaties gehad waar daken van de huizen gerukt werden.
1: Maar is dat dan windkracht 12 of is dat gewoon windstoten?
4: Dat zijn vaak windstoten.
0: Ik denk dat je het zo op kan zoeken. Kom wel even kijken wat de hardste windstoot is in Nederland.
4: Ja, doe jij even opzoeken.
3: Ga ik ondertussen verder.
0: Ja, tuurlijk,
3: in Hengelo hebben 2 amateurclubs gisteren een potje voetbal gespeeld van 42 seconden.
0: 173 kilometer per uur, jongens.
4: 173?
0: Ja.
4: Dat was in?
0: 2005.
4: Oh ja.
3: En wat gebeurt er bij 173 kilometer per uur? Want ja, dat is een getal, maar...
0: Dat is Hoek van Holland is dat geweest.
3: Ja. Dan vliegen de daken van het
0: huis. Dat is echt heel hard, 173 kilometer per uur.
3: Nou, dat is hard, ja.
0: Sorry, ga door met je brief.
3: 42 seconden dus.
4: Is dat gescoord?
3: Moest af. Nee, er is niks gescoord. Het stond 3-3 en het bleef 3-3. En waarom moest dat dan? Omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout had gemaakt. Hij stuurde namelijk een speler met 2 keer geel niet weg. Ja, en dat is niet eerlijk.
4: Nee.
3: Dus het moest even een ultrakort staartje krijgen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens een keer voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst maar weinig aan het spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand ook af.
4: Waarom, wat heeft hij op zich heen hangen dat mensen hem niet sympathiek vinden?
0: Er was een periode dat hij super populair was.
4: Ja, toen ik heb het idee dat hij nooit echt...
0: Toen hij net begon bij het Nederlands elftal was het Weghorst shirt was het best verkochte shirt.
4: Serieus?
0: Ja, serieus waar.
4: Maar wat is dan gebeurt dat afgenomen is.
3: Dat hij een beetje agressief kan reageren, toch?
0: Denk zijn hele houding.
4: Hij heeft die cameraman die douw gegeven, weet je dat nog? Die duwde die weg. Het is,
1: hij ging er altijd met zijn hand, als hij ging juichen, een soort een leeuw. Deed hij een leeuw na?
0: Het is een beetje een rare gozer, maar...
4: Ja. Ja, maar of je kan ook zeggen, het is een topsporter in hart en nieren.
0: Waardoor,
4: kijk, een topsporter is natuurlijk ook een beetje dat je denkt...
0: Hij kleurt het ook wel, hè, daardoor.
1: Hij is toch ook mega gelovig?
0: Ja.
4: Ja. Hij zit toch met die Bijbel altijd op de reservebank voordat de wedstrijd begint.
3: Oh, echt?
4: Ja. Dan eet hij dat gras. En dan gaat hij een stukje uit de Bijbel lezen.
0: Ja.
4: Goed, nu heeft iedereen zijn ritueel. De een doet zijn oranje onderbroek aan en de ander doet zijn linkervoet aan in de rechter schoen.
0: Vind ik toch anders dan gras eet. Hè? Vind ik toch anders.
4: Jij bent natuurlijk vervent tuinieren. Doe jij ook wel eens thuis dat je denkt...
0: Even het gras proeven.
4: Hoe smaakt het?
0: Nee.
4: Nee?
0: Nee, nog nooit gedaan.
4: Heb je dat nooit gedaan?
0: Ik zou niet weten hoe mijn gras smaakt.
3: Kan toch een keer in je mond komen?
0: Ja, dat kan.
3: Dan als je, ook als denken je het gras van, maait.
4: Hij vreet het gewoon op, weet je wel. Hij wil gewoon...
0: Dat wil hij uitstralen. Ja. Maar Beşiktaş gaat hij...
3: Ja.
0: Oké. In Turkije. Nou, ik denk... Dat er bij Ajax niet veel mensen rouwig zijn dat hij weer vertrekt. Nee. Ik heb niet het gevoel dat hij heel populair
4: dat
0: is.
4: Dat hij daar ooit... Nee, hè?
0: Gek. Nee. Ja. Flo, dankjewel even voor dit moment. Lekker naar de wekker. Dat is wat hier zometeen te beluisteren valt op de radio. En dat is leuk, want dan kun je een beetje meedenken. Twee liedjes die staan tegenover elkaar. Stem op een van die twee platen via de app van 538. En maar kom.

0: Before the Dawn in de 538 ochtendshow. Ik zie hier nog een berichtje binnenkomen van de grasmeester van Heerenveen. Die luistert altijd.
1: Erwin. Trouwe luisteraar.
0: Ja, Gert-Jan heet hij.
1: Oh, Gert-Jan.
0: Ja, Gert-Jan die zegt, ik zal even een emmertje vers gemaaid gras voor Wout Weghorst klaarzetten. Dan kan hij dat
1: dan
0: weer
1: kan
0: afhalen.
1: Hij dat, nou ja.
2: Oh, het is Heerenveen Ajax, volgens mij.
1: Dit nee, het is, ja, ook. Nou. En daarna natuurlijk in de play-offs en saai je gras maar goed in. Want als het goed is, worden de play-offs Utrecht-Heerenveen voor Europees voetbal.
2: Ach, oh, dan hoop ik zo dat Utrecht
1: en dan gaat zo'n droom uiteens spatten dan voor Heerenveen. Ja.
2: Het grappige is, Niels is echt overtuigd dat Utrecht voor mij de Champions League kan gaan winnen.
1: Nee, niet met het huidige team. Maar nee. Het probleem bij Utrecht is, kijk, die grote clubs zoals PSV, Ajax, die kunnen allemaal twee goede teams opstellen.
2: Ja.
1: En daar zit vaak het gebrek, en dat is altijd een beetje zonde, ook met die clubjes zoals Utrecht, Heerenveen, et cetera. Die gaan dan Utrecht in, vervolgens gaat het in de competitie mis, gaat de beker, vliegen ze eruit, omdat ze gewoon te weinig
2: goede
1: spelers hebben om in die drukke tijd een aantal teams op te kunnen stellen.
2: Ik vind Utrecht wel altijd een... Ja, ik heb wel een zwak voor Utrecht, zeg maar. Weet je, het is altijd wel top en erover. Het is,
1: onder Ron Jans is het wel iets veiliger. Ik hoop dat onder, hoe heet die straks komt? Korea? Korea. Dat het weer wat meer...
2: Avontuur. En wat
1: kijk, Feyenoord en Utrecht stonden natuurlijk altijd bekend in Nederland. Ja, als de werkers. Ja, harde werkers. De storm die er overheen
2: niet
1: dendert.
2: Maar poetsen.
1: Maar dat is onder Ron Jans is wel iets veiliger geworden.
0: Het is ook wel leuk toch, dat er iets... het wordt over het algemeen dan ook wat knapper voetbal gespeeld, toch?
2: Nou, daar bij Utrecht niet.
0: het is tijd voor Lekker naar de Wekker.
3: Lekker naar de Wekker.
0: En ik zie dat er is nu al een stem uitgebracht op optie 1.
1: Ah, maar dat is niet eerlijk.
2: Nee, tellen we niet mee.
0: Jaden, die heeft blind gestemd eigenlijk. En dat is in het geval vandaag van optie 1 is dat wel heel toepasselijk.
2: Oh nee.
0: Ja, Stevie Wonder is namelijk...

0: wie is Sir Duke?
1: Ja, goed,
0: ik heb maar één Duke.
2: Duke Ellington.
1: Duke of Hazzard.
0: Ja, Duke of Hazzard, maar...
2: Nee, daar gaat het niet over.
0: Nee.
2: Nee.
0: Ik denk Duke Ellington.
2: Dat zou zomaar kunnen, hoor.
3: Nee, joh.
0: Dat denk ik wel.
2: Maar was Sir Duke, was dat niet een...
1: Ik dacht dat een ridder was.
0: Oh.
2: Dacht ik. We zoeken even uit waar de plaat over gaat.
0: Ja, wie is Sir Duke?
2: In al die jaren ons nooit hebben afgevraagd. Nee. Het is een eerbetoon aan Duke Ellington, inderdaad.
0: Nou, zie je. Ja.
2: Ach, die in 1974 is overleefd.
0: Dat zou meedoen aan de top 2000 nou. Go-Go topquiz.
2: Dan, het 67e Songfestival wordt voor de tweede keer gewonnen door Loreen. Ze doet dat met een

grote vraag is, wat vind jij de leukste plaats van deze twee? Is dat Stevie Wonder, Sir Duke? Doe dan even een 1 deze kant op appen. Dat kan via de app van 538. En wat ook kan, via 035-538-5538 een bericht deze kant op sturen. Gewoon even intoetsen in je WhatsApp. En dan optie 2, Loreen, die voor de tweede keer het Songfestival won. Ze deed het al een keer met Euphoria. En ze deed

0: blijkt. Stevie Wonder, die is jarig vandaag en zong ooit over Sir Duke. Dat was vandaag optie 1. En dan de 67e editie van het Songfestival vindt op deze dag plaats in het jaar 2023. En Loreen gaat daar met de winst ervan door. Het liedje Tattoo is het beste liedje van het festival. En dat is vandaag optie 2. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met de Bouwtwins.
0: Sorry, de?
1: Met de Bouwtwins.
0: De Bouwtwins?
1: Twins, ja.
0: De tweeling.
2: Tweeling. Bouwtweeling.
1: Jazeker.
0: Maar je zit met je tweelingbroer in de auto.
1: Zeker, we zijn onderweg naar Alkmaar.
0: Oh,
1: we gaan
0: hier
1: een paar kozijntjes erin trappen vandaag.
2: Wie is de oudste?
1: Ronnie.
2: Ronnie.
3: En wie is de knapste?
1: Dat is Martin natuurlijk.
0: Hey, maar Martin en Ronnie, het is wel leuk, we hebben vandaag eigenlijk hebben we twee stemmers.
2: Ik vind ook, als zij winnen, paars en groen.
1: Ja, dat vind ik ook hoor, er worden gewoon twee batia's.
0: Ja, dan kunnen we jullie een beetje uit elkaar houden ook.
1: Het is nummer twee, het zijn de tweeling, dus alles is een tweeën.
0: Hey, maar doen jullie alles samen?
1: Bijna alles samen, ja.
2: Heel wel.
1: Ja. Bijna alles, hè? Laten we even duidelijk zijn.
0: Ja, nee, oké, okay, dat snap ik. Maar jullie werken dus ook bijna dagelijks, als ik het zo begrijp, met z'n tweeën.
1: Ja, ja.
0: Maar hebben jullie een eigen bedrijf met z'n tweeën?
1: We hebben ieder een apart bedrijf.
0: Jullie huren
1: alles
0: elkaar
1: twee, in. Hè? Ja. Alles twee, Paul.
0: Ja, oké. Okay. Wat goed. Maar wonen jullie ook vlak bij elkaar?
1: Ja, redelijk dicht bij elkaar. Dus ik rij 's morgens naar mijn broer toe en dan rijden we naar Alkmaar en dan gaan we een paar kozijntjes erin zetten.
0: Maar is toch heerlijk?
1: En dan eind van de dag rijden we weer naar huis. En dan, dan is dat het weer.
0: Is fantastisch toch, dat je het zo goed met je broer kan vinden?
2: Ja.
1: Ja, dat is heerlijk.
0: Ja, dan kan ik me alles bij voorstellen.
1: Dat is heerlijk.
0: Ja. Hey, en privé gaan jullie er ook nog met elkaar om?
1: Privé ook alles, ja. Iets minder natuurlijk, omdat we elkaar de hele dag al zien. Dus af en toe is het ook wel lekker om zelf een beetje privé te zijn.
0: Maar de vakanties, worden ook met z'n tweeën worden die doorgebracht?
1: Nee, vakanties doen we ook gewoon zelf.
0: Oh, dat wel.
1: Alleen het werk gewoon. Alleen het werk en dan verjaardag en zo zijn we natuurlijk ook
0: En hebben jullie allebei een partner?
1: Ja, we hebben allebei een partner. Ja.
0: Want die moeten dan ook wel het een beetje met elkaar kunnen vinden, toch?
1: Ja, dat valt ook niet altijd mee, moet ik zeggen.
0: Nee?
2: Oh?
1: Dat is een beetje... dat kan wel... Nee, tussen ons niet, hoor.
2: Nee, maar tussen de partners...
1: Bij de vrouwen kan dat natuurlijk wel eens een beetje meer kwebbelen, hè? Maar mannen zijn er makkelijker in, hè?
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Sla een keer op je schouder, drink een biertje en we gaan weer door, toch?
1: Ja. Nou, een biertje erbij en een nieuw hoeren, barbecue aan. Ja. Okay.
2: En verleden is geweest, vooruitkijken.
3: Och, ja.
1: Ja,
0: dat.
1: Ja.
0: De uitdrukking
1: oude
0: koeken. Martin en Ronnie, hadden jullie allebei dezelfde keuze doorgegeven eigenlijk?
1: Ja, zeker.
0: Ook eens gezien.
1: Mijn broer is dat duur, dus die mag niet appen, dus dan deed ik het maar. We konden het niet in twee fout doorgeven natuurlijk.
0: Ja, maar er is gestemd op optie 2.
1: Ja.
0: Loreen, dat is de winnaar geworden, die gaan we zo draaien. En jullie krijgen van ons een badjas.
1: Nou, fantastisch. Dat is geweldig.
0: We doen dan wel een groen en een paars, hè?
1: Vooruit. Omdat we goed gestemd zijn vandaag. Het is bijna
0: weekend. Martin en Ronnie, ik wens jullie een fantastische dag vandaag.
1: Ja, dankjewel. En het was gezellig om jullie te spreken.
0: Ja, nou, eens gelijk. Leuk, de Bouwtwins. Die hadden vandaag even hun stem doorgegeven. Optie 2 is de plaat waar sowieso de meeste stemmen op

0: Queen Tattoo hier bij 538 in de ochtendshow. Even terugblikkend op het Songfestival van 3 jaar geleden alweer. Toen zij er met de winst vandoor ging. En dat was al gewend, want dat had ze al een keer eerder gedaan natuurlijk met Euphoria. Het is vandaag woensdag 13 mei. Het is ook een beetje de day after als het gaat om de eerste ronde van het Songfestival.
1: En we zouden... Ik ben zo benieuwd hoeveel mensen gekeken hebben.
0: Wat denk je?
1: Ik denk nou maar 300.000-400.000. Normaal is het voor mij 1 miljoen nog wat.
2: Nee, veel meer.
1: Nee, ik denk het helemaal niet.
2: Oh. Ik denk zeker 1,34 miljoen.
1: Ja?
0: Ja, je bent toch nieuwsgierig. Er was volgens mij ook niet heel veel anders op de andere netten. Dus dan ben je toch... Je hebt er langs en je blijft hangen.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: We bellen zo meteen even met een van de grootste songfestivalliefhebbers van Nederland. Dat is Marcel Rijs. Die heeft een songfestivalcollectie. Die heeft zo'n beetje alle platen die ooit zijn verschenen op het songfestival. Die heeft hij fysiek in de kast.
1: De winnaars.
0: Ja, maar ook mensen die deelnamen. Hij is gewoon helemaal gek van dat festival.
2: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Dus die spreken we zo meteen even. Die zal ongetwijfeld ook gekeken hebben. En meer verderop in de ochtendshow.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Nu, later en altijd.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
13: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
14: Haiboe.nl.
15: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
16: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
18: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
22: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
23: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: 538 Nieuws.
25: 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld en dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. En ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen zoals een grotere bus pepperspray. En pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben schade opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om pensioenen van miljoenen Nederlanders. Het is nog te vroeg om te zeggen of het ook iets betekent voor de hoogte. De fondsen zeggen nu nog genoeg reserves te hebben. Gaan we naar het weer. Af en toe vallen er buien. Die worden straks feller. Soms ook hagel, onweer, stevige wind ook. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo. Files dan.
2: Ja, Rick weet waar.
1: Goedemorgen. We beginnen op de A4. Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 1:15 vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland Gouda bij Nieuwekerk aan Den IJssel 9. De N44 Den Haag Wassenaar bij de afrit Wassenaar. Dat is de A44. Daar is de vertraging nu 13 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
24: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
25: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap
1: 13 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
24: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
25: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop.

0: voor de makers.
1: Praxis.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Vanmorgen, Miles Away in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Woensdag vandaag. En even wat nieuws van vanochtend met je doornemen. Want bij de noodopvang in Loosdrecht was gisteravond weer een betoging. Maar volgens de gemeente zo'n 300 tot 400 mensen op afkwamen. Verslaggever Jari Verwerda die vertelde bij RTL Tonight dat er brand ontstond toen asielzoekers voor het raam gingen staan.
3: Toen zijn er vuurpijlen naartoe geschoten en ook spiritus. En toen heeft dat brand gevat hier in die bosjes. En uiteindelijk is de brandweer bijgekomen. En die had om 8:30 die brand onder controle. Dus dat is niet overgeslagen. Maar het was een grimmige avond hier.
0: En in eerste instantie werd de brandweer dus tegengehouden door de betogers. Mochten er niet door. En mee was er bij chaos eigenlijk daar bij het asielzoekerscentrum. Maar naar verluidt nu 15 asielzoekers zijn opgevangen. Dick Advocaat die wordt deze zomer toch de bondscoach van Curaçao. Correndon had gedreigd te stoppen als hoofdsponsor. Als advocaat niet zou terugkeren. Bondsvoorzitter Gilbert Martina van Curaçao die vertelt dat het dreigement niet is meegenomen in het besluit.
4: Op het besluit wie wel of niet bondscoach wordt, de invloed is nihil. Maar nogmaals, we hebben altijd gehandeld conform zeg maar, de beginselen van behoorlijk bestuur. En daaronder liggen zijn de statuten van de FFK die aangeven wie zeg maar, de mandaat heeft om bondscoach te benoemen of te ontsluiten.
5: Ik snap er geen hol van. Maar het klinkt wel heel leuk.
0: Ja. Maar wat een soap is het nu al daar, hè? Rondom Curaçao.
5: Ik vind dat fantastisch.
0: Ja,
5: fantastisch is. Ik denk niet dat het goed is voor het land.
0: Want uiteindelijk is Kees Jansmeijs nu ook opgestapt.
5: Die heeft gezegd, schandalig hoe dat gegaan is.
0: Ja, die vindt het echt lullig voor Fred Rutte.
6: Kijk jij de carrière van Kees maar naar. Kees is overal met ruzie weggegaan.
0: Ja, maar Kees is nu niet met ruzie.

0: gegaan. Hij heeft gewoon gezegd, ik ben het niet eens met de gang van zaken.
1: Ja.
2: Ik sta daar niet achter.
1: Nee.
0: En heeft Fred Rutte ergens al gereageerd? Hoe ervaart hij dit allemaal?
3: Hij heeft niet gereageerd, volgens mij.
0: Nee, hè? Die zegt niks. Nee.
3: Maar hij nam wel zijn eigen mannetjes mee. Ja, natuurlijk zijn die mensen kwaad.
0: Maar de spelers wilden uiteindelijk het liefst met Dick Advocaat naar
3: het WK. Ja, maar er wordt nu ook weer gezegd van, nou ja, dat viel ook wel mee.
1: Och, heerlijk, man.
0: Nederland ontbreekt dit jaar op het Eurovisie Songfestival. Joh, meen je dat nou? Ja, we zijn er niet bij. Maar onze zuidenburen, die zijn er wel. En België heeft zich geplaatst voor de finale. Dit was het moment waarop dat bekend werd.
4: België! Oh, dat is mooi. Niet.
1: Ze zijn er weer bij.
2: Toch wel.
1: Ja. Oh, daar zal een
2: en kijk, die opluchting.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar door heel België.
2: Dat is al volgens de prognoses een behoorlijke verrassing.
0: Ja, ze stonden redelijk onderaan bij de bookmakers, maar ze zijn dus door naar de finale. Knap.

0: vandaag 13 graden en op de weg, Rick. 12 files en de file met de meeste vertraging nu op de A4. Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof-Arendsveen. 13 kilometer lang, de vertraging 54 minuten.
1: Nou, laten we dan even vieren dat het zonnetje nu nog schijnt met

0: Iemand die hoe dan ook heeft gekeken is superfan Marcel Reijs uit Voorburg. Hij heeft ruim 1000 platen van alle Songfestivalnummers in huis staan.
1: Oh?
0: Ja. Hij heeft ook al eerder de Songfestival Bijbel uitgebracht, waar alle inzendingen uit 70 jaar Eurovisie naar voren komen. Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, we kunnen wel stellen dat we hier met een liefhebber te maken hebben.
2: Ja, maar ik vind wel dat je me een beetje onderschat. Het zijn echt meer dan 1000.
1: Moeten we je grootser aankondigen?
0: Ja. Excuus, Marcel.
1: Nou, wel Tim.
0: Hoeveel zijn het er?
2: Nou, uit mijn hoofd gaat het meer richting de 2000 à 3000.
1: Nee,
0: oké,
1: nou,
0: gaan we nog een keer. Iemand die hoe dan ook heeft gekeken is superfan Marcel Reijs. Hij komt uit Voorburg. Hij heeft 2000 tot 3000 platen van alle Songfestivalnummers in huis staan.
1: Nou,
0: Marcel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat een goede humor. Maar jij hebt gekeken, dat kan niet anders gisteren.
2: Ja, zeker. En zoals elk jaar ben ik weer met een kater wakker geworden.
0: Ja, wat dan? Vond je het niet leuk?
2: Nou ja, kijk, de muziek is natuurlijk altijd een beetje persoonlijke smaak, zullen we maar zeggen.
0: Yeah.
2: En mijn persoonlijke smaak is natuurlijk altijd dat de mooiste liedjes zouden moeten winnen. En dat is weer niet gebeurd.
0: Ah, dat
1: maar
0: is
1: we hebben een dame op een viool voor het eerst in een 100 jaar Songfestival.
2: Ja, altijd weer die violen, hè.
0: Ik hoor echt, je bent echt een beetje teleurgesteld.
1: Ja.
2: Nee, kijk, het is natuurlijk een spel.
0: Ja.
2: En als het om mij gaat, dan kies ik altijd voor de mooiste zang en de mooiste melodie. Dat was ongetwijfeld Portugal. Maar ja, dat is dan precies weer zo'n lied wat niemand iets doet.
0: Ja.
2: Over mij dan.
0: Ja, precies. Dat is niet commercieel genoeg en daar stemmen mensen dan niet op. Maar eventjes terug naar hoe het allemaal voor jou begonnen is, Marcel. Want er is ooit een moment geweest dat het Songfestival voor jou heeft gepakt. En het heeft je ook niet meer losgelaten.
2: Nee, dat klopt. En nou ja, zoals meer mensen met een zekere leeftijd, begint dat gewoon met jaarlijks naar het Songfestival kijken met vader, moeder en broer en zus. Ja, op een gegeven moment ga je dan singeltjes kopen, want mensen gingen vroeger naar een platenwinkel en dan gingen ze lekker singeltjes kopen.
0: Ja, dat is lang geleden. Ja.
2: En langzamerhand loopt dat dan op een gegeven moment een beetje uit de hand. Zeker als er dan ook nog een coronacrisis overheen komt.
0: Want toen is het helemaal ontploft bij jou dan?
2: Nou ja, kijk, niks is makkelijker dan online zoeken naar het woord Eurovision op een site als Discogs. En dan een heleboel singles vinden die je gewoon online kunt bestellen.
0: Ja, want jij zoekt dus naar alle deelnemers ooit aan het Eurovisie Songfestival. En dan wil je het singeltje fysiek wil je in de kast hebben staan.
2: Ja, want dat is wel een soort deformatie. Alle muziek die ik leuk vind, wil ik toch het liefst wel hebben. Daarom heb ik naast mijn Songfestivalverzameling ook nog wel andere artiesten in de kast staan.
1: Maar laat maar zeggen, de halve, dat telt dat ook mee als je in de halffinale staat? Of moet je echt in de finale gestaan te hebben om in jouw platenkast terecht te komen?
2: Nou, zoals ik net al zei, liever sta je juist niet in de finale.
0: Want dat zijn de beste liedjes.
2: Ik heb wel een voorkeur voor wat mooi is. Maar dat geldt trouwens ook voor hoezen. Want als je dingen donkt 25 keer hebt, ja, dan is er misschien wel iets mis met je.
0: Ja, nou ja, goed, dat heb je wel vaker met verzamelaars. Maar zijn er dan ook liedjes die ontbreken in jouw platenkast?
2: Ja, ongeveer 1/4 van wat er allemaal is opgevoerd ontbreekt. En dat is deels omdat het nooit op single is uitgekomen. En deels omdat het krankzinnig duur is. Er zijn singles met 300 à 400 euro voor wordt gevraagd. Daar trek ik toch wel een grens.
0: Oké, maar stel ik zeg, joh, de inzending van Malta uit 1987, die heb jij in de kast staan, om maar eens wat te noemen.
2: Ja, toevallig wel, ja.
0: Oh, je weet ook
3: maar
0: wel
3: je weet het uit je hoofd.
2: Nou, dat niet, maar het is een van de eerste inzendingen van Malta die enige tijd weg was geweest als land. En die eerste paar inzendingen die heb ik inderdaad staan.
0: Wat leuk zeg. Maar ben jij, als het gaat om, want er zullen er ongetwijfeld meer zijn die deze liefhebberij hebben. Ben jij, zeg maar, op Europees niveau, ben jij een grote speler als het gaat om het Songfestival?
2: Nou, je hebt gezegd, ik zou het niet weten. Ik ben in ieder geval wel degene die het grootste boeken heeft geschreven over dit onderwerp.
0: Ja, want dat is die Songfestivalbijbel en daar komt alles in voorbij. Alles dat ooit op het Songfestival langs is gekomen, daar schrijf jij over.
2: Ja, dus ook weer een stukje coronacrisis. Ik dacht op een gegeven moment, het is toch wel leuk om wat achtergrondinformatie te vinden over al die liederen. Omdat de meeste Eurovisieboeken alleen maar gaan over de winnaars en de grootste rellen.
0: Ja, precies. Nou ja, het is een bijzonder hobby, Marcel. En je kan je lol op, want we hebben morgen weer een halve finale. En dan zaterdag natuurlijk de grote finale.
3: Ja,
2: nou ja, het is altijd een beetje een intensieve week, zullen we maar zeggen.
0: Ja, je kan, na die week kan je weer vol aan de bak als het gaat om het verzamelen. Even nog, want jij noemde Portugal. We hebben hier even een fragmentje van het liedje van Portugal. Dat is dus voor alle duidelijkheid niet door naar de finale, hè?
2: Helaas. Ja,
0: nou, dit is de inzending van Portugal.
1: Oh, even luisteren.
0: Staat hij al in de kast, Marcel?
2: Nou, er is geen single van, maar hij staat natuurlijk wel op de dubbel CD die is uitgekomen. En geeft toe deze gasten kunnen zingen.
0: Dat komt dus, dat ben ik met je eens. Marcel, mag jij hartelijk danken dat je even wilde vertellen over deze opmerkelijke hobby. En veel plezier dan nog eventjes deze week.
2: Nou, graag gedaan. Veel plezier ook, luisteraars.
0: Mooie dag, hoi!
4: Wie heeft er een hobby, wie spaart er iets raar?
0: Ah, toch is het leuk als je zo in je hobby op kan gaan. Marcel, grootste verzamelaar van producten van het Eurovision Songfestival in Nederland, denk ik in ieder geval. 7:55 in de ochtendshow van 5:30 voor deze woensdag met Brandy en Monica. The Boy is Mine.

0: Ja, even de ruzie om een man die hier wordt uitgevochten op de radio tussen Brandy en Monica. The Boy is Mine om 7:45. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow met het laatste nieuws onderweg zo.
1: Wat zie je op praktisch elk bureau van een examenkandidaat?
0: Dat hoor je zo dadelijk. Alex Warren staat voor je klaar. Usher onderweg en meer in het vervolg van deze radioshow.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
1: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Wat ook helpt? Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in het zweet naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
23: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
24: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
23: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
22: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
25: Ja, goedemorgen. Op de meeste plaatsen begint de dag zonnig, maar later trekken buien vanuit het westen over het land. Er kunnen stevige exemplaren bij zitten met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Wordt maximaal 13 graden, ook hemelvaartdag, morgen dus, verloopt wisselvallig. Onstuimig, hè, wilde jij?
26: Ja, onstuimig vind ik een mooi woord.
25: Ja, verloopt onstuimig. Ja. De files, Rick, waar staan ze?
26: Zijn er 22, begin op de A4, Den Haag Amsterdam bij Roelofarendsveen, 43 minuten. A6, Emmeloord Jouren bij de Schaarster Rijnbrug, 10 minuten. En de laatste is de A44, Wassenaar Amsterdam bij Voorhout, de vertraging 21 minuten.
25: Het is 8:03, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet uit de hand. In Loosdrecht wel. Daar werd brand gesticht bij een AZC. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat om mensen die hebben meegevaren met de hondius en ze wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En fabrikanten van levensmiddelen waarschuwen het kabinet iets te doen aan de stijgende prijzen van boodschappen. Dat komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. En het kabinet kan ervoor kiezen om sommige belastingen niet te verhogen. Maar dat zullen ze wel weer niet doen. Voormalig politicus Ivo Opstelten kreeg zaterdag de schrik van zijn leven.
28: Ja.
27: Met zijn vrouw was hij op weg naar een bestuursreunie in Utrecht, waar hij ooit burgemeester was. Nou, midden op een kruispunt in Utrecht, vleuten ze weg, hield zijn auto er
28: niet. Ach, nee toch.
27: Ja, hartstikke zielig.
28: Ja, hij is ook de jongste niet meer, toch? Ik denk dat
27: hij is 82.
28: 82?
27: Ja, echt heel oud.
28: Ja.
27: Nou, zijn vrouw ging op zoek naar het nummer van de ANWB. Je ziet het voor je. En hij is eruit gegaan om het verkeer een beetje te regelen. Ja, ze staan daar midden op dat kruispunt. En vanuit onverwachte hoek kwam er toch nog hulp. Want een grote zwarte auto remt naast de gestrande mensen. Mariette heet geloof ik zijn vrouw, hè, en Ivo. En daar stapt dus een nette bruidegom uit. Helemaal strak in het pak, op weg naar zijn bruiloft.
28: Hey, oh.
27: Nou, hij duikt gelijk even onder de motorkap en ziet dat de accu kapot is. Hartstikke aardig.
28: Ja.
27: En hij heeft een reset gedaan en het probleem was opgelost.
28: Ach, wat goed zeg.
27: Ja, super aardig. Maar nu willen ze dus die redder heel graag bedanken.
25: Ivo Opstelten is op zoek naar de bruidegom.
27: Ja, nou, hij weet niet zeker of het de bruidegom was, maar hij was wel net in pak en hij ging naar een bruiloft. Maar,
28: ja, zijn gevoel was, dit is de bruidegom.
27: Ja, hij denkt, dit zal vast de bruidegom zijn. Nou, hij wil heel graag contact opnemen en ze willen iets leuks voor hem gaan bedenken.
28: Ja, natuurlijk. Die sporen wij toch even op. Meld je even bij 538.
27: Ja.
28: Ja, als jij afgelopen zaterdag... Zaterdag was het in de ochtend?
27: Ja, het was volgens mij rond 10:55.
28: Okay.
27: En het was op de Vleutenseweg.
28: Ja.
27: Dat kruispunt daar. Ja. Ik ken het daar niet.
25: Nou ja, als jij Ivo Opstelten hebt geholpen, dan weet je dat wel.
28: Denk ik. Nou, ik weet niet of iedereen Ivo Opstelten kent.
25: Dat denk ik niet.
28: Nou, je hebt twee kruis... Ja, je hebt, laat maar zeggen, de grote kruising bij de Douwe Egbertsfabriek.
25: Ja.
28: Of die bij het station. Dat zijn eigenlijk de twee drukke knooppunten.
25: Ja,
28: aan het begin en het einde van de Vleutenseweg. Dus wellicht is het daar gebeurd. Dus meld je even.
25: Nou, herken jij jezelf weer in? Was jij strak in pak en heb jij onder een motorkap gelegen afgelopen zaterdag? Je wordt gezocht. Ivo Opstelten wil iets leuks voor je doen. Maar wat gaat Ivo dan doen voor deze bruidegom?
27: Nou ja, in ieder geval een bos bloemen lijkt me.
28: Nou ja, ken toch? Je misschien ook die persoon? Kijk, die is natuurlijk ergens op een bruiloft aan.
1: Die heeft dit verhaal verteld. Ja, van joh, wat mij nou gebeurde.
28: Smeren aan zijn handen, zwarte handen.
1: Ja. Ja, wat heb jij dan gedaan? Ja,
27: ga ik me even opfrissen, zei
1: hij. Nog even een auto heb ik even een setje gegeven. Nou, laat mij even weten. En meld je even bij 538. Dan brengen wij je in contact met Ivo Opstelt. Dat komt helemaal dik in op. We hebben nauwe banden met Ivo.
28: Zeker. Rick heeft ooit... ja, dat is lang geleden. En dat is denk ik je laatste drive-in show ooit geweest.
2: Nee, dat was niet.
28: Jij hebt op zijn verjaardag gedraaid. Hoor.
2: Nee, ik heb op de partijcongres van de VVD gedraaid. En hoe heet ze ook weer? Die van Defensie toen. Die vrouw. Die
28: Plasgaard?
2: Was nee, ja.
28: Hennis?
2: Hennis Plasgaard. Oh ja. Hoe heet je van de voornaam ook?
1: Ja, hoe heet ze?
28: Hennis toch?
2: Janine.
1: Janine Hennis Plasgaard.
2: Die was dronken. Nou, werkelijk.
28: Dat moet je niet zeggen, man.
2: Nou, zo. Ik bedoel...
28: Is toch binnen de gelederen.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ze was niet heel erg nuchter.
28: Ah.
2: Hè? Maar eigenlijk heel straal.
28: Nee.
2: En Ivo, die ging een toespraak houden. En was echt op zijn Ivo. Ja, jongens, VVD.
28: Hij is wel echt... een lage stem ook.
2: Hij is echt de VVD.
1: Hij is een prototype VVD'er. Als je nou een VVD'er moet omschrijven... dan is een foto van Ivo Opstelt is eigenlijk voldoende.
2: Maar komt Ivo Opstelt, hebben jullie een beetje... af en toe een beetje warrig over.
1: Ja. Ja. Heeft hij altijd wel gehad ook.
2: Dus hij komt naar me toe. Hoe heet jij eigenlijk? Ik zeg, ik ben Rick en ik ben van Edwin Evers. Evers Lop.
1: Ja.
2: Oké, dat onthoud ik wel. Nou, weer. Nou, in 5-4, hier is Edwin Evers. En die stond daar, nou niet Edwin Evers. Daar stond de kleine Rick Romein. En toen kwam die dronken Janine naar me toe. Ik dacht, wat doe ik hier in hemelsnaam?
1: Maar had je een leuke dag uiteindelijk.
2: Fantastisch.
1: Nou, dat bedoel ik maar. Nou.
27: Op de bureaus van meer dan 140.000 scholieren... die zich op dit moment natuurlijk zwetend over het examen buigen...
1: Ja.
27: Is één snoepje niet meer weg te denken...
2: Ritalin?
27: Nou, dat is dus... Zal ik het vertellen?
1: Ja, doe maar, ja.
28: Ja.
27: Dextro Energy.
28: Ah, die hebben we allemaal wel gehad.
27: Ja, dat heb ik ook nog
28: gehad. Vind
27: je
28: niet lekker?
2: Juist wel.
28: Nee, het geeft zo'n vieze, plakkerige...
2: Nee, joh, heerlijk.
27: Ja, meerdere supermarkten zien echt een piek in de verkoop van de druivensuikertabletten.
28: Helpt het?
2: Nou, ik denk het wel.
27: Nou, het voedingscentrum zegt eigenlijk, het is geen wondermiddel.
28: Als het geeft, schijf of vijf.
27: Het geeft, nou, het geeft wel een piek, maar ook wel weer heel snel een dip.
2: Down, ja.
27: Dus als jij een examen van 2-3 uur hebt, dan vrees ik dat het toch niet... je kan beter iets gezonds eten.
28: Ik kan toch beter een blikje een Monster meenemen of zo.
1: Nou, zo'n Dextro, je kan met sporten of zo, kan het wel helpen.
2: Ja, ja. Dat je hebt zo'n uppertje.
1: Je hebt wel eens dat je even bijna zwart voor je ogen wordt.
2: Ja.
1: En dan even zo'n Dextrootje, dan ben je er in één keer vanaf. Ja. Dus dan helpt het wel. Ja. Of voor een examen ook de oplossing.
28: Maar een beetje placebo, toch?
2: Maar wat deden jullie dan voor een beetje rustig te worden met het eindexamen?
1: Oeh, wat heb ik gedaan?
28: Ik heb nooit echt heel erg stress gekend bij examens.
2: Ik was altijd goed voorbereid.
27: Ik vond het
28: verschrikkelijk. Ik heb altijd heerlijk geslapen. Dan dacht ik, s'ochtends, nou, ik ga eens even kijken wat voor examen ik heb. Oh!
2: Ah, joh, schijn nou te gaan.
28: Misschien moet ik nog even in de boeken kijken.
2: Was jij een hak over de sloot?
28: Ja, maar dat is... ik denk, dat is sowieso, dat zit een beetje in mij.
2: Ja, je bent een beetje
28: lang. Lang laten liggen. Op het laatste moment terecht
1: doorheen. Ik denk dat ik pas zenuwachtig werd op het moment dat ik doorkreeg.
28: De uitslag.
1: Nou, op school, er wordt natuurlijk echt, alles wordt verbouwd. Bij ons was de gymzaal ingericht als en daar hingen overal van die papieren op school.
27: Daar word je
1: daar ben ik echt zenuwachtig van. Ik dacht van, jeetje, het is wel echt heel serieus. Ja. Terwijl ik ging er redelijk relaxed in.
28: Dat heb ik ook gehad. Ik heb nooit slapeloze nachten gehad. Nee.
27: Ik droom er nu zelfs nog soms van.
1: Echt waar, ja?
27: Ja. Dat ik nog 20 boeken moet lezen voor mijn Nederlandse. En dat je dan die boeken niet uit
2: hebt. Heb jij die boeken echt gelezen?
28: Oh, die heb ik ook nooit gelezen.
27: Nee, niet allemaal. En daarom werd ik dus zenuwachtig. Omdat
2: zo'n uittrekselboek.
28: Ja,
2: hoe heet dat ding ook weer?
28: Die uittreksels, die kon je toch onderling gewoon, werden toch gewoon uitgewisseld?
1: Ik dacht dat je die gewoon bij de bibliotheek kon halen.
28: Ja, man.
1: Kreeg je drie van die A4'tjes mee.
28: Zeker nog wel doen aan.
27: Maar je moet wel altijd een aantal boeken echt wel lezen.
28: Ja, dat is het gouden ei van Jeroen Grabé. Die heeft iedereen gelezen.
2: En de rest... Men en de C, dat was voor mij 30 bladzijden of zo.
27: Hemingway.
28: En dan deed je nog iets van Tonke erachter op zetten. Dan had je lijst wel weer compleet.
27: Ja, en Turks fruit natuurlijk. Ja, makkelijk.
1: Heerlijk.
28: Nee.
1: Oh, verschrikkelijk. Ja, nou, iets zo weer allemaal weer opraken.
28: En je ziet,
1: het was geen leuke tijd.
28: Je kan altijd bij de radio gaan werken.
1: Er is nog hoop voor iedereen. Flo, dankjewel voor dit moment. Het is 11:30 in de ochtendshow met muziek van Alex Warren en Fever Dream.

0: bij Roelofarensveen 40 minuten.
1: Dus ik had dat bij Gerard aangevraagd, die heeft dat zo ingezongen. Maar ja. Ik krijg dus in plaats van 3 versies, krijg ik ook nog een 4e van hem toegestuurd.
0: Oh.
1: En ik heb zo moeten lachen, dit heeft hij dus zelf...

0: vond ik leuk.
1: Ja, fantastisch. Laat je liggen voor een keer.
0: Ik denk, ik deel het toch even.
1: Ja, man. Ja. Ah, Gerard is top.
0: Fijne vent. Hij gaat vandaag met een beetje geluk gaat hij Gordon ontmoeten. Hè?
1: Imca Marina, die wordt 85 maar liefst.
0: Ja. Ja.
1: En die geeft een groot feest. En zowel Gordon als Gerard Joling is daar uitgenodigd.
0: En dat is voor het eerst dat de twee elkaar weer zien. Sinds 15 jaar of zo.
2: Ik denk namelijk, ik spreek Gordon regelmatig hier beneden. In
1: de gym.
2: In de gym.
1: In de gym.
2: Ik denk namelijk dat het weer goed gaat komen tussen de twee.
0: Ja, denk je?
2: Ja, Gordon is, dat heb ik al eerder gezegd, zeer positief veranderd. Zeer rustig geworden.
1: Ja.
2: En hij praat niet meer negatief over Gerard, maar meer positief.
0: Oké. Okay.
1: Maar toch denk ik, het zou goed zijn als hij nooit meer dat Gerard en Goor afstoffen.
2: Nee, dat is een... Dat kan nog steeds.
1: Dat is een soort mythisch iets geworden. Ja,
2: kan
1: dat
2: nog
1: kan
2: steeds.
1: Alleen maar tegenvallen.
3: Ik kan het toch in een andere verpakking weergeven. Ik bedoel, je kan toch ook iets anders samen
1: ik
3: gaan
1: denk,
3: doen?
1: Ik denk, ik vraag
3: niet per se Geer en Goor te zijn.
1: Kan het ook in deze tijd nog met hoe zij bepaalde doelgroepen belachelijk maken? Wat zij zeggen.
2: We
1: leven natuurlijk in een enorm woke tijdperk. En dat was 15 jaar geleden.
2: Kan nog steeds.
1: Alles.
2: Kan nog steeds.
0: Wat mij betreft kan het ook.
1: Ja, wat mij betreft ook.
0: Ik denk dat er heel veel omroepen ook hun vingers niet aan durven te
1: blazen.
2: Ja man, jullie denken allemaal zo angstig.
1: Nee, kijk, het voordeel is wel, als het niet bij een omroep, dan zet je het gewoon op Videoland.
0: Ja. Oh ja.
1: Dat is een soort...
0: Daar kan je in principe alles. Daar kan je echt nog hele gekke dingen doen.
1: Ja. Daar kan je echt gekke dingen nog doen. En dan zeggen gewoon, oh nee, maar op Videoland kan het wel.
0: Ja, dus, nou ja, wie weet dat ze toch nog dat ze elkaar vinden.
3: Ze moeten samen een verzoeningsprogramma beginnen.
0: Dat
3: een soort het diner, maar dan met hun.
2: Wat een goed idee.
3: Ja.
0: Vind ik geen gek idee, nee. Bert van Leeuwen erbij met die witte limo.
3: Ja. Daar zouden ze geknipt voor zijn.
0: Vandaag is de reunie, tenminste als een van de twee niet afzegt. Want dat kan natuurlijk.
1: Kan zomaar.
0: Er is inmiddels al zoveel over geschreven en gezegd dat ze elkaar vandaag weer gaan zien. Maar daarover wellicht later meer nog in deze ochtendshow. 9 voor 8 is de tijd. En dit is muziek van Sam Fender. In duet.

0: Sam Fender. En Olivia Dean, jij maakte net buiten de uitzending om de opmerking al, Rick, dat het een geweldig liedje is, deze
1: Ring. Ja.
0: Ik ben het met je eens, een wereldplaat.
1: Ja. Zo goed.
0: Ja.
1: Maar je hebt het gevoel dat je het wel, tenminste ik, dat ik hem al heel lang ken.
0: Ja,
1: ik
0: snap wat je bedoelt. Hij klinkt
2: een beetje Douwe Bob sound ook, hè? En dat is waar wij natuurlijk heel herkenbaar voor ons. We draaien natuurlijk veel Douwe Bob, ja, goede liedjes. En dat zit eigenlijk een beetje in dezelfde lijn, ja, qua sound.
0: Hij komt overigens deze kant op, Douwe Bob.
1: Wat komt hij doen?
0: 19 mei komt hij hier spelen.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, dus dat is volgende week.
1: Komt hij vorige keer was hij op de motor, toch?
2: Ja, ja, stond hij voor de deur. Had hij naar de hand zo'n dingetje tussen spaken zitten, dat hij daar niet mocht parkeren.
1: Een Harley, ja, dat is, daar word je gek van.
2: Dat je wel in het parkeervak moet staan.
1: We hebben hier een redelijk fanatieke meneer achter de balie, zeg maar.
0: Ja.
2: Die, nou, we hebben een parkeerprobleem hier. En die houdt dat gewoon netjes in de gaten.
1: Ja, maar we hebben een parkeerplaats. Wij zijn natuurlijk als een van de eerste. En ja, we hebben ook een paar van die oplaadplekken. En ik had hem een keertje neergezet, maar ik had geen slang aangesnoerd, zeg maar.
2: De tuinslang.
1: Nou, en dan kom je aan. En dan, wat ze dan doen, dan doen ze aan de zijkant bij je ruitje. Dan doen zij een geclassificeerd.
2: Een lamineertje.
1: Ik denk dat ik wel een stuk of 10 in de hoofd heb.
2: Ja, Tim heeft een hele collectie in zijn tas zitten.
3: Ja, ik wil zeggen.
2: Oh, Tim verzamelt ze. Die, ja.
1: Hoeveel heb jij erin? Die tas zitten.
0: Dat valt mee. Ik heb volgens mij 1 of 2 zitten erin.
1: Ja,
0: ik doe ook wel eens.
2: Ik verdenk
0: dat ik hem er zelf al opleg. Dan hoeven zij dat niet meer te doen.
3: Oh.
0: Maar het is voor de mensen die meekijken. Dit is het.
1: Ja, lees eventjes voor.
0: Er staat op beste. Komma. De auto staat op een parkeerplek die is gereserveerd voor bezoekers. En dat staat dan ook nog heel dik gedrukt. Daarom verzoeken wij u de auto op een andere plek te parkeren. Voor vragen neem contact op met Team Facilities.
1: Weet jij het nummer van Team Facilities?
0: Geen idee.
1: Ja, ik denk, we komen hier soms aan om te werken. Wij gaan,
2: als er klanten komen, die wil je ook graag het hof maken en die toch graag voor de deur een auto kunnen laten zetten.
0: Maar goed, Douwe Bob was in principe een bezoeker.
1: Oh ja.
0: maar hij is 19 mei, is hij...
2: Daar gaat het om.
0: Bij ons van de partij komt hij gezellig langs. En misschien ook wel even leuk om vast voor uit te blikken. Volgende week vrijdag hebben we Dries Roelvink ook bij ons in de studio. En die komt geen ballenbak of hamburgers, maar die heeft een nieuwe single.
1: Ja.
0: En die komt hij spelen.
2: Serieus?
1: Ja. Ik denk dat dit de eerste keer wordt dat...
2: Dries?
0: Ja, met Dries. Band komt hij.
2: Band?
0: Ja, er stond in... Tenminste, ik dacht,
2: of Dries, band.
0: Nee. Ja, dat blijft altijd ingewikkeld. Het is een wereld van verschil, maar hetzelfde woord in de app. Maar
1: met
0: band komt hij.
2: Oh.
0: Met band. Ja. Ja. Dries Roelvink. Ik denk dat hij hier nog nooit heeft opgetreden.
2: Nee.
1: Er is een reden voor.
0: Nou ja, je bent gewaarschuwd.
4: Ze is triple Grammy winnares.
5: De sensatie op Pinkpop.
4: En

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
10: En niet bij mij, de feest te klein.
11: En ik heb geen barbecue.
12: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
13: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
20: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Toe aan een uitdaging in techniek, bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
22: Ik ben Florentien van der Meulen. In Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de vijfde dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. En in Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Er werd ook geprotesteerd in Loosdrecht. En dat liep helemaal uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook goed. Laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten namelijk zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. En fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belasting op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Gaan we naar het weer. Af en toe vallen er buien. Die worden straks feller met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo. Fillers dan. Rick, waar staan ze?
2: 38 files. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 20 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij het Rijn Ringvaart Aquaduct. 20 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal. De vertraging 39 minuten.
11: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
23: Eerste schooldag?
11: Ja, zo lastig.
23: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
24: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
29: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Clarence van Derby, if you let me stay in de 538 Show. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Zeker wel voor woensdag 13 mei vandaag. Albert Verlinde, die uitte bij RTL Tonight gisteren zijn frustratie over de zogenoemde boycotts van het Songfestival. Volgens hem is daar nauwelijks sprake van. Hij legt uit waarom hij dat zo ziet.
3: Ik heb echt vanavond bij Avotros twee programma's gezien die uitgebreid stilstonden. BNN Varen staat er aan het uitgebreid bij stil. Dus wat is dit voor boycott? Mm-hmm. Of je doet het, je zendt alleen sec uit, doet er niks omheen. Ja. Maar het feit dat je alsnog als NPO vol op het oorlog gaat om de hele avond in ieder programma met het Songfestival stil te blijven staan, dat zet Avotros echt ontzettend voor lul.
0: Ja, anders Albert Verlinde.
4: Ja.
0: Heeft hij natuurlijk ergens wel een klein puntje.
4: Nou, niet een klein punt, hij heeft een heel groot punt.
0: Maar het is zo ingewikkeld, want het is natuurlijk iets dat iedereen toch wel... Ik was gisteren toch ook wel weer nieuwsgierig.
5: Ja.
6: En maar je had natuurlijk collectief als publieke omroep moeten besluiten, we doen wel of we doen niet mee.
0: Dat je het helemaal niet uitzendt ook.
6: Nee, ja, daar heeft Albert natuurlijk wel gelijk in. Het is natuurlijk uiteindelijk een wassen neus dit.
5: Zo half, hè?
6: Ja, het is een
4: het is geen wassen neus.
6: Ja, tuurlijk is het wel. Het enige wat we niet doen is daar een afgevaardigde naartoe sturen. Maar de rest, daar zitten commentatoren, we zenden het helemaal uit. We doen half finale, finale.
0: Ja, je wist dat je had misschien gewoon uit moeten zenden zonder commentaar. Gewoon,
6: nou ja, dan had je moeten niks zeggen van joh, we doen er gewoon niks mee.
0: Dat op NPO 3, het zat nu ook volgens mij op NPO 1.
4: Volgens mij kon het helemaal niet, in verband met de contracten die zijn gesloten.
0: Het moest uitgezonden worden.
4: Je bent gewoon verplicht uit te zenden.
0: Ja, en als je dat niet doet, krijg je enorme boetes.
5: Ja, besluit dan om het niet te boycotten. Ik bedoel.
0: Ja, jij zegt dat ze gewoon naartoe gaan. Ja, het had helemaal geen verschil gemaakt, want Israël is allebei. Israël staat ook gewoon in de finale zo meteen weer. En wij zitten
5: thuis. Dan hadden wij nog een pleziertje dat Nederland mee zou doen.
0: Nou ja, er zijn ook een hoop mensen die prima vinden dat we niet meedoen. We gaan even naar wat anders, want vanwege het gebrek aan een goede schaatsbaan in Frankrijk denkt het Olympisch Comité erover na om Tialf te gebruiken voor de winterspelen van 2030. Hebben we gisteren nog even over gebeld met de directeur van Tialf. Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud die reageren erop.
7: Ja, dat is wel... Een unieke kans natuurlijk voor Nederland, voor Heerenveen, Friesland.
8: Het is een beetje dubbel misschien. Aan de ene kant wil je graag de Spelen allemaal, alle sporten een beetje bij elkaar. En een Olympisch dorp, dat is natuurlijk iets bijzonders. Aan de andere kant, schaatsen in Tialf is natuurlijk ook heel mooi. Dus ja, een beetje van twee kanten, is een beetje dubbel.
0: Ja, aan de ene kant is het fantastisch dat daarover gesproken wordt. Aan de andere kant zijn er ook mensen, staat vandaag een column in Tandé ook, van Arjen Schouten, die zegt de keuze voor Tialf, die zegt eigenlijk dat schaatsen gewoon helemaal niet meetelt.
6: Nee, zo van joh, ga dan maar in een ander land ergens anders iets doen.
0: Wij hebben geen zin om daar een schaatsbaan voor te bouwen en jullie horen er eigenlijk helemaal niet bij. Je kan je afvragen hoe goed het is voor de sport dat het echt een beetje buitengesloten
6: wordt. Nou ja, en volgens mij, jij refereerde daar gisteren al aan, Tim, is die Italianen, die hebben natuurlijk gewoon in een bestaande evenementenhal, hebben gewoon een vloertje gelegd en een ijsbaan erop. En dat is verder, is daar niks gebouw voor neergezet om opnieuw,
0: En er zijn volgens mij wereldrecords geschaatst.
6: Nou, het is fantastisch hè, als Tialf het
0: super
6: wordt. Maar ik snap ook wel een beetje het gevoel.
0: En die schaatsers, die hoorden op hun manier dan ook niet helemaal bij.
6: Nee.
0: Want je wil natuurlijk bij zo'n openingsceremonie. Je wil een beetje in dat dorp. Dat schijnt Sodom en Gomorra te zijn.
4: Oh, heerlijk.
6: Het is voor de focus, zeggen ze dan.
4: Ja, ja.
6: Er wordt een hoop gefocust.
4: Ja, ja.
0: En premier Jette, die moest gisteren even naar het ziekenhuis op Bonaire. Nadat hij tijdens het zwemmen ergens was geprikt. Johan Derksen vertelde bij VI waar Rob Jetten, of waar hij Rob Jetten moet ik zeggen, voor het eerst ontmoet.

0: goed heeft.
1: Ik kwam hem voor het eerst tegen hier in de pisbak. Hè. Hij is toen een avond hier geweest.
2: Wie kwam je tegen?
1: Jette, in de pisbak. Oh. Mijn eerste gesprek met hem was in de pisbak.
3: Oh. Heb je gekeken? Echt?
1: Ik heb bijvoorbeeld het randje gekeken.
3: Oh, ja. En wat zag je?
0: Ja, wat zag je?
1: Ja. Ja.
4: Nou, daar laat hij zich niet over uit.
0: Nee, en misschien ook maar verstandig. Maar het gaat weer goed, hè, met de premier. Hij was gestoken door iets in het water en had een allergische reactie.
5: Ja. Ja. Is toch... voelt zo van zo'n... bij Trump hoor je altijd van, joh, die hebben in die beast... er zit bloedtransfusies, een hele operatiekamer. En
3: zes man erbij.
5: Zes man erbij, medisch specialisten. Dan denk ik, bij Rob Jetten zou dat hetzelfde gaan.
0: Aan de andere kant...
5: Zou dat met loeiende sirenes...
3: Dat wel.
4: Ik denk niet staat op een foto in het ziekenhuis volgens mij... met allemaal mensen om zich heen. Ik denk, genoeg mensen hebben zich met hem bemoeid in ieder geval.
0: Het is leuk dat hij toch... hij is op Bonaire voor een werkbezoek. Tenminste, hij is naar de Nederlandse Antillen. Dat hij ook nog eventjes gaat zwemmen.
4: Tijd heeft om te zwemmen.
0: Ik zie Donald Trump zie ik niet als hij op werkbezoek is.
4: Ja, maar die golft alleen maar, hè? Die staat echt heel veel op de golfbaan.
0: Dat is waar, ja. Goed.

0: Sunday,
1: what? Freedom and the Nightcrawler is en Friday. Nou, zo voelt het klein beetje natuurlijk vandaag voor veel mensen. Want morgen, Hemelvaartdag, is een halve land vrij, zo niet het hele land. En die vrijdag, die pakken een hoop mensen er toch maar even bij.
2: Ja,
1: dus heerlijk. Het is 18 over 8, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Er werd door de AD Voetbalpodcast al eens gezocht naar de lelijkste stadionnaam van Nederland. Het MAC 3 Park Stadion.
2: Zwolle.
1: Van PEC Zwolle inderdaad werd toen gekozen. Maar ze hebben nu een iets positievere zoektocht. En die vind ik eigenlijk ontzettend leuk ook. Wederom mega creatief. Ze zijn op zoek naar de mooiste voetbalnaam aller tijden.
2: Van een speler.
1: Ja, veel spelers hebben natuurlijk best aansprekende namen. Die, als je ze een keer hebt gehoord, ook gewoon meteen blijven hangen. Weet je, Jan Vennegoor of Hesselink is gewoon een mooie voetbalnaam.
2: En opvallend.
1: En opvallend, zeker. Zo zijn er meer op het lijstje. Neem bijvoorbeeld Kik Smit. Ook een mooie naam. Voor een voetballer. Wij hebben Sjoerd Moussou van de Voetbalpodcast even aan de telefoon. Sjoerd, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Wat een ontzettend leuk idee om op zoek te gaan naar de mooiste voetbalnaam.
3: Ja, dank je. Ik was met Etienne Verhoeven, onze presentator, vorige week zaten we een beetje te babbelen. En toen kwam op de keeper van Heerenveen, de huidige keeper van Heerenveen.
1: Ja.
3: Die heet Bernd Klaverboer.
1: Oh.
3: En toen, ja, daar sloeg ik gelijk op aan, omdat het gewoon een geweldige naam is.
1: Ja.
3: En toen heeft Etienne er vervolgens een verkiezing van gemaakt. Een soort itemje in de podcast, de dagelijkse podcast. En lezers, luisteraars sturen massaal de meest geweldige namen in. Er zijn er ook gewoon echt heel veel. Hè? Want je kunt als voetballer, je kunt eigenlijk om twee redenen onthouden worden. Hè? In de loop der jaren, dat is A, omdat je heel goed bent.
1: Ja.
3: En B, omdat je een bijzondere, onvergetelijke naam hebt. Bijvoorbeeld Eus van Vijfeijken. Dat is een speler uit, een hele middelmatige, modale speler uit de jaren 80.
1: Ja.
3: Was redelijk, maar niet heel bijzonder.
1: Ja.
3: Nou, iedereen kent die nog, omdat die Eus van Vijfeijken heette.
1: Fantastische naam, ja. Ik heb hier de hele lijst voor me liggen. Want het is een, je kan een minuutje uitklappen en dan kun je je stem uitbrengen op, in het geval van de Nederlanders geloof ik, 25 namen. Ja. En jullie hebben ook meteen de buitenlanders er maar even bij gedaan. Buitenlandse voetballers. Dat zijn er 22. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan, eens even kijken, wie hebben we daar?
3: Alexander.
1: Prins Polly, dat is een mooie, hè?
2: Sparta, toch?
3: Ja, Sparta onder andere, ja. Prins Polly, dat is een geweldige naam, hè?
1: Maar ook internationale
3: namen. Fred Friday.
1: Sorry, Fred Friday, bestaat die, hè?
3: Fred Friday, ja, die is ook in Nederland gespeeld. Dat was een spits.
1: Ja. Ja, mijn oog valt onmiddellijk op Romario de Souza Faria. Dat vond ik ook altijd zo. Er waren verslaggevers die schepten er ook genoeg in.
2: Even de napo. Romario de Souza Faria!
1: Om dat helemaal uit te spreken, ja.
3: Ja, schitterend. Nee, je hebt allerlei varianten. Die buitenlandse namen die zijn vooral mooi qua klank, hè?
1: Ja.
3: Ik hou persoonlijk ook van hele korte. Weet jullie bijvoorbeeld wie de eerste eigen doelpunt te maken in het Nederlands elftal ooit was?
1: Nou, nee.
3: Ja, geloof je niet, maar die heette Ben Stom.
1: Is dit echt waar,
3: hè? Ja, is echt waar. Zoek maar op.
1: Ben Stom.
3: Ben Stom, eerste doelpunt te maken, eigen doelpunt te maken ooit in het Nederlands elftal.
1: Ja.
4: Mooi.
3: Daar kun je in café mee aankomen. Ja.
1: Ik zie hier op de lijst ook de naam staan, Leon de Kogel.
2: Ja.
3: Ja, ook goed. Ook goed.
2: Was het niet FC Utrecht?
3: Ja, onder andere. En Barry van Wattem vind ik ook altijd heel mooi.
1: Oh ja, die klinkt ook wel tof, ja.
3: Koos Knoef staat hier ook bij. Koos
1: Knoef staat er niet tussen, zoals ik zo even zag.
5: Zijn die legendarische namen wat meer van vroeger? Of ja, nu natuurlijk wat je net zei van de keeper. Maar het voelt wel een beetje alsof het van tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal meer wat apartere namen. Dit zijn wat meer de degelijke.
1: Ja,
3: ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel jongens met exotische voornamen.
1: Ja.
3: Hè?
1: Ja.
3: Jalino en Delano en weet ik allemaal wat. Maar dan is het ook wel weer extra. Het ligt ook een beetje in de timing. Want te midden van al die namen hadden we dit jaar, of vorig jaar, was daar opeens Kees Smit.
1: Ja.
3: Kees Smit is natuurlijk ook een prachtig beestje. En je moet een beetje geluk hebben. Want bij Feyenoord daalde ooit, die kwam letterlijk uit de lucht, want die zat in die helikopter bij zijn presentatie.
1: Yeah.
3: Een Zuid-Afrikaanse speler, die heette Kermit Erasmus.
5: Dat is mooi.
1: Fantastisch. Ja, het zijn heerlijke namen. Ze blijven bij wel. Even kijken, Simon Tahamata zie ik er niet tussen staan. Maar dat vond ik ook altijd een mooie voetbalnaam.
3: Klinkt ook goed. En Johnny Dus Baba had je
1: het
3: nog.
1: Oh ja, links back.
3: Heerlijk. Het is eindeloos.
1: Het is een geweldige lijst geworden. Ik ga ervan uit dat jij zelf ook een favoriet hebt, Sjoerd.
3: Ja, ik ben zelf altijd fan geweest van de naam Oekie Hoekema. Dat was de speler die in 1978 weigerde mee te gaan met het Nederlands elftal. Het principe tegen het regime in Argentinië. Dus hij had ook principes. Maar het mooiste feitje over Oekie Hoekema vind ik, dat hij na zijn carrière ondernemer werd in hoekkoelkasten.
1: Hoekie Hoekema. Hoekkoelkasten.
3: Heerlijk.
1: Ja, sorry.
3: Er is ook een geweldig liedje over Hoekie Hoekema gemaakt door Meijndert Talma, een Groningse zanger. Ja. En dat is een liedje dat helemaal vol zit met geweldige voetbalnamen. Kan ik van harte aanbevelen.
1: Oh, nou, die gaan we
3: wel. Misschien niet heel erg radio geschikt, maar nou, je kunt het altijd op Spotify opzoeken.
1: We gaan straks even een fragmentje daarvan laten horen. Internationaal ben ik dan ook wel benieuwd, Sjoerd, wat jouw favoriet is.
3: Oeh, ja, dan moet ik even goed nadenken. Dan ga ik toch voor Fred Friday.
1: Ja, Friday.
3: Ja, ja Fred Friday. Zo wil je graag heten als voetballer. Ja.
1: Ja. Ik zie hier ook Zinedine Zidane.
5: Ja,
1: heeft ook een mooie naam. Hè. Allitereert ook eerlijk.
3: Ook mooi, ja. Schitterend.
1: Nou, Sjoerd, fijn je even gesproken te hebben. Succes met de verkiezingen. Als mensen willen stemmen, hoe gaan ze te werk? Waar moeten ze zijn?
3: Je kunt gewoon via Instagram kun je grote favorieten aanklikken of achterlaten. En dan gaan we volgens mij vrijdag de grote winnaar bekendmaken in beide categorieën.
0: Maar weet je welke... het is niet een echte voorbeeld, meer een strip, maar ik mis toch een beetje Appie Happy.
3: Appie Happy. Ja, maar Appie Happy is niet een echte voetballer, hè?
0: Nee, dat zeg ik. Maar die was ook...
3: Het is wel lekker als het allitereert. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Bram Braam had je ook nog.
1: Kees Kist. Ja. Er zijn er een aantal. Ja. Nou, het is een onwijs leuke lijst. Gaan we eventjes bekijken. Hij staat op de site van het AD ook. Daar kun je het minuutje uitklappen. En kun je je favoriet aanklikken. En wie nog niet stemmen. En vrijdag dus de uiteindelijke bekendmaking.
3: Ja.
1: Sjoerd, dankjewel. Mooie dag vandaag.
3: Jullie ook, hè.
1: Hoi. Over de verkiezing van de mooiste voetbalnaam aller tijden. Dit is dat liedje trouwens waar hij net even aan

0: with you.
1: Wat hebben wij een leuke deze week. Het is de nieuwe single van Ruben Hille en ook de eerste single voor hem. De winnaar van The Voice of Holland, 20 Seconds. Afgelopen maandag was hij hier, zong hij hem nog live deze plaat. Het is 8:45, het laatste nieuws zit eraan te komen zo.
2: Wat was het nummer dat je als eerste luisterde op Spotify? Nou, hoe je daarachter komt hoor je zo.
1: Oh, dat kun je opzoeken?
2: Ja.
1: Oh, wat cool. Oh, dat gaan we zo even doen.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
13: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes. Kippie.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
19: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
20: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers. Praxis.
0: Ja, goedemorgen. Dit is 538 de ochtendshow. Op de meeste plaatsen begint de dag zonnig, maar later trekken vanuit het westen stevige buien over het land. Daarbij bestaat de kans op onweer en flinke windstoten. Kan ook hagel bij zitten. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen, hemelvaartsdag, wisselvallig.
1: Gadverdamme.
0: Rick, waar staan de files?
1: Begin op de A4, Den Haag-Amsterdam bij Rijzenhout. 22 minuten vertraging. A10, Koenplein, Watergraafsmeer bij Durgerdam. 23 minuten. A20, de laatste hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De vertraging exact een uur.
0: Het is 9:04. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht, meldt de regionale omroep. Premier Jette vindt het verschrikkelijk en wil hogere straffen. Er waren al asielzoekers in het pand, die raakten niet gewond. Een operatie voor een simpele blinde darmontsteking bij kinderen is niet altijd nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica is vaak genoeg. Behouden van de blinde darm is ook beter voor de gezondheid van de darmen. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem: geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is, meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen.
1: Dat is toch onmogelijk?
23: 16?
0: Ja, dat is onmogelijk.
23: Maar op de middelbare school gaat alles qua huiswerk,
1: sportclubs, sport,
23: alles.
1: Ja,
23: afspreken, vriendjes en vriendinnetjes. Ja, het zou een mooi streven zijn, maar dat is onmogelijk.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook nog, wat doe je met de smartphone? Want je kan met de smartphone heel veel nuttige dingen doen, maar je kan ook de hele dag alleen maar op de social media rondhangen.
15: Ik vind het ook wel een veilig idee als je kind van 15 s'avonds over straat moet fietsen.
0: Ja.
15: Ja,
0: dus maar goed, dat kan ook met een gewone telefoon. Hè? Dat hoeft niet per se een smartphone te zijn.
15: Dat is waar. Spotify viert zijn 20ste verjaardag en laat alle gebruikers meevieren met een leuke nieuwe functie: Party of the Year. Eigenlijk years. Want 20 jaar natuurlijk. En in essentie is het een beetje zoals Spotify Red. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Dan komen de meest geluisterde nummers naar boven van afgelopen jaar. Maar dan is het voor het volledige tijdperk dat je op Spotify zit. Dus voor de een is dat wat anders dan de
23: ander. Ik heb het pas sinds 2019.
0: Oh, dan ben je echt laat,
23: ja. Dat dacht ik ook toen ik het net terug zou dichten. Voor mijn gevoel al veel langer. Maar nu ik ook hoor dat Flo zegt 20 jaar.
15: Ja.
23: Dat ik denk van, wow, dan heb ik het net...
15: Ik zit er nu sinds 2017 op.
0: Ook nog niet zo lang.
15: En dan komt er naar boven dat ik ongeveer 8000 nummers heb gehoord.
0: Ja.
15: En mijn meest gestreamde is Jack Savoretti. Ik weet niet of jullie die kennen.
0: Nee, dat zeg maar helemaal niks. Maar ik ga het eens opzoeken.
15: En mijn eerste nummer die ik ooit op Spotify heb gehoord is Sign of the Times van Harry Styles.
0: Oh, dat is wel een goeie. Heb je wel meteen een lekkere
15: klappertje. En bij jou dan, Tim?
0: Ik zat in 8 december 2010, heb ik net even gezien, werd ik lid van Spotify.
15: Oh, dat is ook...
0: Dat is best wel lang al.
15: Enorm.
0: Ik heb bijna 18.000 liedjes geluisterd.
23: Zo.
0: En mijn eerste liedje op Spotify was Don't Shed a Tear van Paul Garrick.
15: Zo.
0: Dat is een goede openingsplaat.
23: Ja, absoluut.
15: Wat grappig.
0: En wat had jij, Rick?
1: Ik had 13 mei 2006, dus ik was er gelijk vanaf het begin bij.
23: Een van de oprichters.
15: Je klopt
0: ook. Early adapter, daar zit hij hoor.
1: Ik zou het eigenlijk, waar kan het zien dan?
23: Als je Spotify opent, dan geeft hij meteen.
1: Ik moet wel zeggen, ik luister eigenlijk alleen maar Spotify. Of ik heel veel podcasts, ik luister,
23: Spotify.
1: Hè?
23: Meer Spotify.
1: Ja, ik vind het heel fijn.
0: Ja, dat kan.
23: Ja.
1: En wat,
15: Oké.
1: Doe jij nog veel? Wat doe jij allemaal luisteren, Bolt dan?
0: Ja, ook podcast, maar dat doe ik niet via Spotify. Dat doe ik dan weer via de app van Apple. Maar ik doe Spotify. Ik wil veel muziek luisteren.
23: Toch lekker, man.
0: Ja, heerlijk. Lijstje op.
23: Ja.
0: Maar ik vind radio toch nog steeds het leukste.
23: Het grootste vermaak.
0: Ja.
23: En jij, ik had 9431 liedjes.
1: Zo.
23: En mijn eerste liedje was Showtech. Of van Showtech, Cannonball.
1: Oh ja. Is dat, is dat die?
23: Ja, dat denk ik.
0: Het was toen een hit, denk ik, toen jij erop ging.
23: Nou ja, dat zal ongetwijfeld toen geweest zijn, ja.
15: Stijn Klaassen uit Breda is de afgelopen weken plat gebeld door mensen die in Den Haag een wielklem hadden gekregen.
23: Oh.
0: Okay,
15: heel eigenaardig. Buiten kantoortijden belden ze het 070-nummer dat op een sticker bij de wielklem stond. Maar vervolgens kregen ze, Stijn aan de telefoon op zijn mobiel.
0: Dat is wel vervelend. Stijn, goedemorgen.
1: Wie hebben wij aan de lijn? Ja. Stijn aan de lijn.
0: Hey Stijn.
1: Stijn aan de lijn.
0: Oh man, dan word je eerst helemaal plat gebeld door mensen met een wielklem. En dan heb je ook 538 nog aan de telefoon.
24: Ook nog, ja. En ondertussen worden de kinderen overreden hier. Want eigenlijk de brigadier en de
0: pits. Hey, maar Stijn, jouw telefoonnummer staat per ongeluk op zo'n sticker.
24: Nee, mijn nummer staat doorgeschakeld.
0: Oh, dat is
24: gewoon een 070-nummer.
0: Ja.
24: En dat komt dan zo nu dan bij de mijne terecht. Want blijkbaar lijkt mijn nummer op iemand naar wie het wel doorgeschakeld moet worden.
0: Oh jee. Maar dan krijg jij dus heel vaak boze mensen aan de telefoon met een wielklem.
24: Ja, zeker. En met name ook, volgens mij gebeurt bij buitenlanders. En die snappen het ook niet. En die spreken ook niet altijd goed Engels.
2: Ah. Och. En hoe ga je daarmee om dan?
24: In het begin dacht ik ze nog te kunnen helpen, maar op een gegeven moment bedacht, weet je wat, succes ermee.
23: Ik zou tegen iedereen zeggen, moment, we komen eraan en dan gewoon lekker op.
15: Heb je al aan de telefoon gehad inmiddels?
24: Ja, Macedoniërs, Serviërs, ook nog wel lokale mensen hoor.
2: Dat
24: is wel gezellig, gewoon aangenezen, die gewoon
2: wat
24: haast. Blij zijn dat ADO is gepromoveerd. En dan moet ik een beetje huilen. Kom uit Breda.
23: Gedegradeerd.
24: Maar
2: hoe lang speelt dit al, Stijn?
24: Nou, op 2,5 week. Dus ik vrees dat het niet meer ophoudt.
23: Maar dan word je beter op een gegeven moment helemaal klaar. Want je wordt ook 's nachts gebeld, denk
2: Natuurlijk.
23: Ik.
2: Natuurlijk.
24: Ja, heel vroeg. 8 uur, 's ochtends. Begint het volgens mij pas, dat nummer. Dus het is in de vakantie was dat irritant. Maar nu ik weer aan het werk ben, valt het wel weer mee.
2: En hoeveel
24: ik zie er wel de krap van in. Maar het is gewoon zo'n gemeente die zonder sorry te zeggen zegt van ja, een foutje gemaakt, het is opgelost. En volgens het is niet opgelost, weet je wel.
2: Hoeveel telefoontjes per dag krijg jij ongeveer?
24: Nou, 4 in de week, denk ik. Het is niet elke dag gelukkig. Maar ik werd dus de eerste keer wakker. En het was om 9:30 ochtends op de camping. En dat ik 4 vermiste oproepen. Het was wel even stress. Ik dacht van jeetje, is iets gebeurd in de wereld.
23: Eigenlijk ben jij alleen maar een piketnummer. Want dat is het. Als de balie gesloten is, komen ze bij jou uit.
24: Ja. Ja, of zo'n mannetje die zeg maar door de stad heen zoeft met zijn autootje en die de wielklem eraf haalt. Dat ben ik dan eigenlijk.
2: Ah.
24: Maar ja, helaas. Ja,
23: Rick zit in de Haagse lokale politiek bij Hart van Den Haag. En die heeft daar nu de meeste stemmen. Dus.
2: Ja, wij gaan dit oppakken. Dit is vandaag opgelost.
24: Mooi, ja, ik zit wel klem natuurlijk, dus fijn je moet kunnen helpen.
2: Ja. Nou, Stijn, ik hoop echt dat het snel is opgelost. De belofte is dus dat ze ermee aan de slag gaan.
24: Ja, zeker.
2: Nou,
24: ja.
2: Ik hoop dat het vanaf nu voorbij is. In ieder geval succes er nog mee. En een mooie dag vandaag.
24: Is goed, ik ga weer verder brigadieren. Wacht nog even de verkeersveiligheid. Helemaal een ding in mijn leven. Yo, hoi.
2: Stijn Klaas uit Breda. Dus als je hem aan de lijn krijgt, als je belt voor een wielklem.

0: Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta bij 58 in de ochtendshow. Het is 13 minuten voor 9. We hadden het vanochtend al even over het Songfestival. En dat veel Nederlanders zich hadden voorgenomen om niet te gaan kijken.
1: En dat is gelukt.
2: We hadden ook nog even een kijkcijfersvoorspellingje gedaan zelf.
0: Oh ja.
2: Wat zei Rick ook alweer?
1: Ik dacht rond de 500.000-600.000.
2: Nee, man.
1: Meer?
2: Jij zat boven het miljoen, man.
1: Nee, joh, man.
2: Jawel.
1: Ja, waar?
2: Dacht ik ook. Jawel, jij zei 1,2 miljoen, 1,3 miljoen.
1: Oh ja, nee, 1,2, 1,3 minimaal.
2: Ja.
1: Zo is Nederland.
2: Ja, en ik zei volgens mij nog 300.000-400.000.
0: En hoeveel zijn het er uiteindelijk geworden?
2: 541.000 kijkers.
0: Ja. Dat is echt heel weinig.
3: En vorig jaar?
2: 2,5 geloof ik, 2,3 miljoen.
3: Zo, wat een verschil.
0: Ja.
2: Nou, wie wat we echt de felicitatie waard is, dat is Thomas van Groningen. Die neemt de stoel over van Wilfred Gené.
0: Ja.
2: En VI heeft gisteren boven het miljoen gescoord. Nou, dat vind ik.
0: Dat gebeurt niet vaak, toch?
2: Nee. Als er een vervanger zit. Nee.
0: Nee.
1: Dus de vervanger doet het beter dan het origineel.
2: Nou ja,
1: het
2: was gisteravond natuurlijk een andere avond. Door het Songfestival, Pauw de Wit was laat, et cetera. Maar het is toch leuk, toch?
0: Als heel knap.
1: Nee, maar hij zat wel met de rest van de...
3: Merel Ek was er. Nou okay. Ja, natuurlijk. Jan Derksen van de Grijp.
2: Ik heb toch het idee dat ze ook weer een klein relletje...
1: ze missen dat.
2: Nou, er broeit wat. Want Gijp heeft natuurlijk nu ook weer gezegd ergens van... Ja, Johan, die is moe. Ja. En hij zou er goed aan doen om volgend jaar... volseizoen ook maar 4 dagen te gaan zitten. En hij moet echt op zichzelf letten.
1: Dat vind ik overigens geen
2: idee. En Derksen heeft zoiets van... Joh, wat lul je nou? Laat mij gewoon mijn ding doen.
1: Ook gelijk.
2: nou, maar hij zei nog een... En dat is een beetje... Ja. Ik zoek even het artikel op in onze draaiboek.
0: Hebben we een draaiboek?
2: Ja, kijk er eens in. Even kijken. Suzanne en Freek. Oh ja, even kijken.
3: Nieuws.
2: Ik vind het persoonlijk klinkklare onzin. Al dus de analist, dat gaat over Johan Derksen.
1: Ja?
2: Ik vind het heel aardig dat zij zich zorgen maken over mij vervolgens Derksen. Maar daar is geen reden toe. René moet zich niet met mijn schema bemoeien. Als ik het niet meer kan, zeg ik dat wel. Ik word wel eens moe, let op, van Wilfred en René.
0: Hey.
2: En nee, ik ga niet zeggen waarom. Dat weten zij wel.
0: Oké. Okay.
2: Dus het grappige is, en dit is typisch VI. En dat doen ze, dat deden ze met de vorige rellen ook.
1: Dit is de
2: opmaat. Zij praten vooral over elkaar.
1: Maar niet,
2: in de verschillende media, maar niet met elkaar.
0: Er broeit iets, zeg jij.
2: 100%. Dit gaat in Curaçao nog knallen. Zo ongenadig mis met elkaar.
1: Nou, wij zijn natuurlijk een paar keer.
2: Want volgens mij is het al niet een keer toen in Scheveningen ook.
0: Zeker. Dat was toen de bom onder het programma even.
3: Ja, die locatieuitzendingen zijn niet goed voor de harmonie, hè? Dus dat gaat knallen.
0: 2 weken op elkaars lip.
3: Ja.
2: Maar let op deze zin, hè? En nee, ik ga niet zeggen waarom. Dat weten zij wel.
0: Hey.
2: Dus er is iets.
0: Er speelt wat.
2: En daar gaan zij goed op, hè?
0: Ja, nou, en wij ook. Laten we eerlijk zijn.
2: Ja,
0: wij ook.
2: Zeker als er geen nieuws is.
0: Want we hebben het er toch over.
1: Weten eigenlijk, ja.
0: Nou, daar komen we vast nog wel achter. Want in principe wordt altijd alles besproken aan tafel. Dus
2: ja, dat zeggen ze, maar ook daar...
0: Ik ga ervan uit dat Thomas daar vanavond wel even naar vraagt in de uitzending. Het is 9:10. Dit is de ochtendshow met ABC.

0: Smokey Sings, ABC in de ochtendshow van 538. We gaan zo meteen weer aan het rad draaien. €538 is de hoofdprijs. En vandaag hebben wij deze stem.
1: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd.
2: Hè?
3: Ik heb best wel een hoop veren in mijn reet gehad.
0: Ja, dat is wat hij zegt. De vraag is, van wie is die stem?
1: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd.
0: Dan gaan we zo meteen omspelen in begin de dag met de morgen. Ja.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een pak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
10: When I land my best punch, you will go down.
9: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
16: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en...

0: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, dat meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden. Ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met het onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt een schuimparty te worden. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma, zoals live muziek. Het ziet ernaar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. Gaan we naar het weer. Af en toe vallen er buien. Die worden straks feller, soms hagel, onweer, stevige wind ook. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Dankjewel Flo. Filers dan. Rick weet waar je ze tegenkomt.
14: Begin op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Naarden 47 minuten. Dan de A4 Den Haag Amsterdam bij Rijsenhout 28. En de laatste tim is de A20 Hoek van Holland Gouda bij het Kortland Aquaduct. De vertraging 41 minuten.
15: Schuren, afplakken, lakken.
16: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
18: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
19: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: 538.

0: Van Dua Lipa hier bij 538. Het is 9:09 geworden en wij zijn zo benieuwd of jij weet wie hier te horen is.
1: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd.
0: Iemand die veel veren in zijn reet heeft
2: gehad. Ik vind het echt een weggevertje.
0: Ja, is makkelijk.
3: Mag weet je nog één
2: dit,
3: keer?
2: In het kader van een lang weekend komt eraan, we doen hem even cadeau.
0: Hoor je het niet, Flo?
3: Nee, ik kan
0: het
3: niet horen.
1: Mooi, ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd. Jeetje, wat makkie.
3: Ik denk dat ik het weet.
0: Kijk.
2: Wie dan?
3: Een voetbal, oud voetballer.
4: Schrijf maar even op. Schrijf maar even op.
3: Ja, okay.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd.
3: Moet ik het zeggen? Want
4: nee, je moet het niet zeggen. Het
2: is een spel voorbij.
0: Dat zou niet leuk zijn.
2: Nee. Een oud voetballer is jouw
4: hint. Okay. Ja, van welke club?
3: Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk Ajax.
2: Oh. Okay.
3: Ja. Ja. Klopt dat?
2: Nee, dus. Je weet het niet.
0: Nou, je weet het niet. Zou kunnen. We gaan dan namelijk op zoek naar het juiste antwoord via 0909-30538. En denk jij te weten wie je net hebt gehoord? Dan mag je bellen. 0909-30538. Maak je kans op een prachtig geldbedrag. Want de hoofdprijs bij ons op het rad in begin de dag met een mooi bedrag. Dat is nog steeds 538 euro.
1: Ik heb best wel veel veren in mijn reet gehad. Ja.

0: een cheerio. Wat een hit is dit, hè? Niet normaal, deze gozer.
1: Ik denk dat hij deze week naar nummer 1 gaat.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ik denk dat het de zomerhit wordt.
0: Ja.
2: Ik denk dat dit de nieuwe Engelbewaarder is.
0: Ik moet eerlijk zeggen, hij verveelde. Ik had toevallig vorige week een klein feestje en daar was hij. En toen heeft hij 4 keer achter elkaar dit liedje. Oh. Hij wilde iedere keer het podium af. Doe hem nog even 1 keer.
1: Echt waar?
0: Heeft hij hem 4 keer achter elkaar gezongen. Wat en ik leuk. Moet zeggen, zelfs 4 keer achter elkaar. Nog steeds een leuk liedje. Maar
2: wel... En de ontdekking eerlijk gezien, ik van Niels, die kwam er als eerste mee.
0: Jij zei, dit moeten we smulsgas maken.
1: Ja, zeker. Ja. Zeiden jullie allemaal nog, niet doen.
0: Nee, wij vonden deze meteen leuk. Ja. Ik had,
1: deze wel?
0: Ja, die diamanten ringen had ik wat meer moeite mee.
2: Ja, die was ja, dan wel een
1: ja,
0: maar
1: die
0: deze,
1: was vond, even,
0: deze
1: maar
0: vind ik wel echt leuk. Dit is wel, de zomerhit. Zo lijkt het. Even kijken, Florentien is inmiddels bij het rad gaan staan. Die mag vandaag aan
1: Hoe draait hij?
2: Ja.
3: Soepeltjes. En ik hoop natuurlijk boven die 250 uit te komen dat van gisteren.
1: Nou, jij wel altijd, jij draait altijd goed.
3: Ja.
1: Dus nou ja.
3: Hoop op zegen. Gouden pik. Toch wel.
0: Een gouden pik.
1: Ja, zo heet dat. Een hele rare uitdrukking. Maar
0: bij
1: dat
0: een vrouw is dat een rare
1: uitdrukking. Maar dat is wat ze dan zeggen, toch?
0: Ja, een gouden pik.
1: Je hebt een gouden pik.
0: Maar je maakt er ook niet bij een vrouw iets anders van, toch?
1: Nee. Oh, nee, doe nou niet.
0: Gouden poes.
2: Een gouden pik vind je heel normaal. Maar
1: dat is toch gewoon een uitdrukking.
3: Ja joh, prima. Gouden poes. Oké.
0: Deze stem.
4: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd.
0: Ook nog.

0: Lietske aan de telefoon. Goedemorgen, Lietske.
1: Hele goedemorgen.
0: Hoi, hoi. Weet jij wie vandaag onze stem is?
1: Nou, ik heb het vermoeden dat dat gewoon jullie eigen Rick is.
0: Is dit Rick? Even luisteren.
2: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd.
0: Nee, joh. Nee, dat is niet Rick, hoor, Lietske.
1: Jammer.
3: Ik heb nooit een veren in mijn reet gehad.
1: Nou, volgens mij wel.
0: Ja?
3: Nee, hoor.
1: Nou, dan heb ik het helaas
0: niks aan de hand. Dag, Lietske. We gaan naar Michel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, dag, Michel. Wat hoor ik? Hoor wat...
5: Oh, dat zijn links of rechtsaf?
0: Ja, ik denk links. Of zijn het je alarmlichten?
4: Ik heb maar van de kant gezegd.
0: Ah, heel verstandig.
5: Oh, veilig.
0: Hé, hey, wie hebben we net gehoord?
4: Ik denk Jan van Hals.
0: Jan van Hals.
5: Oh, dat was oud-speler.
0: Het was natuurlijk omdat Florentino ook zei, het is een oud-voetballer, ja.
5: Ja,
4: even
0: luisteren.
2: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd.
6: Oh, ik bedoelde iemand anders.
0: Ja, nee, die is het ook niet, Michel.
5: Deze klinkt wel het Jan van Hals.
0: Ja,
3: ja, dat, ik begrijp het wel een beetje.
0: Joren, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Wie zoeken we?
7: Rafael van der Vaart.
0: Rafael van der Vaart.
6: Ja, die had ik ook.
0: Dat dacht jij ook.
6: Ja. Ja.
5: Oh, wat grappig.
0: Even luisteren.
2: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd.
0: Nee, joh.
5: Wel het heesje.
0: Ja, maar het is ook niet goed.
6: Oh.
7: Ah, joh.
0: Nee. Ja, nee, echt niet, jongen. Het is prima. Ja.
5: Ja.
0: Chris, goedemorgen. Chris?
5: Chris?
8: Hey, hallo.
0: Hey, goedemorgen. Wie zoeken we?
8: Wietse van der Goot.
0: Wietse van der Goot.
3: De broer van?
0: De broer van, maar vooral natuurlijk bekend ook als...
3: De zoon van?
0: En inderdaad, de zoon van Leo van der Goot, maar vooral bekend als commentator. Wietse van der Goot.
2: Ik heb ook best wel veel veren in mijn reet gehad de
0: laatste tijd. En dat had hij inderdaad ook de laatste tijd. Het is helemaal goed.
9: Dat is
0: Florentine heeft gedraaid. Die heeft heel bescheiden gedraaid vanochtend.
6: Nou. €250 is best oké.
8: Okay. Altijd lekker, altijd lekker.
0: Alsjeblieft man, veel plezier ermee.
8: Ja, het gaat helemaal goed komen.
0: Heb je wilde plannen met €250?
8: Nou ja, binnenkort op vakantie, dus het is altijd lekker om even te
0: leggen. Ja man, wat zeg je nou?
5: Ik vakantie.
0: Oh, vakantie. Ja, nou dan komt het helemaal goed. Veel plezier ermee en een fijne vakantie vast.
8: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dag Chris. Wietse van der Goot was dus het juiste antwoord. De stem vandaag in begin de dag met een mooie middag. Om 9:50. Met Stromae.
2: Maui.
0: Papa Oute. Dites-moi.

0: Amai, Papa Oete hier in de 50 ochtendshow, waar inmiddels het 7:30 is geworden. Ja, het is best een bijzondere dag vandaag, want Imca Marina wordt 85. Nou, is dat op zich is hartstikke leuk voor Imca, maar...
1: Zij was toch altijd trouwambtenaar? Ja, kon je toch bij haar op... was het niet in Midwolda?
2: Ja, dat ergens
1: de rij stond met zo'n prieeltje. Ja, van mij Midwolda. Staat mij zo bij.
0: In Groningen is dat toch ergens?
1: Ja. Dan kon je trouwen bij haar.
0: En zij deed vooral ook veel homohuwelijken voltrekken.
1: Ja, zij was
0: homomoeder.
1: Homomoeder, ja.
0: Maar zij ontvangt dus vandaag op haar feestje zowel Gerard Joling als Gordon.
1: Ja. Zou ze daarover nagedacht hebben of zou ze helemaal niet bedenken?
3: Ik denk dat zij denkt dat ze weer bij elkaar kan brengen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat zou toch fantastisch zijn?
3: Fantastisch.
0: Ik weet het niet. Maar
2: als trouwambtenaar zou je dat toch wel een beetje moeten kunnen.
0: Ja, nou zag ik dat we hadden het er vanochtend al even over gehad hier op de radio. En ik zag dat vlak daarna werd er bij ons een voicemailbericht ingesproken. Want het lampje... begon opeens te knipperen. Dus ik denk, ik heb een vermoeden... dat een van de twee hoofdrolspelers een boodschap heeft ingesproken... op ons antwoordapparaat.
4: Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is één nieuw bericht voor u.
5: Ja, goedemorgen lieve radiovrienden met Gordon. Nou, vanavond zie ik Gerard weer op de verjaardag van Imca Marina. Nou, die wordt 185 inmiddels. Nou, ik hoop dat ik Gerard nog herken, want ik heb hem al die weken niet meer gezien. Hey, als ik hem zie, zeg ik één ding. Mi lobby you. Nou, ik heb gisteravond genoten van het Songfestival. Voor mij was er maar één stem die je echt bovenuit stak. Zo mooi. Zo integer. Zo mi lobby you. En dat was Henry Soet. Nou, jongens, ik wil toch nog één ding vragen. Ik heb een single uit Mi lobby you. Nou, samen met die heerlijke gasten van Replay... zouden we die bij jullie ergens de komende week mogen playbacken. Fijne hemelvaartsdag en lobby you.
0: Oh, die heeft het. We zitten helemaal vol van planning.

0: Reality Check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
4: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Van Albert Heijn.
19: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
20: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
27: Ja, goedemorgen. Op de meeste plaatsen begint de dag zonnig. Maar er trekken vanuit het westen stevige buien over het land. Kans op onweer, hagel en flinke windstoten erbij. Wordt maximaal 13 graden. Morgen hemelvaartsdag, verloopt helaas ook wisselvallig.
0: Onstuimig.
27: Dat wil jij de hele tijd maar, hè?
0: 9 files.
27: Overigens kregen wij vanochtend de vraag van iemand die zei... ja, je hebt onstuimig, maar wat is dan stuimig? Bestaat dat ook? Het is stuimig weer.
0: Ja, dat zou... Ja. Je was weg, hè? Ja.
1: Bestaat niet.
0: A1 Amersfoort Amsterdam bij Naarden, 56 minuten. Dan de A4 Den Haag Amsterdam bij De Hoek, 16. A10 Koenplein Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar is de vertraging nu 23 minuten.
27: 1 over half 10. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Veel mensen zijn flink geschrokken van de brandstichting bij een AZC in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig. Meerdere mensen zijn aangehouden. De grootste reisorganisatie, TUI, ziet dat er langer wordt gewacht met het boeken van een zomervakantie. Bijna de helft moet het nog doen. De reden is de onrust in het Midden-Oosten. En Spanje is een van de populaire bestemmingen. En er wordt een drukke avondspits verwacht die eerder op gang komt dan normaal. En dat komt eigenlijk onder andere door Hemelvaart natuurlijk. En ook de grenscontroles richting Duitsland. En werkzaamheden zorgen voor extra drukte. Okay.

0: Journaal van James B. hier in de ochtendshow. Even benieuwd, Florentien. Ik hoorde jou namelijk net tijdens het begin de dag met een mooi bedrag weer meezingen met het liedje van het spel.
1: Oh, ja. Volgens mij had je die zangles nog niet gehad.
2: Nee. Ik krijg hem volgende week dinsdag een zangles van Babette Labij.
0: Ja, hier op de radio hadden we het even over jouw zangkunsten en dat die nou nog wel eens te wensen overlaat. En het is leuk dat je zo enthousiast meezingt, hoor. Ja. Maar we hadden de naam van Babette Labij hadden we laten vallen en die reageerde eigenlijk zelf met een uitnodiging. Jij mag daar op haar academy jij zangles krijgen.
2: Ik heb wel een wens trouwens, want ik hoop wel, want ja, een zangles is niet voor niets, dat ik dan voor jullie mag optreden.
1: Oh ja, dat lijkt me leuk.
2: Toch?
1: Hier gewoon op de live stage, gewoon in het hockey daar.
2: Jij twijfelt.
0: Maar ik hoop niet dat je alleen gaat optreden. Er moet wel iemand bij dan.
1: Nee, ik had toch gewoon een goede Whitney Houston classic of zo.
0: Nee.
2: Dat gaan we zien.
1: Maar heb jij ook tevoren?
0: Dat is leuk.
2: Ja, dat zou fantastisch
3: maar
2: zijn.
3: Maar wie zou je een duet willen? Een Nederlandse
1: Xander de Buzun?
2: Ja, dat weet ik natuurlijk
3: dat
2: wel.
3: Dat is wel een hunk ook.
2: Wat denk je hier?
0: Ik denk met Django Wagner.
2: Ja.
0: Kali.
2: Dat zou fantastisch zijn.
1: Ja.
0: Dan regelen we dat.
2: Een lievelingsnummer.
0: Dat kunnen we wel regelen.
1: Maar heb jij al nu bijvoorbeeld voorbereidingswerk gekregen? Dat zij gezegd van ga thuis dit al oefenen. Ga je stembanden trainen. Ga bubbelen.
2: Nou, ik heb Kali een beetje uit mijn hoofd zitten leren.
1: Ja, maar ja.
2: Ik zat op een terras. Ik wist niet waar je was. Toen liep je daar voorbij, maar je keek niet eens naar mij. Wat heb ik dan gedaan? Wat is er misgegaan?
3: Je bent voor mij de ware.
2: De enige voor mij. Nou ja, en dan moet het wat zuiverder.
1: Ja, maar ja, dat is het vooral.
3: Ik vind het nog niet slecht eigenlijk.
0: Nee, ik vind het heel slecht.
2: Echt waar?
0: Ja, sorry, maar jij kan gewoon nog niet zo goed zingen. Ja, ik kan het ook niet, hè. Maar
3: jij bent nog slechter.
0: Ik ben nog veel slechter, ja. Maar ik hoef ook niet te zingen, hoor.
3: Nee.
2: Nou ja, na de zangles zal het ongetwijfeld veel beter zijn.
0: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja, en misschien vind je het wel zo leuk dat je in Bergen heb je ongetwijfeld een koor. Waarin je...
3: Een chancor.
1: Ja, wat is er nou mis met een koor? Bent. Je zegt het alsof het vies is.
2: Ja, een koor. Een koor. Nee, maar
1: jij
3: bent ook bejaard.
1: Ja. Ik denk dat een koor hartstikke leuk is, ook voor jou.
3: Jawel.
2: Nee, dan ga ik wel in
1: je moet toch ergens beginnen?
3: In een beentje.
2: Ah, dat is waar.
0: Een beentje?
1: Ik bedoel, zo'n Urke Visserskoor of een Shantycoor.
3: Een Shantycoor, hartstikke leuk, man.
1: Ja, hartstikke gezellig.
0: Quarantine in the machine. Ja, zou zo maar kunnen. Ja. Straks Arie hier bij ons in de studio. Die komt een mop vertellen.
1: Ook gelukkig niet zingen.
3: Nee.
1: Zou die kunnen zingen, Arie?
0: Arie?
4: Ik heb heel af en toe, dan word ik gedwongen. Hè. We hebben de Amsterdamse zondagmiddag.
1: Ja.
4: En dan word ik altijd een beetje voor de leeuwen gegooid.
1: Ja.
3: En wat is jouw favoriete liedje dan?
4: Ik heb een heel klein repertoire.
1: Ja.
4: En dat is altijd wat ik het meeste zing. Dat is altijd Niemand Anders van Wolter Kroes.
1: Oh ja.
3: Hoe gaat het ook weer?
4: Heel rustig.
3: Ja, zing een stukje.
1: Ja, zet hem
4: zing
1: voor.
4: Zing een stukje.
3: Ja, zing een stukje.
4: Kijk, dan ga je me weer voor het blok zetten.
1: Eén, twee.
4: Ik denk wel eens ik stop met jou. Maar ik weet van mezelf dat ik het toch nooit doe. En dan zo even door.
1: Ja. Dan moeten Florentien en Arie zingen.
2: Weet je, ik kan ook in plaats van Kali Arie zingen. Ik mis je, Arie.
4: Ik ga je weer een heel klein stukje verklappen. Ja. Maar waar jij mee bezig bent, ben ik ook mee bezig.
1: Oh nee.
4: Oké, nou. Dit is zonder dolle.
1: Ja.
4: Want er hangt een heel groot geheim in de lucht nog. En dat ga ik volgende week vertellen.
1: Ja.
4: Maar ik ben dus ook bezig met toevallig van de week een afspraak gemaakt voor zangles.
3: Nou was het ook wel nodig, hoor je net.
0: Op dinsdag bij Babette Labij.
2: Samen.
0: Nou, hartstikke leuk. We gaan het duet zingen, maar gelukkig ben je hier vandaag nog voor de mom.

0: Lights Off bij 538 met de Jack's Style om precies 10:15. Nou, keurig netjes zoals we dat hadden.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, en inmiddels is hij hier weer in de studio aangekomen. Getooid in het witte blouseje zoals het hoort.

0: leuker als je een beetje lacht met een lekkere mop even de woensdag in.
1: Lachen de mensen nog een beetje aan de bar? Of is het...
2: Ja, in Eijen wel.
1: Ja?
2: Ja, we hebben heel veel geklaagd. Ja, ik noem het maar een beetje... Ja, zei ik ook natuurlijk. Oh, ja. Maar daar dam ik altijd heel snel in.
0: Ja, maar Amsterdam is ook wel een plek
2: over... Ja, natuurlijk, van allemaal zeikers.
0: Er wordt lekker geklaagd in Amsterdam.
2: Nummer 1 daarin, hè?
0: Ja, jij kan ook goed klagen.
2: We mogen ook niet over politiek beginnen of over geloof, dat soort gezeik.
1: Oh, wat lekker zeg.
2: Nee, dan...
0: Maar hoe kap je dat af dan?
2: Ik zeg gewoon, er gaat niets gebeuren. Je mag bij mij alleen over seks en over vissen praten. En geen gezaak over politiek, want dat gaat helemaal de verkeerde kant op.
0: Ja.
2: Van de week hadden we het ook weer. En dan gelijk zelf ook wel uit, hè?
1: Ja.
2: En het is geen mop, jongens. Het is even serieus.
0: Ja.
2: En ik ben nou weer met de vergunning bezig, met de verlenging, weet je wel. En, maar dat duurt allemaal eeuwigheid, jongen. Ja. En het is klaar. Rijd van de week rijd ik op de fiets, want ik fietste nou nooit. Rijd ik langs het stadsdeelkantoor.
0: Ja.
2: 'S avonds om 9:30. En dan komt er eentje met een koffertje naar buiten toe. En dus ik denk namelijk, want ik moet altijd overal een eeuwigheid wachten. Dus ik stop. Ik zeg, nou, dat is nou de eerste ambtenaar waarvan ik zie dat hij overgewerkt heeft. Zegt hij, nee, ik heb me verslapen. Dus ik weet niet of ik al punten mee gescoord heb. Voorlopig heb ik mijn vergunning nog niet binnen. Maar
3: is echt waar? Je hebt geen vergunning?
1: Ja, je moet mee.
2: Je hebt wel vergunning, maar dat moet allemaal verlengd worden. Maar een jaar of 5 of 6 geleden was het allemaal veel makkelijker. Binnen 3 weken was het rond en af en toe duurde het daar gewoon 3-4 maanden. Ik weet
0: vroeger was alles beter.
1: Als je weet, wordt het s'nachts afgekeurd je vergunning.
2: Mijn vriendin.
0: Hey, maar Arie, je hebt
2: al geen moeite mee.
0: Volgende week heb jij groot nieuws.
2: Oh. Ja, volgende week groot nieuws, jongens. Ja, ja. Heel veel mensen die. Wordt heel spannend. Dus je social media eventjes in de gaten. Komt je gaat toe eventjes een.
0: Out of your comfort zone.
2: Wat jullie al gezien hebben met de laatste filmpjes, ik ga van grote hoogte gaat het gebeuren. Gaan we een stapje hoger.
1: Ik zag je in een brandweerauto.
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is een beetje mijn jongensdroom, hè.
1: Oh.
2: Dat heb ik nooit gered. Ik ben altijd een...
4: Spannend,
2: hoor. Ik ben ook aan de gebleven. Daar heb ik 2 hele mooie kinderen van, maar verder ben ik hier gekomen.
0: Nou, Arie, laten we de mop.
2: Ja, zullen we de mop gaan doen?
1: Ja.
2: En ik begin maar weer. Wat is het nou?
3: Ja, wat is het nou?
2: Wat is het nou? Leg een stelletje, leg er helemaal lekker te knuffelen. Ben helemaal romantisch, helemaal hartstikke leuk. Vliegt de deur open, staat er een overvaller?
3: Nee.
2: Hij zegt, die pak die vrouw beet, die bindt er vast op bed. Ze zegt, heb je dat geregeld? Zegt hij, nee, tuurlijk niet, zit hij. Dat is leven, zegt dit. Als ik weet ook niet wat er nou. Hij zegt, meekom jij tegen die kerel. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit hij. Maar laat haar los, laat haar gaan, alsjeblieft. Als er niks ervan is, laat haar dan gaan. Als er niks ervan is, je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je haalt wel heel veel van je vrouw. Ze zegt, nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.

0: Michael Jackson en Smooth Criminal hier in de 58.
1: Heb je die film nou al gezien? Ja, toch?
0: Nee, nog steeds niet.
1: Die film is een fantastische film.
2: De komende dagen kan je non-stop in de bioscoop zitten, wil je erover zijn.
1: Het wordt zulk scheid weer.
0: Misschien dat ik vrijdag wel eventjes richting de bioscoop.
2: Toch is dat lekker dat de bioscoop van vandaag de dag, dat begint soms gewoon om 10 uur. Nee, het doorlopend programma. Er zitten 16 zalen.
1: Ik vind toch om 10 uur soms naar de film vind ik niet leuk.
2: Oh, vind ik heerlijk.
0: Vroeger deed ik dat vaak met een collega. S'middags gingen we naar de bioscoop, deden we de ochtendshow. Dan ging ik s'middags gingen we een filmpje kijken.
2: Ja, lekker.
0: Dan zat je om 11 uur, 11:30 zat je met een bak popcorn. Zat je lekker de nieuwste films te kijken. Ja, en vaak met z'n 3 of 4 in een zaal.
1: Vind ik ook ongezellig.
0: Ja, heeft ook wel iets.
2: Ik vind wel altijd dat vaak die nieuwzaal zijn koud. Allemaal doorgeairco'd.
0: Ik snap het.
2: En ik vind bij een film moet het toch een soort behagelijk, gezellig zijn.
1: En ik vind ook de stoelen tegenwoordig, dat zijn...
2: Die zijn fantastisch, man.
1: Nee, je ligt bij...
0: Het is toch heerlijk?
1: Oh nee, verschrikkelijk.
2: Oh, die zijn heerlijk.
0: Beetje onderuit, zalig.
2: Oh, je hebt echt het idee of je in de bioscoop tegenwoordig in de business class...
1: Nou, ik vind dat echt overdreven. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Ga jij op de grond zitten?
3: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
2: Maar Rick zit natuurlijk op zo'n verhogingje.
1: Wat je voelt aan je kinderen gaf via je scoop.
0: Zo'n plastic...
2: Spartel je ook met je beentjes.
0: Wij hebben toch wat opmerkingen gehad naar aanleiding van het feit dat wij een beetje neerbuigend over koren hebben gesproken.
2: Over koren?
0: Nee, over koren. Koren.
2: Nou, koren.
0: Hier is een appje binnengekomen. Wij zitten al sinds mijn 6e op een koor. Ik ben inmiddels 36. Het is echt niet voor bejaarden.
2: Nee.
0: Wij zijn een koor dat het heel erg leuk vindt om gewoon met elkaar muziek te maken en te zingen. En dat doen we juist als een vriendengroep. Dus als vriendengroep en als passie het delen van muziek. Je hoeft helemaal niet zo goed te kunnen zingen. Het resultaat is altijd fantastisch. We hebben het grootste plezier met elkaar. Dus misschien dat daar in de beeldvorming ook een beetje veranderd kan worden ten opzichte van een koor.
1: Vanaf hoeveel mensen ben je een koor?
0: Ja, dat weet ik niet. Margriet heeft ook geappt. Wat is er mis met een koor? Helemaal niets. Wij zijn de Vlaardingse Smarties. En wij zingen uitsluitend Nederlandstalig. Waaronder ook Kali van Django Wagner.
2: Ga nou eens bij de Smarties.
4: Dan ga ik toch eens even overwegen om bij een koor te gaan.
0: Het leuke is, wij hebben dus van Irene ook een appje binnen. Irene. Hi Florentien. Er is in Bergen onder leiding van Wies Kavelaar een heel leuk
2: heel bekend
0: koor. Ja. En weet je hoe dat koor heet? Nou. Heeft een fantastische naam. Het Hardcore.
4: Dat is leuk.
0: Het Hardcore Bergen.
4: In Bergen.
0: Ja. Ja.
4: Nou, maar dat ga ik doen.
2: Ja, waarom niet? Sluit je daar nou bij aan? Want jij denkt meteen dat je de nieuwe Madonna bent.
4: Dat
2: weet je niet.
4: Maar
2: in zo'n koor, daar ga je ook een beetje in op. En een beetje, hè?
4: En ik vind dat, dan leer ik ook wat mensen kennen in Bergen.
0: Ja, precies. Dus bij deze ben je uitgenodigd voor het hardcore.
4: Ja.
2: Leuk hoor.
0: Zometeen, Dennis Geiger.
2: Ja.
0: Die hoor je met de 5-3 werkdag.
1: Fijne dagen allemaal.
0: Ja, fijne dagen. En tot maandag.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Schoon en fris. Nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met vlucht.

0: Visa Gold Card. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In Arnhem roepen onderwijs, gemeente en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt eigenlijk bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weerdeskundigen te maken met ijsheiligen. En de verkeersdiensten verwachten een extra drukke avondspits die ook eerder op gang komt dan normaal. En dat komt doordat veel mensen vrij hebben rond Hemelvaart en eerder op pad gaan. En ook wegwerkzaamheden en de grenscontroles bij Duitsland zorgen voor extra druk. Gaan we naar het weer. Af en toe vallen er buien. Die worden straks feller met soms wat hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Ja, Florentien, dank dan. Situatie op de wegen. A5 Hoofddorp Amsterdam, Westerhandweg. Ben je 9 minuten langer onderweg. A5 Amsterdam Hoofddorp bij Raasdorp 11. En de A10 Koenplein Amstel, Amsterdam Oud.

0: 42.5. De A4 Leiden, Amsterdam en Schiphol 8.7. A6 Muidenberg Lelystad bij Almere 61.1. En ook op de A9 controle Haarlem Alkmaar bij Sparendam 46.5. De 5 van het bedrijf, je hakt de week doormidden zometeen onder vakkundige begeleiding van de stichting Hulphond Nederland zometeen.
1: Obelie, alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: 538.
6: Ja, goedemorgen.
7: Dennis Rijen.
6: Week doormidden, daar zijn we met de 5 van het bedrijf. De Stichting Hulp Hond Nederland is de gast bij ons. Met Walk the Moon, Shut Up and Dance.
5: De 5 van het bedrijf.

0: uitgelaten voelt. Ook rustig bellen, rustig. De Stichting Hulphond Nederland te gast. In de persoon van Arianne. Arianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij doet de marketing bij de Stichting Hulphond Nederland.
1: Ja, samen met mijn team. Marketing, communicatie en fondsenwerving, dat klopt.
0: Ja, wat goed. Want de Stichting Hulphond Nederland verschaft hulphonden aan mensen die daar mentaal fysiek ondersteuning van krijgen, toch?
1: Ja, fysiek en ook geestelijk inderdaad.
0: Ja, precies. Ja. En ja, hoeveel hulphonden zijn er op dit moment aan het werk in Nederland?
1: Oeh, dat zijn er best wel veel. Want wij zijn natuurlijk niet de enige hulphondenschool. Maar ik denk al met al gezamenlijk zijn dat een paar duizend.
0: Nou, wat goed zeg. Wat leuk. Ja, en ben je dan zelf dan, ben ik benieuwd, doe je de marketing bij Hulphond Nederland? Heb je zelf ook een hond thuis?
1: Nee, maar dat in de nabije toekomst gaat hij er misschien wel komen.
0: Oké, dat is wel bijzonder om te weten natuurlijk even.
1: Ja.
0: Arianne, met hoeveel mensen werk je daar?
1: Wij hebben 100 mensen werken er bij Hulphond Nederland. En daarnaast hebben we ook nog eens een steun van 600 vrijwilligers.
0: Oké, ik zie dat hier de chef taart springt een beetje op tilt. Die zegt 100. moeten we even kijken qua aantal taarten. Maar dat gaat goed komen.
1: Nee, geen probleem.
0: We gaan zoveel mogelijk taart sturen naar de Stichting Hulphond. Hoe is de muzikale smaak op de zaak bij jullie?
1: Heel divers. De lijst die ik heb ingestuurd is vanuit mijn team. Dus dat zijn 10 mensen zeg maar, die nummers hebben ingezonden. En daarvan hebben jullie een selectie als het goed is gemaakt.
0: Klopt. Dus die komt op dit moment door de speakers jullie kant op. Ik wil je danken voor het opgeven.
1: Ja, en jullie bedankt dat we gekozen zijn.
0: Ja, wat leuk. Stichting Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten voelt. Vind ik ook een hele mooie slogan.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik vond me hierdoor ook weer een beetje uitgelaten vandaag, Arianne. Dat is helemaal goed.
1: Ik ook, dankjewel.
0: Hey, een mooie dag. De groet aan iedereen daar. En de taart komt eraan.
1: Hetzelfde.

Peppers en Scar Tissue. Ik weet niet of je die autobiografie van Anthony Kiedis ooit hebt gelezen. Dat is toch wel een bijzonder levensverhaal. Hij jatte geld van zijn zus om drugs te kunnen scoren. Hij stal de auto van zijn zus om drugs te kunnen scoren. Sliep daar natuurlijk under the bridge, de beroemde bridge tussen de crack junkies en de cocaine heads. En uiteindelijk toch wereldster gebleven en geworden. Red Hot Chili Peppers, een van de grote hits, Scar Tissue, in de vijf van het bedrijf. Stichting Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten voelt bij ons te gast vandaag. Daar sturen we taart naartoe. Denk je, heel leuk Dennis, taart voor de hele afdeling. Gratis en voor niets. En gratis muziek van 538. Want voor de streamingsdiensten moet je betalen. Voor de publieke omroep moet je natuurlijk, dat zit in je belasting verwerkt, hè, zo'n €65 per jaar geloof ik betalen. 538, helemaal gratis. Gratis hits en gratis taart. Ja, ik hoor je denken, Dennis, heb jij soms in de autoverkoop gezeten? Nee, dat niet, dat niet. Wel ooit in een muziekwinkel gewerkt, dat dan weer wel. Geef je 500 bedrijf op, vinden we leuk als je meespeelt via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Je kan ook gewoon even top 5 maken met collega's. En die 5 even droppen in de app van 538 voor jouw 5 van het bedrijf. Nog eentje dan van de Stichting Hulp op Nederland. Zara Larsson is hier. Dit is Lush Life, nu op 538.

0: 9.
1: Ja, de plekken waar we je volgende week naartoe sturen, dan ga je deze track zeker niet horen. Volgende week is namelijk Ibiza-week de hele week. Dat is natuurlijk alleen maar voetjes van de vloer, vier kwartsmaten en dan is deze Suzanne Freek. Of je

0: dagelijkse behoeften is net zo gevaarlijk tijdens het autorijden als rijden onder invloed, je hoort het zo.
1: Ze is triple Grammy-winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.

0: Olivia Rodrigo. Live. Alle info op 538.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
19: Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: 538. Dennis Ruijer.
23: Ja, niet te hopen dat ze profetische voorspellingen doet. End of the world. My

0: Fairground. Natuurlijk een sampletje van The Good Man, Give It Up. Krijg een appje binnen. Dennis, wanneer draai je The Good Man weer eens, Give It Up, met de beat uit Simply Red? Vind ik stiekem ook zelfs wel een beetje beter. En Ilse, die hebt Dennis, je klinkt verkouden, maar dat is ook best lekker. Oh, dankjewel.
1: Even slikken en weer doorgaan.
0: Ja, zoals Marco dan zou zeggen, even slikken en weer doorgaan, zeg maar dat. Maar dat komt allemaal goed. Ja, misschien lag je al vroeg in de veren of heb je net iets te veel uren op de klok gezien vannacht. Plafonddienst heet dat, hè. Als je een korte nacht hebt gehad, let dan goed op wanneer je in de auto stapt. Als je een week lang 5 uur slaapt per nacht, dit is onderzocht, dus het klopt, zeg ik altijd, heeft dat invloed op het rijgedrag. Hebben wetenschappers bevonden, met een slaaptekort is het reactievermogen te vergelijken met dat van iemand die 5 biertjes heeft weggetikt. Dus dan heb je zeg maar hetzelfde effect, alleen dan zonder het plezier en het lekkere bier. Miles Smith die sliep volgens een doorbraak structureel 3 uur per nacht.

Ja, stel je voor, je gaat gewoon naar het zonovergoten eiland Ibiza. Dat kan je volgende week overkomen. Dan kun je genieten van hits als Yves LaRocque, Rise Up, daar op de radio. Want 58 is ook op Ibiza weer te beluisteren op de FM dit hele seizoen. Je hoort Marshmello nu met Holy Water.

magisch. De blauwe lucht in Tirol op dit moment. FJ Dedecom Dennis, hier in Tirol schijnt de zon. Mooie uitzicht op de bergen. Dank je al voor het insturen, Leon. Dennis, kun je een lekkere weekendrammen draaien? Want na vanmiddag lang weekend. Ik had toch helemaal niet stilgestaan. Morgen natuurlijk hemelvaart. Ik denk dat ik er gewoon ben. Niks gezien in de mail. Dus gezellig als je gewoon de radio aanzet. Natuurlijk wil ik een weekendrammen voor je draaien. Gaan we zo regelen. Ook een nieuwe ronde. Stop or go. 5 vragen. Je mag een categorie kiezen. Dan kun je totaal 100 euro cash mee verdienen als je zometeen meespeelt in het volgende uur. Met een nieuwe ronde van Stop or Go. Ja, dan heb je het

0: Stil Champagne op 538. Goedemorgen, helden en heldinnen van de werkvloer. Zometeen nieuwe ronde Stop & Go. Katy Perry in de line-up. Dance Nation als Dance Smash Classic. En Esther met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, ook al voelen we het niet zo, Nederland is superrijk.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
21: Yes!
22: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
20: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
21: Yes!
23: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
24: Niet bij mij, tv is te klein.
25: En ik heb geen barbecue.
26: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win!
27: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang in Loosdrecht bij Hilversum zijn 3 mensen opgepakt. En 2 zijn nog geen 18. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Buurtbewoners reageren bij Hart van Nederland ook geschokt.
5: Ik snap inderdaad dat het niet prettig is voor de bewoners de manier waarop het is gegaan. Maar dit gaat alle perken te buiten, vind ik. En al zo lang, hè? 2 weken al beneden. Dus ik denk van, het houdt wel op een gegeven moment.
4: Ja, al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat onderzoeken uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker heeft de gegevens van patiënten onvoldoende beveiligd. Dat zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een heel streng asielwet wilde, kregen ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Maar nu blijkt dat haar ambtenaren die onderbouwing onvoldoende vonden. De plannen kwamen er uiteindelijk niet door. En Nederland blijft een van de rijkste landen van Europa. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Eurostat staat Nederland op plek 4. Achter Luxemburg, Ierland en Denemarken. Kijken naar wat mensen echt kunnen besteden, dan scoort Nederland zelfs tweede in de EU. Vooral zorg en onderwijs zouden betaalbaar zijn en ook de groeiende economie draagt hieraan bij. Ja, het weer dan nog. Het is erg fris. Temperaturen liggen rond de 12 à 13 graden. En daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien vandaag. En tot zover het 538 nieuws.
6: Esther, dankjewel. 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de grens 16 minuten. A27 Utrecht-Gorkum.

0: 105. En de A2 Eindhoven Den Bosch bij Vught 122.1. En de A4 Leiden Amsterdam ter hoogte van Schiphol. Een controle bij 8.7.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: 538. Stop or go. Zometeen €100 te verdienen. Je hoort Alex Warren, Dance Nation. En dit is Katy Perry met...

Alex Warren en de koortsdroom The Fever Dream op Radio 58. Zo, goedemorgen. Bak je koffie erbij. Of thee en genieten van de hits van 58. En zometeen spelen we een nieuwe ronde Stop or Go. Ah jongens, heb je het ook gezien in het nieuws? Die foto van Rob Jetten, onze premier, met dat hele medische team op Bonaire. Hij was gaan snorkelen, een zware baan, maar werd geprikt door een kwal. En moest toen naar het ziekenhuis. Ah, beterschap hoor. De Dance Space Classic van vandaag, die is geïnspireerd op één ding. Het Nederlandse weer. Ja, ik hoor je al denken, dus wisselvallig, koud, grijs, 50 tinten, heel veel regen. Maar nee, Dance Nation liet zich inspireren door die enige zonnige week die we ook af en toe hebben, weet je wel. Een lekker warm voorjaar. Wanneer die warme stralen je gezicht raken, je humeur plotsklaps verbetert en die je ziel doet ontdooien. En het leven je ineens weer toelacht na regenachtige dagen. Ja, het is overigens ook de week waarin je ineens met al je vrienden plannen gaat maken. En als het dan zover is, heb je er toch weer een beetje spijt van. Omdat dat soms ook een katertje met zich meebrengt, weet je wel. Hoe dan ook, Dance Nation wist dit gevoel perfect vast te leggen. We noteren het jaar 2001 en vandaag de Dance Smash Classic. Dit is Sunshine.

Whitney Houston. Je vijfdaagswerkdag, How Well I Know. Ja, en wat heeft dit liedje te maken met deze? Ja, ken je deze nog? Boy Meets Girl. Ja, die hit van Whitney is geschreven door George Merrill en Shannon Rubicam. En zij vormden er samen het bandje Boy Meets Girl. En schreven ook Waiting on a Star to Fall en dus ook Whitney's hits. How Will I Know, onder andere. Three Doors Down in...

Park met een rosé'tje, dikke toeter erbij en dan deze hit van de Bowser Magnetic. Oh, hij is wel lekker, inderdaad. De vijfdaags werkdag, nieuw spelletje Stop or Go. Je krijgt hier in 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden uit de categorie die jij mag kiezen. We hebben de categorieën algemene kennis, sport, topografie, showbiz, muziek en geschiedenis. Elk goed antwoord is €20 waard.

0: een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey. Oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Online veilingmeester.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: De Kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
15: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
17: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: 538. Dennis Ruijer.
23: Ja, even trappetje af. Three Doors Down. Dit is Here Without You.

0: Offenbach Miles Away. Stop or Go. Ja, nieuwe ronde Stop or Go. We hebben 100 euro in de kast totaal bij 5 goedgegeven antwoorden. En Danel gaat meespelen. Danel, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, jij staat met de vrachtwagen stil. Je hebt een lekker band, hè?
1: Ja, klopt.
0: In Lekkerkerk, ergens op de dijk.
1: Ja, inderdaad, dat klopt ook.
0: Met collega Kevin. Nee. Nou, lekker dan.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, die staan te doen. En spijker in de band, dat doe je weinig aan. Hè?
0: Dat doe je weinig aan. Dus je wacht op hulp.
1: Ja, die is onderweg en kan elk moment komen. En dan hoop ik dat hij hem ook zo vervangen heeft, want dan kunnen we gewoon weer door.
0: Maar, ja, precies. Dat zou lekker zijn. Dat zou lekker zijn. Ja, hey, je hebt een categorie gekozen voor Stop or Go. Je gaat voor de categorie sport.
1: Yes, inderdaad.
0: Per vraag kun je 20 euro verdienen. Dus je kan ervoor doorgaan met die 100 euro. Na iedere vraag zeg je stop of go om te kiezen voor doorspelen of stoppen. Maar let op, bij een go zet je er wel het verdiende geld weer op het spel.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Ah, mooi man. Heel goed. Danel, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Oké, dan let's go. Vraag 1. Welke Nederlandse club won als laatste de Champions League?
1: Ajax.
0: Dat is goed.
1: Go.
0: Wat ga je doen? Ja, go. Mooi. Vraag 2. In welke stad werden de Olympische Spelen van het jaar 2016 gehouden?
1: Jezus.
0: Ja, de stad heeft misschien wel iets met Jezus, maar...
1: Rio de Janeiro.
0: Ja, dat is het goede antwoord, man. Wat ga je doen? Stop or go?
1: Go.
0: Vraag 3. Welke sport wordt ook wel The Beautiful Game genoemd?
1: Beautiful Game?
0: The Beautiful Game, ja.
1: Tennis?
0: Ah, nee. Voetbal was het goede antwoord hiervoor.
1: Kak. Helaas.
0: Ja, geen centen, maar wel leuk. Ik stuur het 50 tosti-ijs in je kant op.
1: Ja, dat is ook leuk, toch?
0: Dus dan kun je lekker tosti's bakken thuis. En als je een keer pech hebt onderweg, slaat je hem aan in de cabine.
1: Ik ga meenemen, inderdaad.
0: Precies. Heb je gewoon bij Lekkerkerk op de vluchtstrook ook tosti.
1: Heerlijk,
0: dankjewel. Hey, Danel en Kevin, sterkte. Ik hoop dat snel de hulp komt, jongens.
1: Ja, we wachten af. Dankjewel. Ja.
0: Bedankt voor het meespelen, hè. Later. Hoi.

Queen of Pop is het toch gewoon, jongens. Madonna had die titel, Lady Gaga heeft hem. Colby O'Donnell hoorde Just Dance op Radio 538. Dat is je 538 werkdag richting hemelvaart. Met Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In op 538.

0: Smash Mouth All-Star Radio 58 werkdag. Met zometeen Floris, met Bruno Mars, met Sommieu en Esther met het nieuws zo. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Nou, misschien heb je het gemist, maar het Eurovisie Songfestival was gisteren.
0: Oh, was dat gisteren?
1: Ja, was gisteren. En of dat nou echt rustig verlopen is...
0: Werd er heel veel vals gezongen, zoals normaal ook?
1: Dat is waarschijnlijk.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten in westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
0: 538 Nieuws.
20: 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het anti-asielzoekersgeweld bij het gemeentehuis in Loosdrecht, waar gisteravond brand werd gesticht, gaat alle perken te buiten. Dat zegt politiekorpschef Jannie Knol.
22: Afschuwelijk. Dit is wat mij betreft echt voorbij alle grenzen. Demonstreren mag. Groot goed in Nederland. Maar je op deze manier zo verzetten, dat vind ik echt voorbij alle grenzen.
21: Er zijn 3 mensen opgepakt. Relschoppers probeerden ook de brandweer tegen te houden die de boel kwam blussen. Marineschip Evertsen is weer terug in Nederland. Het schip legde vanochtend aan in de thuishaven Den Helder. 2 maanden lang was het in de Middellandse Zee om onder meer een Frans vliegdekschip te steunen. Dat was daar na aanvallen van Iran op Cyprus. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daar bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En de douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden. Vooral in de haven van Rotterdam. Die sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Ja, en dan het weer. Het is vanmiddag erg fris met temperaturen rond de 12 à 13 graden. En daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. En tot zover het 538 nieuws.
23: Esther, dankjewel. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens door de controles 20 minuten. A28 Amersfoort Zwolle bij Nijkerk door een ongeval 17. En de A59 de laatste. Zonzeel richting Os bij Nieuw-Kuik door een dichte oprit 31. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Weert-Echt, hectometerpaal 203.0. Verder op de A2 Eindhoven-Den Bosch 122.2 en de A6 Muidenberg-Lelystad 61.1. A9 Haarlem-Alkmaar 46.4 en de A16 Dordrecht-Breda 53.6. A28 Meppel-Hogeveen 133.6 en voor een volledig overzicht van alle controles check de app van Flitsmeister.
24: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: 538.
23: Er is een manier waardoor je weet of je creatief bent. Het heeft iets te maken met je bed. Details hoor je zo. Radio 538.

Oeh, maar waar lijkt hij op? Heb je dat wel eens, dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct aan een ander nummer denkt, omdat je vindt dat het op elkaar lijkt? En dat kan iets zijn in de melodie van een nummer, de manier van zingen, het intro van een nummer kan heel erg lijken op een ander nummer. En eigenlijk vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik heb dit heel vaak. Ik vind het ook leuk om dit te ontdekken in muziek. Dat doen we ook elke donderdagmiddag op mijn TikTok, Floris.Molenaar. Dus Floris.Molenaar op TikTok. 5:38 'smiddags op donderdag. Twee nieuwe Luca-liedjes die we toevoegen aan de lijst van Floris Luca-liedjes. En het leuke is, dat kunnen die van jou zijn. Als je ook twee nummers hebt waarvan je zegt, echt, dat dit lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's die daar op mijn TikTok staan. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereld kunnen gaan maken. Hoe leuk zou dat zijn? De 538-hit die je net hoorde, Max en Andy Grammer, The Thing I Love, is ook een Luca-liedje. Gaat even om dit stuk. Ja, Leonard vindt dat heel erg lijk op Vance Joy en Riptide. Moet je horen. Ja, dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. Daar vind je dus ook elke donderdagmiddag, morgen dus, 5:38, twee gloednieuwe Luca-liedjes. Mark Morrison is hier.

My Love. Het hele komende weekend maak je hier bij Radio 538 kans op tickets voor de show in de Ziggo Dome van niemand minder dan Olivia Rodrigo. En deze week heeft ze de favorite bij 538. Dit is Drop Dead.

0: or go.
1: Nieuwe ronde, stop or go in de startblokken zometeen. Je krijgt in 1 minuut maximaal 5 vragen om te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus in die minuut maximaal 100 euro te verdienen. Bij elk goed antwoord heb je de keuze stop or go. Dus stop je of ga je door. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden. Tot maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat het hele geldbedrag aan je neus voorbij. Ja, klein risico, wel een leuk spelletje. En het kan je 100 euro opleveren. Vind je het leuk om mee te doen? Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin. Even dat WhatsApp-icoontje inklikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Stuur daar Go en je voornaam voor jouw kans om mee te doen zometeen.
0: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
8: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: 538, Floris Molenaar.
13: Over 5 minuten, nieuwe ronde Stop or Go. Met jouw kans op €100.

0: Direct bij 538. Oh my god, it's happening. En ja, oh my god, it's happening.
1: Stop for now.
0: Wesley, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe, je bent elektricien, ben jij?
2: Ja, klopt.
0: Dat lijkt me een, het lijkt me toch een moeilijk beroep.
2: Ja, maar af en toe is dat niet zo makkelijk.
0: Nee, wat zijn nou moeilijke dingen die je tegenkomt in je werkdag?
2: Ja, storingen kunnen ooit wel lastig zoeken zijn. Komt van alles tegen ooit.
0: Ja. Ja, en het is, je moet vooral ook uitkijken dat je niet het verkeerde draadje aanraakt, want dan staat je haar ineens recht overeind.
2: Ja, wij zeggen altijd, dat houdt het spannend.
0: Ja, dat houdt het spannend. Ja. Ik hoop dat jij een gespannen werkdag hebt, Wesley.
2: Ja, daar hoop ik ook. Van kut.
0: Ja, heel goed. Je zit in Stop or Go. Je krijgt zo meteen 1 minuut, maximaal 5 vragen om te beantwoorden. Elke vraag die je goed hebt is 20 euro waard, maximaal 100 euro te winnen. Dus na elke vraag die je goed hebt beantwoord, krijg je de keuze Stop or Go. Stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat dus hoger worden tot maximaal 100 euro. Heb je de volgende vraag alleen fout, dan gaat dat geldbedrag dus aan je neus voorbij, Wesley.
2: Ja, duidelijk.
0: Ja, het wordt spannend, maar daar hou je dus wel van. Dus dat is
2: ja,
0: dat scheelt
2: zeker,
0: weer.
2: Zeker,
0: dat
2: scheelt zeker. Weer. Ja.
0: Jij gaat spelen voor de categorie sport, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, zeker.
0: Alright. Als jij go roept, dan gaan we beginnen.
2: Oké, okay, let's go.
0: Hoeveel spelers stelt een volleybalteam in het veld?
2: Goh. Ja.
3: Volleybal.
2: Ja, dat weet ik, maar 7?
0: Dat is helaas fout.
2: Ja, ja, die jongen.
0: Ja.
2: Ja, wij zijn een veel jonger team.
0: Ja, nee, het zijn er 6.
2: Ja, ik heb zelf ook een volleybal gezeten, maar dat is al heel lang geleden.
0: Ja, oké. Okay. Kleiner veld, kleiner veld.
2: Ja,
0: Wesley, je bent helaas bezweken onder de spanning. In dit geval. Als troostprijs komt er wel een 15-8 tosti uit je kant op.
2: Ja, super. Die kunnen we goed gebruiken.
0: Wens ik je een mooie gespannen dag nog daar.
2: Ja, dankjewel.
1: Stop for now.
0: Zometeen bij Mark Lebrand. Later vanmiddag een nieuwe ronde Stop or Go. Met jouw kans dus op die 100 euro.

0: Jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Jack, Sia, David Guetta. Nieuw muziek Awake Tonight tijdens de 538 werkdag. Elke week moet ik zeggen, heeft Arie uit de kroeg in Amsterdam een nieuwe mop in de ochtendshow.
1: Je legt een stelletje, je legt er helemaal lekker te knuffelen. Een beetje helemaal romantisch, helemaal hartstikke leuk. Vliegt de deur open, staat er een overvaller?
2: Nee.
1: Hij zegt, die pakt die vrouw beet, die bindt er vast op bit. Zeg, heb je dat geregeld? Zit hij? Nee, tuurlijk niet. Zit hij? Dat is leven, zegt dit. Als ik weet ook niet wat er nou. Hij zegt, meekom jij tegen die kerel. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit hij. Maar laat haar los, laat haar gaan, alsjeblieft. Hij zegt, niks ervan, als laat haar naar gaan. Hij zegt, niks ervan, als je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag je hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je haalt wel heel veel van je vrouw. Ze, nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.
0: Altijd goed, hè, met Arie. Morgenochtend, vanaf 6 uur, dan hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow.

0: De 538 werkdag Teddy Swims, Mr. Know-it-all hoorde je. En zometeen hoor je Mrs. Know-it-all als het gaat over het nieuws. Esther, en nieuws over een cruiseschip.
1: Ja, en er is opnieuw een cruiseschip in de problemen om een virus.
0: Oh nee.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
8: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Wij houden van alle auto's. AutoFirst, geen gedoe, goed geregeld.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: 538 Nieuws.
21: 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Twitter-afbeelding met aan de ene kant een blonde vrouw en aan de andere kant een boze moslima die Geert Wilders postte, is niet strafbaar, dat zegt justitie. Ze gaan dan ook niks doen met alle aangiftes tegen PVV-leider, maar hoewel ze wel begrijpen dat het kwetsend kan zijn. Wilders verspreidde plaatje voor de verkiezingen. Op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux in Frankrijk is het norovirus uitgebroken. Het is een soort buikgriep door een ontstoken maag-darmkanaal. Honderden passagiers zitten in quarantaine. En er is 1 overleden. Er wordt nog uitgezocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen. Dat meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor de relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En de cheetah die ontsnapt was in safaripark Beekse Bergen is gevangen. Verzorgers kwamen er vanmorgen achter dat de grote kat niet meer in haar verblijf zat. De cheetah zat nog wel in het park, dat was nog niet open en bleef voor de veiligheid dicht. Inmiddels is de Beekse Bergen wel weer open. En hoe de cheetah kon ontsnappen, dat wordt nog uitgezocht. En dan het weer nog. Het is behoorlijk wisselvallig met felle buien en kans op hagel en onweer bij zo'n 12 graden vandaag. Vanavond en komende nacht blijft het regenen en koelt het af naar een graad of 5. En tot zover het 538 Nieuws.
23: Dankjewel Esther. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo-Holsnabrück voor de Nederlandse grens vanuit Oldenzaal-Zuid, 14 minuten. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Budel vanuit Nederweert gereden door een ongeluk, 16 minuten. En de A28 Amersfoort naar Zwolle voor Brug, Katerveer 2, 20 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 Weert-Eindhoven, 190.4. A4 Leiden-Amsterdam bij Rozenburg, 11.5. Dan naar Lelystad toe op de A6 bij Almere bij 61.5. 1. A7 Bolsward-Sneek, 113.6. A9 Haarlem-Alkmaar bij Sparendam, 46.4. A16 naar Breda toe bij 72.1. De A16 nog een keer naar Breda bij 70.9. Maar dat zou ook dezelfde kunnen zijn. A20 dan Rotterdam-Gouda, 31.4. En de laatste is de A58 Breda-Tilburg, 57.5. Wil je alle controles? Check de app van Flitsmeister.
24: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
25: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
23: 538.
29: Mars,
23: ja, woensdagmiddag. Fijn dat je luistert. Bruno Mars, zometeen Damiano David.

het weer de komende dagen. Stoffel Maarten van Rossum en Tina Nijkamp samen camping zijn gaan runnen in Drenthe. Maar volgende week wordt het lekker, hé. Ja, 20 graden eind volgende week met zon. Dat zegt Buienradar, maar de Apple Weer-app zegt 28 graden. Maar die geloof ik nooit zo. Jij? Maar die

0: DJ onder een schaap zien liggen?
1: Ja,
0: ja, dat is hij. Calvin Harris. Dol op schapenmelk. Direct van de bron. Ja, zijn zijn eigen woorden.
2: Ik moet even weglopen.
0: Hé, maar wat een muziek, hè? Ja, dat wel. Calvin Harris nu op 538.

0: als er ergens nog wat vast zat in de emotionele pijplijn, kon je deze even lekker eruit bengen, hoop ik. Kensington en Stay bij 538. Ja, wat ik net al zei, volgende week wordt echt een week waarin de lucht eruit ziet alsof iemand er per ongeluk, weet je, alle kleuren uit Nederland heeft gezogen. Maar blijf luisteren, want 538 komt zometeen met een ontsnappingsplan waar je spontaan je zonnebril van gaat zoeken. Ja, maar echt een ontsnappingsplan, echt custom made, helemaal voor jou. Wat het is, blijf daarvoor luisteren. En verder ATB met 9pm, Alex Warren komt eraan en Miley Cyrus zometeen.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
17: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
18: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
18: tijdens de 538 werkdag.
20: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Hey, hey.
22: 538. Mark Labrand.
0: Met ATB 9 PM en De Pauza. Zometeen, en dit is Miley.

Je hoort de Fever Dream van Alex Warren. Hey, visualiseer je even met me mee? De zon die fikt op je huid. De bas die beukt door je lijf. En een nacht, ja, je kent ze wel, die meteen voelen alsof ze gewoon nooit meer overgaan. Ja, dit is even niet zomaar een prijsje. Dit is gewoon jouw ticket naar het eiland waar alles harder leeft en heeft. Ibiza! En Radio 538 stuurt jou ernaartoe, plus één, naar dat hart van de zomer. Vlucht, geregeld, hotel, hebben we ook gefixt voor je. Feesten met Guetta en Armin, je staat op de gastenlijst. Luister vanaf komende maandag naar jouw 538. En maak kans op onvergetelijke trips naar...

0: De Pauza en Magnetic. Zo, gisteravond, hé, je kon een speld horen vallen op straat, hè? Alle straten helemaal leeg. Iedereen zat natuurlijk weer het Songfestival te kijken. Ik denk dat er nog meer mensen naar de bevalling hebben gekeken van Amalia. En die moet nog komen, kun je nagaan. Ik dacht er gisteravond opeens, oh ja, dat is vanavond. Maar ja, we doen natuurlijk niet mee. Dit is uit een beter jaar. We wonnen. Met deze legend, Duncan Lawrence, 50 jaar in Arcade.
1: A broken heart is all that's left.

0: altijd als man een beetje licht in je hoofd tijdens het zien van deze clip op TV 538. Dan verklaar ik je bij deze kerngezond. Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Nou, daarover gesproken. Ze heeft zich teruggevochten uit de lappenmand. Verschijnt binnenkort in 6D op Netflix. Iris, daar ben je weer.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Fijn dat je weer bent. Wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Waarom bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie later bekend gaat maken.
0: Oké, en je hoort Michael Jackson, Shanna Spyro en Offenbach.
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk, bij Veronica.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
19: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
14: Albert Heijn. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
15: Praxis.
3: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: 538 Nieuws.
8: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht hebben gisteravond angstige momenten gehad. Volgens het COA is het allemaal heel ingrijpend voor ze geweest. Bij het protest werd brand gesticht. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sharon Dijksma, kwam ook kijken net.
20: Ik kwalificeer dat als een aanval op de democratie en een ondermijning van het gezag.
1: De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht bij hoort, denkt na over extra veiligheidsmaatregelen om nieuwe rellen te voorkomen. In Engeland was het vandaag tijd voor de King's Speech. Dat is traditiegetrouw het begin van het parlementaire jaar, een dag vol pracht en praal. Koning Charles las op zijn troon met zijn kroon op de plannen en wetsvoorstellen van de regering voor het komende jaar voor.
21: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
1: Het zou wel eens de laatste kunnen zijn voor premier Keir Starmer. Die ligt behoorlijk onder vuur, maar hij weigert op te stappen. Het wordt al steeds drukker op de weg. De verkeersdiensten hielden al rekening met een extra drukke avondspits die ook eerder op gang zou komen dan normaal. Het komt door het komende hemelvaartsweekend. Ook wegwerkzaamheden en de grenscontroles bij Duitsland zorgen voor drukte. En bondscoach Ronald Koeman die neemt 2 dagen extra de tijd om de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het WK bekend te maken. Dat doet hij niet op 25 mei, maar nu op 27 mei. Hij wil iets langer de tijd om te kijken hoe zijn voetballers eraan toe zijn en hoe ze uit de competitie zijn gekomen. 3 dagen later gaat hij dan met de groep beginnen aan de voorbereiding. Krijg je nog het weer, felle buien en 13 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op buien en dan een graad of 5. En tot zover het 538 nieuws.
0: Ja, Iris, dankjewel. Dan eens even kijken de 3 grootste files van dit moment. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Evedingen en Geldermalsen, 28 minuten. Dan wat langer voor de A2 verderop. Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Nederweert, 31. Dat komt door een ongeluk. En de A28 Amersfoort naar Zwolle voor de brug Katerveer 2, 44 minuten. En dan de belangrijkste controles. De A2 Weert naar Eindhoven, 190.2. A4 Leiden-Amsterdam bij Rozenburg, 11.5. A6 Lelystad naar de Berg bij Lelystad bij 68.0. A7 Bolsward-Sneek bij 113.8. En de A20 Gouden naar Rotterdam bij Rotterdam zelf, 31.3. Wil je nou alle controles? Check dan even de app van Flitsmeister.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, 2e artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
24: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
25: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, 2e artikel, 50% korting.
0: 538. Yes, hallo daar. Michael Jackson, Black or White, hoor je zo meteen. En ook Susan.

Ik ben Mark en werk ze. Leuk dat we aanstaan op de werkvloer. Weet je nog wat je in 2012 deed? Ik mocht trainen voor de Men's Health zomereditie cover. Ja. Tegenwoordig moet ik mijn rug al rekken als ik één sok aan wil trekken. Dat is lang geleden, 2012. In Nederland hadden we de koudste nacht ooit. Bijna min 23. De Apple Store opende in Amsterdam. En in California, Amerika, gebeurde iets bizars in dat jaar 2012. Tijdens het uitlaten van pitbull Lily wordt de baasje onwel tijdens het oversteken, ja, hoe time je het, van een spoorwegovergang. En je raadt het, er komt net een goederentrein aanrijden met hoge snelheid. De machinist zegt dat hij de hond nog in blinde paniek aan zijn baasje heeft zien trekken. Maar het lukt hem niet om die trein maar op tijd te stoppen. En toch is Pitbull Lily de heldin van de dag geworden toen in 2012. Want ze krijgt haar baasje gewoon op tijd van het spoor. Wauw, wat een mooi verhaal. En in 2012 werden je speakers en heel veel festivals getrakteerd op deze hit. Wow.

0: or go.
1: Hey, van welke categorie weet je nou het meest? Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topografie, wetenschap? Elk goed antwoord is 20 euro waard. Dus je winst kan oplopen tot 100 euro. Oftewel, je krijgt binnen 1 minuut 5 vragen. Maar bij elk goed antwoord dat jij geeft, heb jij helemaal de keuze. Dan kun je zeggen stop, dan krijg je het bedrag. Of je zegt go, dan speel je door en kun je maximaal 5 vragen krijgen. Alleen het addertje onder het gras is, als jij bijvoorbeeld bij vraag 3 het fout hebt, ja, dan ga je in 1 keer naar 0 euro. Dan win je alleen het 58 Tostiijzer als dank voor het meedoen. En anders dus kans op 100 euro. Dat is ons nieuwe spel tijdens de 58 werkdag. Stop or go. Lijkt me onwijs leuk om je te spreken. Wil je meedoen? Dan pak je nu de 58 app. Is helemaal gratis. Stuur even een berichtje richting de studio. Zet erin go en je voornaam. Dus go, je voornaam. Even gratis appen richting de studio. En wie weet speel je zo meteen mee en ben je 100 euro rijker door stop or go. Verder Shakira, Harry Styles, Alok en Nathalie Imbruglia.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
0: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
0: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een pak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
13: Kippie.
14: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
18: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
19: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
22: Yes!
23: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
21: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
22: Yes!
24: Yes, yes!
25: 538! Mark Labrand.
1: Komt ie aan hoor. Nieuwe ronde stop or go zo meteen. En your Shakira en Noreen.

0: Khalid. Stop or go. Samantha uit Kesteren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat leuk dat je meespeelt. Hoe gaat het met je?
1: Prima hoor, heel goed.
0: Ja, wat spook je uit terwijl de radio aanstaat?
1: Ja, ik was eigenlijk onderweg in de auto, dus ik heb hem nou maar even stilgezet.
0: Onderweg naar wat?
1: Ik heb het verjaardagscadeau voor mijn zoon opgehaald net.
0: Hé, hey, oké, dus wij kunnen het verjaardagsfeestje, als dit goed uitpakt, een beetje sponsoren.
1: Ja, in principe wel. Er kunnen wat extra krattenbier gehaald worden.
0: Leuk. Ja, wanneer is het feestje?
1: Hij is zaterdagjarig, maar we vieren het 20 juni. Dan maken we er een WK-feestje van.
0: Hé, hey, wat leuk. En krattenbier, hij wordt 6, hè?
1: Nee, 18.
0: Oké. Gelukkig. Hey, we hebben een paar categorieën voor je klaarstaan in Stop or Go, Samantha. Je kunt kiezen algemeen geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topografie of wetenschap. Wat gaan we doen?
1: Ja, ik heb showbiz gekozen.
0: Showbiz, oké. Dan is hier vraag nummer 1 voor jou. Maak af. Wilfred Gené, René van der Gijp en...
1: Johan Derksen.
0: Stop or Go.
1: Nou, we gaan nog wel verder.
0: Oké. Je hebt nu 20 euro, komt er 20 euro bij. Wat is de naam van de tovenaarschool in Harry Potter?
1: Slijmstein.
0: Stop or go.
1: Ja, ga maar verder.
0: Wie won in 2019 het Songfestival voor Nederland?
1: Duncan Lawrence.
0: Heel goed. Zo, 3 vragen goed, dat betekent 60 euro. Stop or go.
1: Ja, ga maar verder.
0: Nou, graag of niet hoor. Dus welke plek komt onze eigen 538-collega Edwin Evers vandaan? Worden vaak grapjes over gemaakt in de show?
1: Hardenberg.
0: Ja, heel goed. Laatste vraag. Tenminste, stop or go?
1: Nee, ik stop.
0: Je stopt. Nou, gelijk heb je. Hey, wat lekker. Nou, daar zal je zoon blij mee zijn.
1: Nou, ik denk eerder mijn man. Ik hoop alleen niet dat hij luistert.
0: Hey, ik wens jullie een supermooi feest. Hij wordt 18, hè? Ja, dat is een memorabel feestje. Heel veel plezier.
1: Ja.
0: En de 80 euro, we gaan het meteen overmaken naar je.
1: Nou, fijn.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Hoi. Stop for go. Ja. Ons nieuwe spel tijdens de 538-werkdag. En een nieuwe editie morgenochtend bij Dennis Ruijer. Harry Styles, hoor je zo meteen. Ook Shakira, de nummer 1 uit de top 50. En dit is Nathalie Imbruglia.

0: was American Girls en daarvoor een van de meest aangevraagde hits in de 538 Appbox. En uiteraard ook de nummer 1 in de top 50. Shakira en Zoo. Hey, gezellig. Zometeen de middagshow met Frank en Jelte en Iris natuurlijk. Wat heb jij in het nieuws, Iris?
1: Nou, de spelers van Curaçao reageren op het vertrek van Fred Rutte.
0: En Frank en Jelte vroegen zich af of er luisteraars zijn die heel goed een dier na konden doen gisteren. Alleen het dier dat Mona kon doen, ja, die hadden ze niet helemaal verwacht.
2: Ik kan de wesp na doen.
3: Doe een wesp. Wesp. Hebben we nog niet gehad, de wesp.
2: Oké, ga ik eerst slokje water drinken. Een momentje.
3: Ja.
2: Daar komt ie.
4: Ze is triple Grammy-winnares.
5: De sensatie op Pinkpop.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas... kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
12: Niet bij mij, de tv is te klein.
13: En ik heb geen barbecue.
14: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Chris?
20: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: 538 Nieuws.
17: 4 uur.
22: De oproep richting het kabinet om in te grijpen bij de steeds weer escalerende asielprotesten groeit. Kabinetsleden reageren vol afschuw op de rellen gisteravond in Loosdrecht. Maar nieuwe maatregelen om verdere onrust te voorkomen blijven vooralsnog uit. Maar het is ook niet zo dat er niks gebeurt, zegt justitieminister Van Wil.
23: Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar zit er een organisatieverband achter de mensen die deze gewelddadigheden uitvoeren. Dit kun je met geen mogelijkheid meer onder demonstreren vatten. Dit is rellen, dit is een pleeg van strafbare feiten en daar treden we tegenop.
22: De gemeente kijkt zelf wel of er extra maatregelen genomen moeten worden om in ieder geval nieuwe rellen te voorkomen. In Apeldoorn waren gisteravond ook rellen rond een protest tegen een asielopvang. Daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Ze zijn allemaal minderjarig en staken vuurwerk af, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is al dagen onrustig in Apeldoorn. President Trump is aangekomen in China en hij is daar voor een staatsbezoek. Doel is om de spanningen tussen beide landen te verminderen. Morgen en overmorgen staan er gesprekken met de Chinese president Xi Jinping op de agenda. En de spelersgroep van Curaçao had helemaal niks tegen Fred Rutte. Dat beeld werd wel geschetst in de media toen het team ervoor koos om Dick Advocaat terug te laten komen als bondscoach. Er werd zelfs geschreven dat ze Fred Rutte uitkotste, maar daar is niks van waar, dat zegt de aanvoerder van Curaçao.
24: Als je kijkt naar een band die je hebt 2 jaar en naar een band die je hebt na 10, 14 dagen dat we weg zijn geweest in Australië, dan kies je voor een band die je 2 jaar hebt. Dus niemand heeft nooit gezegd dat we niet achter Fred staan of dat we Fred niet mogen.
22: Dick Advocaat moest even stoppen vanwege de gezondheid van zijn dochter. Fred Rutte lag prima in de groep, maar toen Dick terug kon komen, kozen ze toch daarvoor. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht buien en een graad of 5. Morgen begint met buien, maar later op de dag wordt het droger en zonniger en wordt het 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
25: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
26: Er staan 86 files vanwege hemelvaart. Is het extra druk. Dus op de A27 Utrecht-Gorkum staat tussen Hagestein en Lexmond 37 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de Brugkater 4-2 staat 52 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 38 minuten. Flitsers op de A2 Echt Maastricht bij 224,8. Op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 68,0. De A7 Bol-Zwart-Sneek bij 114,0. En op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 44,1. De A16 Dordrecht-Breda 37,0. En de laatste op de A28 Hogeveen-Assen bij 134,2.
27: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
28: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
27: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
29: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow.
29: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: bijna doodervaring heeft gehad.
1: Zo.
0: Gezellig. Welkom bij de middagshow. Ja, en dat betekent dus ook dat je gewoon nog leeft en dat je nog bij ons bent. Dat je kan dan vertellen hoe dat dan was.
1: En dat je waarschijnlijk iets waanzinnigs hebt meegemaakt. Want de verhalen zijn toch vaak dat je gaat naar het licht toe.
0: De tunnel, hè?
1: De tunnel.
0: Vroegen wij gisteren nog om iemand die met een scooter in een tunnel is geweest.
1: We houden
0: de tunnel warm. Nee, je hebt het natuurlijk over die tunnel en dan ga je naar dat licht toe. En dan zou je iets meemaken als jij een bijna doodervaring hebt gehad. Want eigenlijk ben je dan wel dood, maar je bent dus teruggekomen. Dus je hebt een doodervaring eigenlijk gehad.
1: Anders had je de ervaring niet.
0: Zou je erover willen vertellen? Ik kan me zo voorstellen dat er niet veel mensen zijn die dit hebben meegemaakt. Ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen van je zouden willen horen. Want we gaan het allemaal op een dag meemaken. Hoe was dat? Heb jij de tunnel gezien? Heb jij het licht gezien? Ben je even dood geweest? Zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. Of het even willen laten weten in de app. Mag ook. In de 538-app met een berichtje. En dan bellen we je zo even.
1: Zo benieuwd?
0: Ja, ik ook.
1: Echt benieuwd.
0: Ik ook. Zit er iemand te luisteren die een bijna doodervaring heeft gehad? En welkom bij de middagshow. Dit is Alex Warren. Wow.

0: Queen. David Bowie, Under Pressure in de middagshow van 538. Waar wij op zoek zijn naar iemand die een bijna doodervaring heeft gehad. Dus we hebben het echt over de tunnel hier. Hè? Dus iemand die dood is gegaan, die dus het licht heeft gezien, maar toch weer terug is gekomen. Want anders kan je het verhaal niet vertellen.
1: Anders kun je niet bellen.
0: Anders is het lastig.
1: Nee, slecht bellen.
0: Fred, heb jij dat meegemaakt?
2: Ja, ik heb zoiets wel meegemaakt, ja.
0: Wat heftig. Wat is jou gebeurd?
2: Even kijken hoor. Dat was een jaar of 15 geleden. Had ik een darmoperatie gehad. En dat ging na een dag of 5. Ja, ging dat lekken. En toen had ik buikliebesteking. Toen ben ik met spoed geopereerd. En toen hebben ze me 3 dagen slapende gehouden. Ja, en ik had zeg niet echt een tunnel of een licht. Maar tijdens die 3 slaap, die dagen zeg maar, liep ik op een landweg. En ja, voor me stonden mijn opa en oma, die al overleden waren. En helaas een babytje van mijn zusje, die ook al overleden was. Tenminste, ze hadden een babytje in de hand. En die riepen Fred, Fred, die stonden te zwaaien. En achter me stond mijn vrouw met mijn 2, ja, toen nog kleine kinderen. En papa, papa, en zei die Fred, Fred. En ja, ik ben waarschijnlijk hun kant op gelopen. En ja, zo heb ik het overleefd.
0: Ik zit met kippenvel te luisteren. Fred!
2: Ja, ik heb zelf ook nog wel een tegentrilling van. Ja.
0: Jezus, dus ja. Eigenlijk iedereen die overleden was in jouw familie die riep en ook dus jouw gezin nog hier op aarde?
2: Ja, niet iedereen die overleden was, maar wel ja, mijn opa en oma die me naast stonden. Ja. En ze hadden een babytje bij. Ja, en dat was helaas het. Tenminste, zou het zoontje van mijn zus kunnen zijn. Die had 5 dagen geleefd met complicaties en nog overleden.
0: Maar wat nou als je die andere kant op was gelopen, Fred?
2: Ja, ik heb een psycholoog aan mijn bed gehad later en een chirurg en alles. En ja, ik denk, is het een droom geweest of weet ik wat. Maar toen zei ze echt van nee, dat is een bijna doodervaring geweest. Je bent de goede kant op gelopen. Waarschijnlijk als je richting je opa en oma had gelopen, ja, had je deze operatie niet overleefd.
0: Hoe sta jij? Ik ben ook zo benieuwd als je dit hebt meegemaakt, hè? Is jouw leven dan nu helemaal veranderd? Doe je dingen anders?
2: Ik ben sindsdien. Die dag, tenminste, sinds die tijd wel, leven dag te dag, kan zomaar gebeurd zijn, weet je wel. Ik was jong, al in het begin, tussen 40 of zo. Ja, ik heb wel zoiets van, ik ben er wel anders tegenaan gaan kijken. En ik geloof ook wel echt, ja, dat er iets meer is tussen hemel en aarde sinds die tijd. Van, ja. Dat ze elkaar ooit weer zien en dat ieder voor zich. Maar ik denk, ja, volgens mij zie je elkaar weer na de dood, denk ik.
1: Hoe voelde het? Want je hoort van mensen dat het altijd toch wel prettig voelt, dat het niet eng is.
2: Nee, het was niet eng. Nee. Het was gewoon, het was gewoon relaxed. Tenminste, die wandeling, zeg maar. Alleen, ja, ik denk helemaal open oma, weet je wel. En, ja, met een babytje.
0: Ik ben blij dat je deze kant op bent gekomen, Fred.
1: Zo.
2: Ja, ik zit zelf ook.
0: Ik zit niet vaak met kippenvel naar een verhaal te luisteren. Maar deze is wel echt heel bijzonder, Fred.
2: Ja, heel veel mensen weten, tenminste om me heen weten het. Maar ja, allang niet iedereen, maar... Maar ik heb het zelf, ik heb nu nog de trilling in mijn stem als ik het vertel.
0: Ja, natuurlijk. Hey, dank voor het inbellen, man.

0: Times are changing. Dit is Radio 538. En ik kijk heel even snel op links hier, want daar zit Jelze.
1: Hi Frank.
0: Kijk, we zitten hier tot 7 uur op de radio. En kunnen we afspreken dat jij ergens voor 7 uur gaat uitleggen hoe het kan dat jij in bed bent beland met een oud stagiair?
1: Oh, dat kan ik wel uitleggen.
0: Ik kwam hier op de gang een stagiair tegen die wij een jaar geleden hadden. Ik zei, wat leuk om je weer te zien. Hoe is het? Een minuut later vertelt hij een verhaal dat hij in bed is beland met Jelte.
2: Ja.
0: Dus ik hoop ergens zo voor 7 uur...
2: In een hotel.
0: In een hotel.
1: En ik heb vast erin. Direct heeft er ook iets mee te maken.
0: Nee.
1: Ja, een beetje wel.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop zo meteen een betere uitleg te krijgen.
1: Zeker.
0: En het nieuws van 16:30. Iris, welkom terug.
2: Nou, dankjewel.
0: Wat heb je mee voor zo meteen?
2: Waarom de rust een stuk minder saai wordt dit WK.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
15: Kippie. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
20: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
3: Vanavond en vannacht buien en het is een graad of 5. Dan morgen. Morgen begint de dag met buien, maar later op de dag is het droger en is er ook kans op zon. En het wordt morgen zo'n 12 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
4: Vanwege hemelvaart heel druk. Nu 99 files en de langste staan nu op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht, 40 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, 38 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 39 minuten. Er staan flitsers op de A2 van Echt naar Maastricht bij 224. Op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 134,4. De A6 Lelystad Muiderberg 68,0. En op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 32,8. De A16 Dordrecht-Breda 58,8. En nog eentje op de A20 Gouda-Rotterdam past daarop bij 31,4.
3: Het is 1 minuut over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
5: Goedemiddag. In Loosdrecht beraden ze zich op extra maatregelen om nieuwe rellen te voorkomen tegen het AZC daar. Gisteravond gebeurde het ook in Apeldoorn. En daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. Het is inderdaad erg druk op de weg. Je hoorde het net al van Jelte. 2 keer zo druk als normaal op een woensdag, zegt de ANWB. Het komt dus door het hemelvaartweekend. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend dicht omdat er een cheetah was ontsnapt.
3: Waar was hij naartoe gegaan?
5: Ja, die zat ergens anders in een bebost gebied op het park.
3: Okay, ja.
5: Dus nog wel, en het was ook nog niet open. Dat scheelt ook.
3: Oh, dat scheelt ook, ja. Ik ben daar nog niet zo heel lang geleden geweest. En het viel mij op dat je ook niet gewaarschuwd wordt om de deuren dicht te houden en de ramen. Ik kan me die filmpjes herinneren van toeristen, weet je wel. Die gaan picknicken daar tussen de cheetahs. Ja. En ik dacht, nou, het zal wel 3 keer tegen je verteld worden. En het zal wel op allemaal borden staan. Maar dat viel mij heel erg mee, ja.
6: Maar het is op zich ook logisch dat je
3: Het is ook logisch.
6: Maar, ja.
5: Ferry Doedens moet een geldboete van €800 betalen en krijgt een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden met een proeftijd van 1 jaar. De acteur stond vandaag terecht voor het rijden onder invloed van drugs. Hij heeft een voorbeeldfunctie, vindt de rechter. Ferry reageerde dan geëmotioneerd.
3: Die heeft een voorbeeldfunctie?
5: Ja, nou, als publiek figuur.
3: De rechter kent hem denk ik niet.
6: Die heeft de laatste filmpjes van Ferry.
3: Dat denk ik ook.
6: Nou, en ik zou me meer zorgen maken als hij nuchter rijdt dan als hij, ik denk dat hij onder drugs inmiddels scherper is.
5: Ferry zei, ik heb gewoon een hele stomme fout gemaakt. Nu ben ik 3 keer op mijn bek gegaan en ik ga deze fout niet nog een keer maken. Maar volgens een ex-manager weigert hij nog steeds hulp. Er wordt weer flink meer geklaagd over de eindexamens. Dat zegt het LAX. De kans dat het record van 2 jaar geleden verbroken wordt is dan ook groot, denkt het comité. We zitten nu al op bijna de helft daarvan. Veel klachten gaan over het VWO-eindexamen natuurkunde. Maar er komen allerlei klachten binnen, hoor. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, ja. Het ontbreken van de voorleesfunctie.
3: Stinkende leraar.
5: Ja, beloofde woordenboeken die niet aanwezig waren. Geen drinkwater.
3: Ja,
5: duurt allemaal nog tot 27 mei. De NOS heeft vandaag verteld wat ze allemaal van plan zijn tijdens het WK. Nou, nieuw dit kampioenschap is dat ze ook tijdens de rust voetballers mogen interviewen. Het komt door de nieuwe richtlijnen van de FIFA. Verder gaan ze ook reclames uitzenden tijdens de wedstrijd. Bijvoorbeeld als er een drinkpauze is. En dan nog een verrassend besluit, want Jeroen Gruter die doet het commentaar tijdens de finale van het WK. En neemt dat over van Jeroen Elshoff, die andere wedstrijden wel mag doen. En er zijn ook commentatoren die werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO.
3: Maar wat ontzettend goed dat we die spelers wat meer gaan zien.
6: Dat is gaaf, ja.
3: Ja, dat is echt heel leuk.
5: Nou, zij hopen natuurlijk dat ze de bondscoach of de aanvoerder dan in de rust mogen spreken, maar ja, nou, kans is natuurlijk ook.
3: Die kan wel wat te doen hebben op dat moment.
5: Ja. Dat het de reservespeler gaat worden, die kans zit er ook niet in. Ja, dat klopt.
3: Prima, toch leuk. Iris, dank.
5: Graag gedaan.
7: 538, de 538 middagshow.
3: Marriage Your Blight, Family Affair, hoor je zo direct.

0: Thing I Love op 538 in de middagshow. Waar het nu weer tijd is voor de baannaam.
1: De baannaam.
0: En we hebben goede gehad.
2: Baanaam.
0: Oi, oi, oi.
1: De baannaam.
2: Baanaam.
1: De baannaam.
0: Krijgt Sophie Ruykes genoeg aandacht?
3: Eigenlijk niet, hè?
0: Nee, Sophie Ruykes is mondhygiëniste. Ja, baannaam, dat zijn allemaal mensen die dezelfde naam hebben als hun werk. En dan heet je Sophie Ruykes en dan ben je mondhygiëniste. Ja,
3: geweldig. Je bent gynaecoloog en je heet Peter Poesman.
0: Ferrinat is pontwachter. Dubbele weerstand is weerbaarheidstrainer. Je hoort het goed, zijn voornaam is Dubbele. Dubbele weerstand. Als je zo geboren wordt en je wordt vervolgens weerbaarheidstrainer, dat geloof je toch niet?
3: Sebastiaan de W, die geeft ruggenprikken aan vrouwen die aan het bevallen zijn.
0: Maar ook zo simpel als Jarno Wagenmakers, die automonteur is.
3: Ja, ja.
0: Kan niet beter. De baannaam 2026, we zijn weer op zoek. En mocht je iemand weten, en je hoeft echt niet iemand persoonlijk te kennen, hoor. Al geef je even een richting of weet je gewoon dat iemand...
3: Dan kunnen wij gaan speuren.
0: Gaan wij speuren. Gaan wij nemen het over van je. Ja. Dus weet jij iemand die dezelfde naam heeft als zijn of haar werk? Laat het ons even weten. Dat mag in de 538-app met een berichtje. En anders 538.nl/baannaam. Nico...
4: Goedemiddag.
0: Jij bent door een collega ben je aangegeven.
4: Ja.
0: Ja?
4: Dat klopt.
0: Jij hebt er ook eentje.
4: Collega.
0: Vriend.
4: Vriend. Ja.
0: Vriend. Ja. Want jij hebt ook een baannaam, Nico.
4: Ik heb ook een baannaam, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. En wist je al van kleins af aan, ik moet daar wat mee? Ik moet wat met deze naam?
4: Nee. Dat wist ik nog niet. Vanaf 16 zit ik wel in de business, maar ik wist toen nog niet dat ik dat ging doen.
0: En ben jij de business ingestapt vanwege jouw naam?
4: Nee.
0: Oké, dus het is toeval?
4: Ja, het is toeval, ja.
0: Maar Nico, wij horen dat dus heel vaak. Eigenlijk zeggen de meeste mensen dat, maar dat is zo moeilijk te begrijpen als je zo'n achternaam hebt.
4: Ja, misschien wel. Ja. Weet ik niet.
3: En heb je er wat aan? Heb je er lol van?
4: Ja, ik heb er wel lol van. En mensen die vragen het ook altijd maar. En die zeggen ook van, hoe kom je erop? En je hebt je naam veranderd. Ik zeg, nee, ik heb mijn naam niet veranderd. Dus...
0: Heb je wel eens je paspoort moeten pakken? Om echt aan te tonen van... Nee,
4: ja, mijn rijbewijs heb ik laten zien.
0: Echt waar?
4: Ja.
0: Om mensen ervan te overtuigen. Wat goed zeg.
4: Ja.
0: Wanneer kwam je erachter dat je hetzelfde werk had als je naam?
4: Gedurende de loop van de tijd, zeg maar, zaten we de keer eerst gewoon, was het gewoon het werk. En vervolgens veranderde het eigenlijk het werk van naam. Dus en zodoende kwam het er op een gegeven moment eruit te rollen.
0: Nico, vertel het ons. Wat doe jij voor werk?
4: Wat doe ik voor werk? Ik bouw schouwen, open haarden, kachels, dat soort zaken.
0: Ah. En heeft het dan iets met open haard te maken of met warmte?
4: Met open haarden, okay. Zeg maar.
0: Dus je hebt een bedrijf in open haarden en daarin heeft jouw naam ook iets te maken? Okay.
4: Ja, klopt.
0: Moet ik dan aan vlam denken? Vuur?
4: Nee. Niet aan vlam, hout. Niet aan vuur.
3: Nico Hitte.
4: En ook niet aan hout. Nee.
0: Schouw?
4: Ja, ik heet Schouw.
0: Dat klopt. Nico Schouw! Ja.
1: De baannaam.
0: Ben jij Nico Schouw?
4: Ja.
0: Nico. Dus dan kom je bij mensen open haarden aanleggen en dan heet je Schouw?
4: Ja.
0: En hoe heet je Schouw? Hoe heet je bedrijf dan?
4: Nico Schouw open haarden.
0: Ja, daar moet je wat mee. Daar heb je groot gelijk in natuurlijk.
4: Ja.
0: Nico Schouw komt open haard bij je doen. Ja, Nico, wat een geweldige baannaam heb jij.
4: Ja, zeker.
0: Wat leuk.

0: 538 in de middagshow. Waar wij morgen rond dit tijdstip best wel bijzonder weten hoe de nieuwste Martin Garrix samen met Ed Sheeran klinkt.
1: Nou, en jij zegt de nieuwste, maar weet je dat deze al in 2014 is aangekondigd?
0: Ja, ik zie ook op Insta zie ik zulke schattige filmpjes tussen die twee. Want ze hebben al heel lang iets liggen inderdaad, maar ze kregen het niet af.
1: Nou, ze kregen het niet af en het kwam steeds niet uit. En er was steeds iets mee aan de hand.
0: Ja.
1: En nu is hij af en nu kunnen we morgen, dat vind ik echt heel
0: fijn. Het is echt iets om trots op te zijn.
1: Kunnen we het laten horen?
0: Je hoort het goed, Martin Garrix en Ed Sheeran die hebben een plaat gemaakt samen. En morgen, zo rond dit tijdstip, mogen we die dus aan je laten horen. Ja. Niet helemaal, maar wel een goede minuut ervan. Dat wordt morgen. En dit weekend trouwens, mis dat niet, kaartjes te winnen voor de te gekke, de geweldige Olivia Rodrigo hier op 538. Dit is de

0: Het is 6 minuutjes voor 5. We hebben zometeen natuurlijk het nieuws weer. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Het elftal van Curaçao komt voor een trainingskamp naar ons land.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes! Good
15: morning. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
14: Yes!
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
17: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
18: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
17: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
16: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
23: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
26: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus. Atos

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Apeldoorn denkt dat het de komende avonden onrustig blijft bij de AZC-protesten. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder al demonstraties waren. In Loosdrecht waren er ook rellen en werd er brand gesticht. Tot afschuw van de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
2: Dat je probeert om een ruimte waar zeer kwetsbare mensen zitten. Mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld en voor oorlog. In deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
1: In Loosdrecht zijn gisteren 3 mensen opgepakt. In Apeldoorn 7. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek. Dat vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar hypotheekrente aftrekken van de belastingen. Dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor huizenbezitters. Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. De directie was niet alert, zegt de bond. En het voetbalelftal van Curaçao komt naar Nederland voor een trainingskamp in aanloop naar het WK. Onder leiding van bondscoach Dick Advocaat traint de ploeg van 25 mei tot en met 2 juni in Noordwijk. De aanvoerder wilde trouwens nog wel wat recht zetten, want dat ze zijn voorganger Fred Rutte niet mochten, dat is echt niet zo.
3: Wij stonden achter de bondscoach, die voor ons was opgesteld. En dat was op dat moment Fred Rutte. Dus daar stonden wij volledig achter.
1: Het team speelt ook nog een oefeninterland tegen en in Schotland. Op 6 juni is er een uitzwaaiwedstrijd op Curaçao tegen Aruba. En een week later spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Buien en een graad of 5. Morgen begint met buien, maar later op de dag is het droger. En is er ook meer zon en wordt het 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
4: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
5: Heel druk vanwege hemelvaart. Er staat nu 1000 kilometer verdeeld over 100 files. En dit zijn de langste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld staat 3 kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Kater 4-2 nu 1 uur en 8 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Kuik daar 53 minuten. Flitsers op de A2 Echt Maastricht 224.8. Op de A4 Den Haag-Delft bij 48.0. De A6 Lelystad-Muiderberg 68.0. En op de A16 Dordrecht-Breda bij 37.0. De A16 Dordrecht-Breda 45.7. En de laatste op de A20 Rotterdam-Gouda bij 31.1.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
12: 538.
4: De 538 Middagshow. Jawel, het is 5 uur. Welkom bij de 538 Middagshow met Live House en Taylor Swift. Zo je weet,

0: Taylor Swift in de middagshow en The Fate of Ophelia. We willen je even meenemen naar donderdag 23 april. Toen is er iets gebeurd bij ons op de radio. We hebben dat fragmentje ook online gezet. En daar hebben duizenden mensen op gereageerd. Wat gebeurde er nou die donderdag 23 april? We vroegen ons af of er iemand zat te luisteren die nog in de kast zat. Vervolgens kregen wij iemand aan de telefoon en wij dachten eerst nog dat moeten we anoniem doen. Maar toen zei Colin, nee, ik heet gewoon Colin en ik wil gewoon mijn naam op de radio hebben. Vind ik helemaal prima. En toen kwam Colin dus uit de kast en dat ging zo.
1: Nou, ik vind het wel een beetje eng, ja. Want ik heb twee grotere broers. Die, dat zijn hele mannelijke jongens en die gebruiken dan het scheldwoord homo heel vaak, zeg maar, als ik bijvoorbeeld iets laat vallen of als je iets minder voelt.
0: Ja.
1: Ja, daardoor vind ik het toch wel een beetje spannend. Misschien hoort mijn vader het wel, of mijn broers, dat ik het zo een beetje indirect aan ze vertel, want ze luisteren wel altijd naar jullie.
0: Oh, dan vind ik het toch best wel een emotioneel moment, dit.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd.
0: En wij zijn ook benieuwd. Want hoe is het nu met Colin? Zit eventjes door al die berichtjes te bladeren die binnen zijn gekomen. Weet je, ook onder die post van ons op Instagram. Het gaat er om duizenden. Iedereen wil weten, hoe is het met Colin? Hoe is het met zijn vader? Hoe is het met zijn broers?
2: Hoe waren de reacties?
0: Dus wij dachten, hoogste tijd om even in te checken bij Colin. Om te vragen hoe het is. Colin?
3: Hi, goeiedag.
0: Man, wat goed om jou weer te spreken. Hoe is het?
3: Ja, supergoed. Echt waar.
0: Wij maken veel mee hier op de radio, maar jij zal me altijd bijblijven, Colin. Want daar was jij dan ineens en ineens kwam jij gewoon op de radio. Zo'n beetje aan duizenden. Iedereen wil weten, hoe is het met Colin? Hoe is het met zijn vader? Hoe is het met zijn broers?
2: Hoe waren de reacties?
0: Dus wij dachten, hoogste tijd om even in te checken bij Colin om te vragen hoe het is. Colin?
3: Hi, goeiedag.
0: Man.

0: dat moment?
1: Ja, op het moment was het natuurlijk super spannend. Ik stond echt te trillen in mijn schoenen. En natuurlijk ook in de hoop dat mijn vader het misschien zou horen. En hij heeft het dus gehoord op de radio. En een half uurtje later stond hij voor mijn deur, samen met mijn broertjes. En toen zei mijn vader van, jongen, dit soort dingen kan je me gewoon altijd vertellen. Dus ja, eigenlijk was ik gewoon bang voor helemaal niks.
0: Jezus, Colin, dit wist ik niet. Jouw vader heeft dat live op de radio gehoord.
1: Ja, hij zat in de auto onderweg naar huis vanaf werk, zei hij. En hij was gelijk naar me toegekomen.
0: Jezus, en zijn reactie was dus goed en oké naar jou toe?
1: Ja, zeker, zeker. Hij zei dat hij erg schrok. Dus toen schrok ik ook een beetje. Maar hij zei vooral dat hij erg schrok. Dat ik het niet durfde te vertellen tegen hem. En hij zei dat hij me altijd zou steunen.
0: Ach.
1: En dat hij super blij is dat het de wereld uit is.
0: En ook begrijpelijk dat hij schrok, want hij zat gewoon naar de radio te luisteren. En hoort in één keer zijn zoon natuurlijk. Maar dat hij zo reageert is fantastisch, Colin. En je broer?
1: Ja, nou, ik heb dus twee grotere broers. Eentje die was super trots op me. Die zei, heel stoer wat je hebt gedaan. Die andere, die schrok er wel echt een beetje van. Die zag het ook echt totaal niet aankomen. Maar nu zijn we natuurlijk ongeveer 2 weken verder, denk ik. En veel met hem gepraat. En ja, ook hij merkt dat er eigenlijk niet heel veel veranderd is sinds toen. En hij accepteert het ook gewoon. Dus,
0: want zij maakt ook nog wel eens grapjes over homo's en zo, toch?
1: Ja, precies, klopt.
0: Maar daar merk je nu helemaal niks meer van?
1: Ja, nee, ze hebben ook hun excuses een beetje aangeboden richting mij toe. En zeiden van, zo bedoelden wij het niet. Wij hebben daar niet echt een gedachte achter. En vanaf nu passen ze daar dus ook een beetje mee op.
2: En ze wisten het natuurlijk niet. En hoe is het leven uit de kast, Colin?
1: Ja, het is geweldig. Ik moet zeggen, er verandert natuurlijk niet heel veel. Je leeft gewoon je leven. Alleen eerst leefde ik met zo'n grote blok op mijn schouders en op mijn hart. Ja, ik voel me zo vrij nu die eraf is.
0: Ik mis nog je moeder in het hele verhaal, Colin. Waar zit zij?
1: Mijn moeder die zit nu thuis.
0: Ja, nee, okay, maar hoe heb je het haar verteld? Hoe is dat gesprek gegaan?
1: Ja, nee, ik kwam natuurlijk thuis van werk, want ik belde op werk. En zij had het ook gewoon gehoord via collega's. Ik kwam thuis, ik kreeg een dikke knuffel. En toen hebben we lekker Chinees gehaald in plaats van een AGG'tje gegeten.
0: Colin! Man, ik zit ook even naar de appjes hier te kijken. Wauw, Colin, zoveel respect voor jou. Wat is dit mooi. Erik zit met tranen naar je te luisteren. Wat fijn voor je. Mooie man, groeten van Jeffrey. Hulde voor Colin, groeten van Lisanne. En wat is het mooi dat radio dit kan betekenen, joh.
1: Ja, het is prachtig. Ik wil jullie ook super erg bedanken.
0: En wij hebben niks gedaan, hè, Colin. Jij hebt het allemaal gedaan.
2: Jij bent dapper geweest, Colin.
1: Van iedereen.
0: Jij bent de dapper hier geweest, Colin.
1: Ja, nee, zonder jullie had ik het, denk ik nog steeds niet, had ik het nog steeds niet durven zeggen. Dus het komt een beetje van beide kanten natuurlijk.
0: Nou, zo voelen wij dat niet hoor. Helemaal niet. Jij hebt dat geweldig gedaan. En wat een geluk. Oh, Colin, trouwens, dat je vader zat te luisteren, toch? Hey, dat heeft het ijs toch helemaal gebroken? En dat hij meteen naar jou toe is gekomen met je broer. Nou, dan heb je ook gewoon een geweldige familie.
1: Ja, precies.
0: Hey, en heel veel geluk verder.
1: Ik was bang voor niets.
0: Wat zeg je?
1: Ik was echt bang voor niets. Nou. En daarom wil ik ook iedereen aanraden die dit luistert en ook er bang voor is. Er zijn zoveel mensen die je steunen altijd en zeg het gewoon. Dat is het allerbeste wat je kan doen.
0: Nou, prachtig einde, Colin. Ontzettend bedankt. Veel geluk en hele hartelijke groet aan je hele familie.
1: Ja, ga ik zeker doen. Ze zitten denk ik wel te luisteren.
0: Oh ja, natuurlijk. Ze zitten te luisteren, natuurlijk. Dan doen we het hierbij. Groet aan de hele familie. En Colin, fantastisch om te horen. Dankjewel.

0: is Jazzy. Satisfies de Dance Machine hier op 538. We willen alle verhalen weer gaan verzamelen zometeen. En we willen je vragen, wanneer stond jij te praten met iemand zonder dat je doorhad wie het was? Natuurlijk super gênant dat jij met iemand aan het praten bent. Kom je daar daarna opeens achter dat het best wel een belangrijk iemand is.
1: Zo, nou.
0: Ja. Wij werden geïnspireerd door deze vraag. Want onze lieve Jelte op links die heeft het meegemaakt. Ik was daar zelf niet ter plekke bij, maar jij wel volgens mij, Iris.
2: Ja, Jelte schijnt de minister van Asiel heel goed te kennen.
1: Nou, de vicepremier is hij zelfs. Hè? En ik stond op het dek bij 538 Koningsdag. Ja. Dat was heel gezellig. En het was einde middag, misschien begin vanavond al. En ik had echt een goed bakje op. Ik zat er
0: maar ik heb gehoord dat jij echt een heel goed bakje op.
1: Ik had een heel goed bakje op. En ik zat er heel gezellig in. Ik was lekker met iedereen aan het praten. Ik was op een gegeven moment met een wethouder uit Breda aan het praten. Want die zijn daar natuurlijk ook allemaal. En het was gezellig en leuk. En ik word voorgesteld aan iemand. En ik sta met die man te praten. En best wel van leuk en Breda. Het is hier zo geweldig. En het is wat
0: erg joviaal. Weet je wel.
1: Super joviaal, echt op de schouder.
0: En jij zag dit, Iris.
2: Ik kwam dat VIP-dek opgelopen, want ik was die uren nog aan het nieuws lezen. En ik zie Jelte dus heel amicaal met onze minister van Asiel. Dat ik al dacht, dat doet hij hier. En ik dacht, hé, maar hoezo kent Jelte de minister van Asiel?
1: Ja, nee, ik kende hem helemaal niet, maar het was echt heel gezellig. Althans, ja, je zou het aan hem moeten vragen.
0: En wanneer kwam je erachter dat het hem was?
1: Nou, op een gegeven moment kom je ook in het gesprek. En toen vroeg ik, goh, wat doe jij dan?
0: Ik ben minister. Ik ben vicepremier.
1: Ik zeg, dat is ook een baan, zeg je. Jeetje.
0: God, oké, we willen het jou vragen. Heb jij dit ook wel eens gehad, zoals Jelte? Dat je pas later in het gesprek erachter kwam met wie je eigenlijk van doen had.
1: En ik zat er zo losjes.
0: Maar kan een familielid zijn, het kan natuurlijk je baas zijn, of het kan een bekend iemand zijn. Heb jij dit ook wel eens meegemaakt? We willen alle verhalen verzamelen van alle luisteraars. Dus mocht je zo'n verhaal hebben, bel ons even. 0909-30538. Dus wanneer stond jij lang met iemand te praten voordat je door had wie het eigenlijk was?
1: Dat is
0: 0909-30538. Ja, bel het even door. Of laat het weten. Dat mag ook in de 538-app. Dan stuur je ons simpel even een berichtje. Gaan wij de verhalen verzamelen. En het nieuws, Iris, komt eraan van 5:30. Wat heb je mee?
2: De Oranjebus is al in Amerika voor het WK.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
13: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
19: Haibu.
18: Haibu.nl.
20: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
21: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
22: Haibu.
21: Haibu.nl.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
5: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
4: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Vanavond en vannacht buien. Het is een graad of 5. Dan morgen begint de dag met buien. Later op de dag droger en meer zon. En dan wordt het zo'n 12 graden. En dan het verkeer, Jelte. Het is druk, hè?
9: Door Hemelvaart is dit de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Er staan 112 files. Het is echt mega. De
8: langste... Nou, wel iets om trots op te zijn, toch? Als je dan toch vaststaat. We gaan dan maar de langste van het jaar, toch?
9: Op de A12 Ouderijn Arnhem staat voor Maren op de parallelbaan 3 kwartier. Op de A12 Arnhem Utrecht voor Driebergen ruim een uur door een ongeluk daar. En op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2 daar 54 minuten. Flitsers op de A2 echt Maastricht. Er staan dus ook nog flitsers op bij 224.7. De A6 Lelystad Muiderberg bij 68.0. De A12 Maren Utrecht 78.0. En op de A16 Dordrecht Breda bij 37.1. De laatste op de A16 bij Bergsenhoek pas op bij 10.6.
8: Het is exact 1 minuut over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
10: Ja, vond een deel van de passagiers van een KLM-vlucht... waarin een vrouw zat die aan het Hantavirus is overleden... moet in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw mocht uiteindelijk niet mee met de vlucht. Met ruim 1023 kilometer file is het inderdaad de drukste spits van het jaar, meldt de ANWB. Door het Hemelvaartweekend is het uitzonderlijk druk voor een woensdag ook nog eens. En er trekken ook nog pittige buien over het land. Edwin de Roy van Zuidewijn gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter vandaag.
9: Ja, jongen.
10: Edwin mag het script van de videolandserie Mabel en Margarita niet inzien. De rechter vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid zouden worden.
9: Als die film een beetje waarheidsgetrouw wordt, komt hij er niet best vanaf. Wat een zeikert.
10: De opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden. Resten van algen die door de wind en golven zijn opgeklopt, zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan er allerlei festiviteiten op het programma, maar die kunnen waarschijnlijk wel doorgaan. Blijven we even aan de kust, want vandaag is Zuid en de Oranje Zomer. Die vertrekken natuurlijk volgende week, hè, richting Curaçao. Ja. Om daar uitzendingen te maken in aanloop naar het WK. Ja. Maar het elftal van Curaçao zelf lopen ze mis. Die traint namelijk in Noordwijk. Nee. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd.
8: Dus half televisieland gaat naar Curaçao en Curaçao komt naar Noordwijk.
10: Hier naartoe.
8: Ja.
10: Ze hadden ook gewoon in Noordwijk kunnen zitten.
8: Ja, ik vind dat heel erg grappig.
9: Het is echt top.
8: En niemand zou klagen waarschijnlijk.
9: Nee, die zit lekker in het zonnetje.
8: Dus ja, en het elftal zat ook prima hebben in Noordwijk natuurlijk. Ja. En mooie sfeer, faciliteiten daar.
9: De sfeer is met Dickie misschien ook niet helemaal meer wat het had kunnen zijn.
10: De Oranjebus is gisteren na 4 weken al wel veilig aangekomen in Houston in Amerika. De bus vertrok vanuit Brabant naar België om van daaruit dan op de boot naar Amerika te varen. De bus krijgt een kenteken vanuit Texas.
8: Moest per se onze bus daar naartoe?
10: Ja.
8: Echt waar? Ze
10: onze Oranjebus, ja, voor natuurlijk de Oranjeoptocht tijdens de wedstrijden.
8: Oh, het is
10: een.
8: Je gaat die niet gewoon huren in Amerika?
10: Nee,
9: dat is wel
10: het moet deze zijn.
8: Oh, het moet deze zijn.
10: Luister, en ze krijgen daar dus een kenteken vanuit Texas, waarmee de bus door heel Amerika mag. En het eerste ritje is gelijk bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op 14 juni in Dallas.
8: Iris, dankjewel.
10: Graag gedaan. 538.
11: De 538 Middagshow.
8: De Justin Bieber Show direct. Thee komt eraan. Eerst Sober.

0: I Adore You op 538 in de middagshow. Waar wij alle verhalen gaan verzamelen. Heb je wel eens na heel lang praten pas doorgehad met wie jij stond te praten? 0909-3000-538. Roos?
1: Ja?
0: Hey, welkom bij alle verhalen verzamelen. Wanneer heb jij lang met iemand staan praten voordat je doorhad met wie het was?
1: Nou, heel lang geleden had je in Hoofddorp de Challenge, een discotheek. En toen stond ik aan de bar, heel leuk te kletsen met een jongen. En nou, niks bijzonders, maar gewoon heel leuk te kletsen. En toen kwam ik terug bij mijn vriendengroep. En al die jongens, die waren helemaal... Stond jij met Johnny Heitzik gaat praten.
0: Ik had geen idee.
1: Nee, ik had geen idee, dus ik ben teruggelopen naar hem. En toen zei ik, sorry, jij bent Johnny Heitinga, maar dat wist ik helemaal niet. En toen zei hij, nee, dat had ik door. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, zegt hij. Dus,
0: En zat hij te flirten met je, Roos?
1: Nee, helemaal niet.
0: Goed zeg. Leuk, Roos. Dankjewel.
1: Doei. Graag gedaan.
0: Hoi. Doei. Petra?
2: Ja?
0: Ook wel eens lang met iemand staan praten voordat je door had wie het was?
2: Nou, nee, eigenlijk heel kort. Ik woon in een heel klein dorpje in Lexmond. Daar woont anderhalve man en een paardenkop. En ik loop over straat. Wij zeggen elkaar best af en toe gedag in het dorp. En heel eerlijk weet ik niet vaak de naam van mensen, maar ken ik ze wel van gezicht. Dus ik groet heel vriendelijk. Hey, hoi, hoe is het? En ik kreeg terug. Hey, hoi, hoe gaat het? En ik liep door. En toen was ik doorgelopen. En toen ging er zo'n filmpje in mijn hoofd. Ik denk...
3: Hey,
2: dat was Wesley Snijder.
3: Dat is gek, hè?
0: Dat is mooi. In het dorp. Leuk, Petra. Dankjewel. Aniek.
4: Hoi.
5: Hoi, hoi.
0: Hey. Wel eens lang hoi. Met iemand gepraat en later achtergekomen wie het was.
4: Ja, ik liep stage in een hotel in Antwerpen. En daar was een vaste gast. En die had ik al vaker gezien aan de receptie. En toen stond ik dus met haar in de lift. En met dus haar partner. En ik was met haar aan het kletsen. Het was heel gezellig. En ik zeg, ja, u komt me gewoon heel bekend voor. Jij zegt, schat, kom jij uit Nederland? Ik zeg, ja. Zegt ze, ik ben Kim Holland.
3: Oh, dat verklaart ook het hotel.
0: En waar kende je haar dan van, Aniek?
4: Ja, via.
0: Precies, wel eens gezien. Ja. Dankjewel, Aniek.
4: Doei.
0: Manouk.
6: Hi.
0: Wel eens lang gepraat met iemand voordat je door had wie het was?
6: Ja, met Raccoon.
0: Met Raccoon. Wie van Raccoon? De zanger.
6: Ja. Ik zat in de kroeg in Goes. En dat was blijkbaar zijn plaatselijke vaste kroeg. Een vriendin van mij die werkte daar zo. En ik zat aan de bar. En we zitten lekker te kletsen. En op de deur na een paar biertjes. Hij begint een beetje te zingen. En ik denk... Oh, jij kan lekker zingen. Dus ik
0: zeg, lekkere stem heeft hij. Moet je wat mee doen?
6: Ja, hij werd ook gewoon Bart genoemd. Dus ja, weet ik het. Dus... Vervolgens, hij zegt, ja, misschien ga ik daar wel iets mee doen. En hij gaat naar huis. En mijn vriendin zegt, wat zeg jij nou? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, ze zegt, ja, dat was Bart van Raccoon.
0: Ja, geweldig. Maar wat goed dat hij ook gewoon een geintje ervan maakt. Zo van, ga ik misschien wat mee doen.
3: Ga ik er wat mee doen.
0: Wat mooi, Manouk. Ja. Dankjewel. Zullen we nog eentje doen? Veel vrouwen trouwens.
3: Ja, leuk.
0: Jason?
7: Ja, daar ben ik.
0: Ja, je bent de eerste en de laatste man, Jason. Wanneer heb jij lang met iemand gepraat voordat je doorhad wie het was?
7: Nou, ik zal jou vertellen. Ik was 17 en ik had mijn tweede bijbaantje bij een meubelzaak. En een hele grote zaak. En we werden uitgenodigd om te barbecue. En ik dacht, nou, barbecue. En ik dacht, nou, daar ben altijd wel voor in. Weet je, gezellige brabo. Dus ik stap lekker op en ik kom een erp aan, een dorpje. En ik begin met een man te praten. Dus ik zeg, en... Hoe is het? Ja, goed met jou, ja, goed. En waar sta je? Ja, ik sta in Breda en ik ben hier student en dat is mijn tweede bijbaan. En ik zeg, maar er zijn een paar dingen die zijn hier niet goed, hoor. Ik zeg, sorry, die stoffen zijn soms echt slecht. Ik zeg, en die kleuren die wijken soms ook af. Ik zeg, nou, sorry. Ik zeg, maar heb je er dan geen last van? Nee, hij zegt, nee, niet echt. Dus ik zeg, oh ja, oké. Ik zeg, ja, en er zijn een paar dingen die gewoon echt niet kunnen. Ik zeg, ook van HR en dit en dat zit me toch tegen. Maar ja, ik was student. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen hem, ik zeg, wat doe je eigenlijk? Hij zei, ik ben eigenaar.
0: Nee!
7: En toen dacht ik, oh nee!
0: Ja, dan zakt de grond onder je vandaan weg, hè?
7: Zo, ik ben zo snel naar mijn collega's gerend. Ik heb ook een maand later mijn ontslag ingediend.
0: Jezus! Goed verhaal, man!

Justin, Living for 538 in de middagshow. Morgen, rond deze tijd, weten wij hoe de nieuwste Martin Garrix en Ed Sheeran klinkt. Want die mogen we aan je laten horen morgen. Dat is best wel bijzonder. Dat is al een mooie wereldprimeur die we morgen hebben. Dus de nieuwste Martin Garrix, Ed Sheeran. Morgen lekker luisteren naar de middagshow en hoor die ook. Over een uurtje betrapt op een scheef om 6:15. Weet jij, even een vraagje, weet jij hoeveel mensen vreemd gaan? 1 op de 4. 1 op de 4 mensen gaan vreemd. Grote kans dat jij het ook een keer hebt meegemaakt. We hebben dus elke dag om 6:45 betrapt op een scheef. Om 6:15 mist dat zometeen niet. Mocht je daar iets bij hebben meegemaakt, een verhaal hebben en het leuk vinden om bij ons te vertellen, dat kan elke dag om 6:15. En als je dat vanavond zou willen doen, dan ben je van harte welkom. Laat dat even weten bij ons in de 538 app. Door gewoon heel simpel een berichtje te sturen, betrapt met je naam erin. Dat stuur je dan met de 538 app naar ons toe. En dan mag je het zometeen vertellen. Om 6:15. Een nieuwe betrapt op een scheve. Jesse J.

0: B.O.B.
1: Price tag.
0: Op 538 in de middagshow. Het is 5 minuutjes voor 6. We hebben zo meteen het nieuws van 6 uur met Iris. En wat heb jij mee voor ons, Iris?
2: Waar er honderden bomen tegen de vlakte gingen door een windhoosnet.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2.99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Paix Hill, 2 stuks, €3.99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0.99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
14: When I land my best punch, you will go down.
13: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: Goedenavond.
1: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het Hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD weet wie de passagiers zijn. Het kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die moet van 18 naar 21 jaar. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat zij vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort maatregelen werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde nooit iets. Er gaat een delegatie naar India om contact te herstellen tussen het ontvoerde meisje Insia en haar moeder, zegt vicepremier Yesilgus tegen de Telegraaf. Premier Jette gaat de zaak deze week tijdens het bezoek van de Indiaanse premier aan Den Haag ook met hem bespreken. Maar daarna gaat er dus nog een delegatie die kant op. Insia werd 10 jaar geleden ontvoerd door haar vader. En in Eersel zijn door een windhoosnet honderden bomen omgewaaid. Er zouden ook auto's en huizen zijn beschadigd. Hoe groot de ravage precies is, is nog niet te zeggen. Het noodweer zou wel heel plaatselijk zijn geweest. Gelijk maar door naar het weer dan, want vanavond en vannacht zijn er ook nog buien bij een graad of 5. Morgen begint dan met buien, maar later op de dag is het droger en zonniger en wordt het 12 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
0: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
16: De drukste avondspits van het jaar, er staat nu nog 800 kilometer verdeeld over 81 files. En de langste staan op de A2 Eindhoven-Maastricht voor Eurmond 1:12. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en de Wijkertunnel staat door een ongeluk 50 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen daar nu 1:20 op onthoudt. Flitsers op de A2 tussen Weert en Egmond 220.4. Op de A6 Lelystad-Muiderberg bij 68.0. De A16 Dordrecht-Breda bij 37.1 en nog eentje op de A16 bij Rotterdam bij 10.5. De laatste op de A20 Gouda-Rotterdam pas op bij 31.3.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
23: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
27: Hey, bedankt.
28: Merci.
26: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: En In The Air Tonight op 538 in de middagshow, terwijl we midden in de examens zitten. Ik weet niet zo heel veel meer van mijn eigen examen, behalve dat het heel erg lekker weer was. Ik weet niet wat het is, maar als er examens zijn, is het lekker weer.
1: Het is altijd lekker weer, en of je nou geslaagd bent of niet, daarna begint de leukste zomer van je leven.
0: Dat is waar, want het maakt, het maakt ook eventjes niet uit.
1: Dat is hem.
0: Het zit er gewoon even op. Je kan er toch niks meer aan doen.
1: Dat is
0: en dan is het zomer. Oh. Ja. Ja, en natuurlijk het klagen bij het LAX. Ik smul daar elk jaar van. Want die klachten van scholieren, weet je, terwijl ze examens aan het doen zijn. Want het wordt ook aangemoedigd, hè, als je examens zit te doen op school en er gaat iets niet naar wens of er is iets, ga klagen bij het LAX. Want je hoort ook nog wel eens dat dingen hersteld worden.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk als het inhoudelijk over het examen gaat. En er komen heel veel klachten over hetzelfde binnen. Dan wordt er echt nog wel eens naar gekeken. Maar ik vind die dingen waar ze achteraf ook niks meer aan kunnen doen. Weet je wel, ja, er zat gewoon
0: een leraar die stinkt, vind ik altijd mooi.
1: Een leraar met een gekke stem. Of weet je, ik mocht niet naar de wc.
0: Sievert van Linde heeft dat nog lang gedaan, hè?
1: Die was heel lang woordvoerder van het LAX. En toen zag je al wat een strebertje dat was.
0: Oh, had je dat toen al door? Jij zag het toen al? De teller stond gisteren bij het LAX op 95.000 klachten. En volgens mij in mijn hoofd zijn maandag de examens begonnen. Dat is erg veel sinds maandag. 95.000 klachten. We hebben Ines aan de telefoon van het LAX. Hey Ines.
2: Hi, hallo.
0: Hey, kan jij ook smullen van die klachten die binnenkomen?
2: Ja, deels wel, deels niet natuurlijk. We zijn blij dat leerlingen ons zo goed weten te vinden. Maar het laat ook wel zien dat er nog ontzettend veel misgaat natuurlijk.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook wel serieuze klachten, denk ik. Hè, van dingen die gewoon niet kloppen.
2: Zeker, absoluut. Echt wel inhoudelijke klachten over een vraag. Of dat de organisatorisch iets flink verkeerd gaat. Dus die behandelen we echt met ontzettend veel plezier natuurlijk.
0: En welke worden er ontvangen met een glimlach door jullie?
2: Nou, de klachten die met een glimlach worden ontvangen zijn dingen zoals een Nederlands examen die op een Duits examen leek. Dat het zo lastig was. Spinnen in een lokaal.
0: Spinnen?
2: Ja.
0: Spinnen in een lokaal?
2: Zeker, ja. Dat is natuurlijk niet fijn als je examen aan het afleggen bent.
0: Nee, is niet fijn.
2: Een koffiemond van een docent die daarnaar rook, waardoor die ontzettend afgeleid...
0: Dat was wiskunde, denk ik. Dat moet wiskunde
2: zijn. Dat is ook wel het geval, hè, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja. Nee, een heleboel dingen. Wat zie ik hier nog meer? Mensen die ook gewoon aangeven van, nou, die examens zijn zulke onzin, die moeten afgeschaft worden.
0: Oh ja.
2: En natuurlijk gaat het er ook soms minder aan toe. Hè? Dat een meisje bijvoorbeeld moest huilen tijdens het afleggen van de eindexamen. Dat echt wel een enorme druk op ligt.
0: Oh ja. De stress, dat die je te veel wordt.
2: Ja, precies. Dus daar hebben we natuurlijk ook een hulplijn voor ingeschakeld dit jaar. Maar we krijgen natuurlijk alsnog veel klachten binnen.
0: Maar Ines, wat doe jij met een wiskundeleraar die uit zijn mond stinkt?
2: Nou, daar kan ik niet heel erg veel mee natuurlijk. Dat is echt iets wat helaas op dat moment zo is ervaren door een leerling. Maar we zijn natuurlijk heel blij dat een leerling ons weet te vinden en even die uitlaatklep heeft om hiermee bij ons terecht te komen.
0: Heb je meer klachten over leraren? En wat is dit? Je hebt er zoveel, weet je, 95.000.
2: Ja, ik zie ook dat de surveillant te hard aan het ademen was, waardoor de leerling zich niet kon concentreren. Iemand die tijdens het examen ook te hard de vraag aan het opnoemen was. Ja, die insecten in het lokaal is natuurlijk ook niet fijn.
0: Nee.
2: Iemand die noemde dat die in de ring ging met de persoon die dit examen heeft gemaakt. Dat komt ook een beetje frustratie bij kijken.
0: In de ring ging?
1: Die dacht, ik ga met elkaar slaan.
0: Ja, ze hebben gevochten.
2: Nee, maar dat wil hij natuurlijk doen dan.
0: Oké.
2: Met degene die het examen heeft gemaakt.
0: Ik snap je. Hey, waar staat die teller nu op? Want gisteren stonden we op 95.000.
2: Ja, klopt. Inmiddels zijn het 180.000. Dus bijna te dubbelen.
0: In een dag!
2: Ja.
0: Nou, sterkte dan, Ines.
2: Helemaal.

0: en Save My Love in de middagshow van 538. Ik was hier vanmiddag vroeg en ik kwam een oude stagiair van ons tegen. Was zo leuk. Nee, wat leuk om jou weer te zien. Die heeft denk ik een half jaar heeft die stage gelopen hier bij de middagshow. Ik dacht, hoe is het met jou? En wat leuk dat je hier bent. En ik had hem echt al een tijdje niet gezien. Ik zeg, oh joh, en heb je nog contact met iemand uit het team? En hij zegt, ja, ik ben nog in bed beland met Jelte.
1: Dit klopt wel, ja.
0: Ik zeg, ben jij in bed beland met Jelte? Ik zeg, nou, ik vraag het hem zelf wel, maar ik vond het gek.
1: Ja, ik snap als je dit zo hoort dat heel gek klinkt.
0: Maar klopt het?
1: Ja, het klopt. Ja, nee, wij zijn in bed beland, ja.
0: Zeker. Hoe oud is die stagiair? Ja,
1: wat zal hij zijn? Begin 20? 24? 23? Ja, hij is wel een oude student, hè? Ja, hij is wel heel gezellig. Nee, het was zo. Het is nog het allerergste is dat ik echt weer... Ik heb mezelf aan dezelfde steen gestoten voor de tweede keer.
0: Oh, je hebt het vaker gedaan?
1: Nee, niet meer.
0: Het is niet de eerste stagiair.
1: Nee. Het was Koningsdag en ik was vorig jaar al met de auto gegaan. Daar had ik al enorm spijt van. Toen heb ik de auto terug laten rijden door een chauffeur. Was super
0: zo.
1: Nou, was een super dure grap. Oh. En ik had me voorgenomen... Oh, dat
0: was ook een stagiair, want ik niet meer mocht rijden.
1: Nee. Maar daar was hij overigens ook bij. Want hij rijdt met me mee uit Amsterdam. Ik had gezegd, stagiair wil je
0: merk
1: mee.
0: Merk nu al dat de schuld af wordt geschoven, nee, de stagiair. Nee. Merk je dat?
1: Nou, dat is wel een beetje... Vorig jaar was zijn schuld, dit jaar mijn schuld. Dus ik sta op dat podium, dat dek. En ik sta weer lekker gezellig daar. En hij is ook van een drankje.
0: Ja.
1: En hij zou mee terugrijden. En ik drink er nog één. En ik denk, ja, als ik nu nuchter naar huis moet rijden... moet ik echt nog 4 uur wachten of zo. Dat gaat echt lang duren. Dus toen dacht ik, ja, wat zijn de opties? En toen kwam ik ook nog Marcel en Spike van Direct tegen. Toen dacht ik, ja, nu zijn er helemaal geen opties meer. Dit gaat echt helemaal mis. En toen dacht ik, ik moet een hotel boeken. Dus ik heb een hotel geboekt.
0: Ja, slim. Je moet niet achter het stuur stappen als je een drankje
1: zeker,
0: op hebt.
1: Maar dat gelukkig was er nog een plekje in Breda. En mazzel mee. Maar toen dacht ik ineens ook, shit, Joep reed met me mee. Dus ik denk, ja, dan moet ik toch ook maar... Ja, Joep, we hebben maar één optie. Of je gaat nu richting het station met de trein... of je ligt bij mij op de kamer. Dus die heeft de hele nacht wakker gelegen voor mij gesnurkt.
0: Ja, arme Joep.
1: Ja, ik moet er ook nog 3 keer uit. S'nachts denk ik, joh, moet ik plassen.
0: Het is niet helemaal waar, want ik heb natuurlijk Joep ook gesproken.
1: Ja.
0: Hij heeft niet wakker gelegen van jouw gesnurk.
1: Waarvan dan?
0: Omdat je 6 keer moest plassen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik had zoveel gezopen.
0: Wij komen nooit meer aan een stagiair.
1: Nee.
0: Middag

0: In de middagshow van 538.
1: Ik ben betrapt op een scheve om 6:15, zo direct. Een verhaal van Vince. Niet leuk. Er staat ook een beste vriend in. Je hoort het zo meteen. En het nieuws met Iris komt eraan van 6:30. Wat heb je mee, Iris?
2: Waarom Milka je nept met hun chocoladereep.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
11: Haiboe.nl.
12: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
7: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis.
0: Ouderwets lekker.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Vanavond en vannacht buien. Het is een graad of 5. Dan morgen de dag begint met buien. Later droger. En ook meer kans op zon. En morgen is het zo'n 12 graden. En dan heel graag verkeer, Jelte. Het is druk.
20: Ja, heel druk nog. Er staan nu nog 48...
1: Drukste van het jaar, hè?
20: 48 files. Ja, we stonden bij elkaar meer dan 1000 kilometer vanmiddag. Het is nu ongeveer 700 kilometer. De langste nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 31 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelminakanaal. Een half uur. A67 Venlo Turnhout voor de brandweg N2 Zuid staat 31 minuten. En flitsers zijn er ook nog op de A2 Echt Maastricht 224.8. De A6 Lelystad Muidenberg bij 68.0. A16 Dordrecht Breda 37.1. En nog eentje op de A16 bij Rotterdam bij 10.2. De laatste op de A20 Gouden Rotterdam bij 31.4.
1: 2 minuten over 6:30 is het. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
21: Goedenavond. Loosdrecht is klaar met de protesten tegen asielzoekers. Er geldt nu een noodverordening rond het gemeentehuis waar de rellen uitbraken. Je mag er de komende dagen alleen komen als je er echt moet zijn. De regels gelden in de avonden en de nachten tot zaterdagochtend. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het zuiden en oosten van het land. Hagelstenen, onweer en windstoten zorgen voor flink wat overlast. Het geldt voor Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. In Eersel is zelfs een windhoos geweest. Chocoladefabrikant Milka heeft een tik op de vingers gehad voor misleiding. Milka verkocht namelijk repen die ineens dunner en duurder waren, maar dat was niet te zien op de verpakking.
1: Oh, ik vind dat zo'n smerige manier. Oh.
21: Krimpflatie.
1: Ja, dan betaal je dus hetzelfde, ja. Maar zonder dat je het door hebt, krijg je minder.
21: Soms is het zelfs duurder, inderdaad.
1: Echt waar?
21: Ja.
20: En die koe die schijnt dus ook helemaal niet paars te zijn. Hè? Dat is even onder ons.
21: Jeroen Kijkendevecht en Henry Schut hebben enorm genoten van hun debuut als commentatoren op het Songfestival gisteravond. Ze waren goed voorbereid en alles viel op zijn plek. Ze hebben van begin tot eind alleen maar genoten, zeggen ze. Kijkers waren ook positief over de vervangers van Cornald Maas. Tenminste, de mensen die keken. Want ja, de kijkcijfers waren echt...
1: Ik vond het nog veel. Het waren er toch meer dan 500.000?
21: Ja.
1: Vond ik nog veel?
21: Ja.
1: Ja, het zijn natuurlijk altijd miljoenen als wij ook meedoen, maar... Ja.
21: Vanavond voetbal dan. Almere City en Willem II die spelen het eerste duel uit de halffinale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. En Memphis Depay die keert waarschijnlijk vrijdag terug bij zijn club Corinthians. Hij raakte eind maart geblesseerd. En dat was niet alleen slecht nieuws voor zijn club in Brazilië. Ook voor bondscoach Ronald Koeman. Die wil hem namelijk alleen maar meenemen naar het WK als hij 100% fit is en ook wat wedstrijden heeft gespeeld. Die neemt trouwens 2 dagen extra de tijd om de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het WK bekend te maken. Koeman doet dat niet op 25 mei, maar op 27 mei.
1: Waarom is dat?
21: Ja, hij wil iets langer de tijd hebben om te kijken hoe de voetballers eraan toe zijn en hoe ze allemaal uit de competitie zijn gekomen.
1: Ja.
21: Hoe fit ze zijn, nou dat. 3 dagen later begint hij dan met zijn groep aan de voorbereiding voor het WK.
1: Iris, dank.

5-7, de middagshow van 538. Over een paar minuten, Vince, die kwam thuis. Daar was zijn beste vriendin. Nee, zijn beste vriend met zijn vriendin. Nou, twee dingen door elkaar heen. Ja. Maar die deden samen iets en dat wil je helemaal niet. We trappen op een scheve. Om 6:15. Zo direct.

0: Jan en Frans. En ze hoort bij mij om 5:38 in de middagshow. Het is exact 6:45. Tijd voor Betrapt op een Scheve. Vince, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hi, welkom bij Betrapt op een Scheve om 6:15. Wat is er gebeurd?
1: Ik heb een aantal jaar geleden, dat is wel een flink tijdje geleden, heb ik mijn ex met mijn toenmalige beste vriend in bed betrapt.
0: Oi! En hoe en waar? En had je een vermoeden?
1: Nee, ik had geen vermoeden. Ik wist wel dat hij haar wel interessant vond. Maar goed, zij was absoluut, naar mijn idee, niet het type van vreemdgaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam uit mijn werk vandaan. En we hadden samen een zoontje van net een jaar.
0: Ach nee.
1: En die zat gewoon lekker beneden vrolijk in de box te spelen. En ik had echt zoiets van, waar is zij dan? En ik loop naar boven en ik betrap ze met z'n tweeën in bed.
0: Nee. Want was jij ook eerder thuis of zo dan gepland? Was je als verrassing thuis?
1: Nee. Ik was gewoon normale tijd thuis. En net als elke andere dag.
0: En daar had ze maling aan en ging gewoon naar boven met hem?
1: Ja, blijkbaar wel.
2: Maar dan lijkt het wel alsof ze betrapt wilde worden, toch?
1: Ja, geen idee. Maar
0: wat was jouw reactie?
1: Ik heb ze er alle twee uitgeschopt.
0: Het huis uit?
1: Ja.
0: En nog verhaal gekregen?
1: Nee, daar had ik ook geen behoefte aan.
0: Maar ook je vriend nooit meer gesproken?
1: Nee.
0: Dat mee, je hebt gewoon gelijk alle banden heb je doorgeknipt.
1: Ja, alleen met mijn ex, ja, dat werd natuurlijk een beetje wat...
0: Ja, je hebt een kindje.
1: Ja, dus dat was wel een beetje een dingetje. Daar moet je dan toch een soort van contact houden.
0: Ja.
1: En dat is in de loop der jaren wel wat beter gegaan, maar het is nooit meer geworden wat het was.
2: En wie neem je het meer kwalijk? Want je beste vriend of je vrouw, dat tot allebei heb je ze kwijt dan?
1: Ja, beide.
0: Ja, want het beeld, dat staat denk ik ook op je netvlies, of niet? Zeg.
1: Ja. Kijk, ondertussen zijn we bijna 17 jaar verder. En heb ik het wel allemaal een plekje gegeven, maar op dat moment was het absoluut niet leuk.
0: Nee. Want zou je niet een verhaal willen hebben? Zou je niet willen weten wat erachter zat?
1: Nee.
0: En je zoontje?
1: Daar heb ik gewoon prima contact mee. Die is ondertussen bijna 18.
0: Ja.
1: En dat is gewoon een prima band die ik met hem heb.
0: Ah, gelukkig. Dat is fijn. Maar wat een verhaal, Vince.
1: Ja.
0: Dankjewel voor het vertellen hier.
1: Ja, geen probleem.
0: En fijne avond nog.
1: Jij ook.
0: Hoi, hoi.

0: En Mr. Know-it-all. Keer op 538. En tot zover de 538 middagshow. Maar zometeen gaat de hotline open.
1: Ja, en morgen, niet vergeten.
0: Ja, morgen.
1: Even voor 5 uur kunnen we Martin Garrix en Ed Sheeran laten
0: gaan we doen ook. Je gaat hem voor de allereerste keer horen. De nieuws van Martin Garrix en Ed Sheeran. Bij ons hier in de middagshow.
1: Echt waanzinnig.
0: En Julia zometeen met de hotline.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk, bij Veronica.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 538 Nieuws. 7 uur.
5: Ik ben Iris Schut. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens de protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden sinds gisteren asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje Insia aankaarten bij zijn Indiase collega. Die is dan in ons land. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd uit Amsterdam naar India. Er volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner, en dat werd niet duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter, en die heeft Milka nu een tik op de vingers gegeven. En Vincent Schildkamp die sluit zich aan bij de technische staf van het nationale elftal van Curaçao. De commentator van ESPN volgt Kees Jansma op als perschef in het team. Schildkamp sluit vanaf 25 mei aan bij het elftal van bondscoach Dick Advocaat. Zij komen dan naar Nederland voor een trainingskamp in Noordwijk. Krijg je nog het weer? Buien en een graad of 5 vannacht. Morgen begint ook met buien, later op de dag meer zon en ongeveer 12 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met de 24 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste van dit moment. Te beginnen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een auto met pech, daardoor 20 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem bij Waterberg ook nog 24 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn bij Waterberg 28 minuten. Controles dan, eentje op de A2 echt richting Maastricht bij echt 224.8. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 68.0. De A16 bij Bergenhoek opgepast bij 10.4. En tot slot de A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam op de rem bij 31.4.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: 538.
12: Julia van Rijenveld.
6: Yes, 7 uur geweest. De 538 hotline is open. Wat wil je horen? Spreek het in de app van Radio 538.

0: voelt als een vrijdagavond. Extra lang weekend door Hemelvaart. Let's go! Ja, en ondertussen is de 538 hotline ook geopend. Wat wil je horen? Je kan het inspreken via de app van Radio 538. Heeft ook Dimitri gedaan.
1: Hey Julia, Dimitri hier. Om deze regenachtige woensdag af te sluiten, zou ik graag Tupac en Changes willen horen. Thanks!

0: staat voor een kick me out the bar.
1: Ravi!
2: Ja?
1: Hey, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij belt naar de hotline 0909-3058. Wat wil je horen?
2: Party Rock Anthem.
1: Waarom die dan?
2: Ja, dat vind ik gewoon een hard liedje en die is al helemaal niet meer afgespeeld. Dus.
1: En met wie ben je allemaal?
2: Ik ben Ravi. Ik ben met Odin, Bas en Benedek.
1: Zo, wat zijn jullie aan het doen dan met de mannen?
2: Beetje klooien. Ja, weet je, gewoon lekker spelen.
1: Maar ik wil wel. Neem even mee dan, een beetje klooien. Wat houdt dat in?
2: Ja, we zitten gewoon bij de speeltijd en dan gaan we gewoon. Ja, we zijn in nummers bellen en toen kwam een vriend op het idee om Radio 538 te bellen en dan gewoon een nummer aan te vragen.
1: Ja, dat is altijd een goed idee, toch? Je mag altijd bellen naar ons, hartstikke gezellig.
2: Ja, zeker.
1: Dan ga ik hem nu voor je draaien, ja?
2: Toppie.

0: Afgelopen weekend stond Olivia Dean, die je net hoorde, in de Ziggo Dome. En ik zag dat de confetti die is afgeschoten tijdens haar concert is opgevangen, dus door fans. En per trosje op Vinted staat. Serieus. €5 wordt er gevraagd voor 5 stukjes Olivia Dean concert confetti. Nou, ik zat te denken, ja, als je 50 confettivlokken vangt en verkoopt, heb je zo je kaartje terugverdiend, toch? Je hoort daar met de Sam Fenner en Rain Me In op Radio 538. Hey, snak jij ook even lekker naar de zon? Gewoon even lekker die warmte voelen branden op je lijf? Zeker na deze druilerige woensdag in Hartje Mei. Nou, goed nieuws, want luister mee.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
19: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
20: Daar heb je Huub, van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
23: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
21: 538, Julia van Rijndam.
24: Met zometeen de nieuws: Olivia Rodrigo, eerst Offenbach en

Taylor Swift op Radio 538 en Open Light. Ja, Olivia Rodrigo, dat is ook zo'n ster. Die komt volgend jaar naar de Ziggo Dome. En die kaarten gingen onlangs in de verkoop. En die waren extreem gewild. Maar heb jij ooit in zo'n ticket war gezeten? Dan heb ik even 3 tips voor je om kaarten te bemachtigen. Tip 1 is als je voor de start van de verkoop naar Ticketmaster gaat, dan word je plek in de wachtrij dus willekeurig bepaald. Dus of je er nou een uur van tevoren bent of pas 2 minuten van tevoren, dat maakt dus niet uit. Je hoeft dus niet uren van tevoren, been there done that, klaar te zitten. Tip 2 is zodra je aan de beurt bent om tickets te kopen, dan moet je gewoon snel zijn. Gewoon kiezen wat je ziet en meteen afrekenen. Want als je te lang twijfelt, dan zijn al die tickets uitverkocht, weet je wel. Weet dus van tevoren goed welke je voorkeur hebben, wat je budget is, hoeveel tickets je wilt. Nou ja, dat allemaal. En de 3e tip, ja, deze is super. Kom je namelijk wel op de plattegrondpagina en staat daar dus alles uitverkocht, blijf dan minstens nog even 15 minuten refreshen. Ja, want ik heb op die manier ook nog een keer eerder uitverkochte tickets kunnen krijgen. Omdat mensen dan te laat waren met betalen. En uit die winkelmandjes komen dan die tickets weer beschikbaar. Dus dat is wel echt een super tip. Zijn sowieso allemaal wel een beetje voor de hand liggende tips. Ik heb gewoon de allerbeste. Namelijk, naar Radio 538 luisteren. Ja, komend weekend maak je kans op tickets voor het uitverkochte Olivia Rodrigo. Volgend jaar dus in de Ziggo Dome. En dit is haar nieuwste Drop Dead op Radio 538.

De WK-hit van 2026 komt eraan. Ja, op naam van misschien wel de grootste hitmachine van dit moment. Samuel Welten. Ja, hij heeft het al vol geteased op zijn socials. En het klinkt dus zo.

0: het heeft ook alles wat een WK-lied moet hebben.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
0: De leeuw zit erin. De wow zit erin. Lekker man. Ja, hij komt vrijdag uit en hoor je natuurlijk als eerst bij Radio 538. Voor nu moeten we het nog even doen met deze. Ook niet verkeerd.

0: Hij heeft een track gemaakt samen met een andere wereldster, Ed Sheeran. En morgen in de 538-middagshow hoor je die dus voor het allereerst. Ja, dus echt een wereldprimeur. Morgen dus in de 538-middagshow vanaf 4 uur. Dat moet ook sowieso een hit worden, toch? Garrix en Sheeran. Ik ben wel benieuwd. Leuk. Morgen vanaf 4 uur dus hier bij Radio 538. En zometeen hoor je Rihanna en Stay.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
8: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
7: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
8: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan...

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app. Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Alles voor je terras vind je bij Sligo. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Nieuws. 8 uur.
20: De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
21: Nou, volgens mij komt die lente wel gewoon weer hartstikke terug hoor. Volgende week, als ik mijn weerappie er even bij pak, zie ik gewoon donderdag, vrijdag 25 graden. Heerlijk. Ik dacht, ik breng nog even een positieve noot zo aan het eind van de woensdagavond. 538 verkeerde flitsmuizen met inmiddels 7 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste van dit moment. We beginnen op de A12, Utrecht richting Arnhem bij Waterberg. Is een ongeval gebeurd, daardoor 18 minuten vertraging. De A27, Utrecht richting Gorkum bij Lexmond. Is een ongeval gebeurd, ook daardoor 20 minuten. En de A50, Os richting Apeldoorn bij Waterberg. Ook nog 21 minuten vertraging. Controles dan eentje op de A2, Echt richting Maastricht bij Echt 224.8. De A6, Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad 68.0. De A16, Rotterdam richting Dordrecht bij Bergsenhoek staan ze bij 10.5. En tot slot de A20, Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam op de rem bij 31.4.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
22: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de

Ik wil je heel even meenemen naar 2023. Toen bracht Calvin Harris deze uit, samen met Sam Smith. Ja, en het kan aan mij liggen, maar volgens mij duurde het daarna wel even voordat Calvin weer een echte klapper te pakken had. Namelijk 2 jaar later, in 2025, kwam hij eerst met deze. Oh, I can't smoke the pain away. Ja, dat was een beetje een gek uitstapje.

hit pakken. En toen kwam hij in mei vorig jaar met deze klapper. Ja, en ik was eerlijk gezegd een beetje bang dat we nu dan weer een aantal jaar moesten wachten op een nieuwe hit van Calvin Harris. Maar

Direct en One Fall op Radio 538. Hey, een zonnige trip naar Ibiza voor twee personen en naar twee dikke feesten toe daar. Ja, dat klinkt als iets wat alles goed zou kunnen maken, toch? Zelfs deze regenachtige woensdag in mei. Nou, goed nieuws. Luister vanaf maandag naar Radio 538 en maak kans op deze superprijs. Een trip naar Ibiza, inclusief vlucht, verblijf en toegang tot Ushuaia. Met David Guetta en The Universe met Armin van Buuren. Dat is toch wel het eiland wat de mannen die je nu hoort groter heeft gemaakt. Veel DJ's die nemen Another Tracks mee in hun zomersets daar. En daarom kregen hun muziek automatisch dat, ja, Ibiza-keurmerk. Another, hoor je nu op Radio.

0: Sheeran en Overpass Graffiti op Radio 538. Hey, ben jij een type A of een type B? Ja, wat het inhoudt en welke van de twee jij bent, dat hoor je zo meteen.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.
1: En

0: weekend. De allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: Are we ready to have a good fucking time?
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
9: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Tijdens de Campina Openboerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.

Heb je wel eens gehoord van een type A en een type B? Als je type A bent, dan heb je echt alles op orde. Je kleding, alles ligt op kleur, weet je wel. Je agenda is helemaal zo gemarkerd met de goede kleurtjes en van die plakkertjes. En dan heb je type B en dan ben je echt chaotisch. Je kleding ligt overal in het huis, behalve in de kast. En dat je dan zeg maar zo de koelkast opentrekt en dat je opeens je telefoon daar vindt, weet je wel. Een beetje Iron van de 538-middagshow, zeg maar. Nou, Sienna Spyro, die is duidelijk een type B. Ja, haar nieuwe nummer, Material Lover, is namelijk speciaal gemaakt voor de film The Devil Wears Prada, deel 2. Misschien heb je hem al wel gezien. Laat trouwens dan even weten in de app of het moeite waard is om heen te gaan. Maar die plaat die ze daarvoor heeft gemaakt, die was uiteraard af. Maar de videoclip nog niet. Nee, die heeft ze namelijk maar een paar uur voor de première geschoten. Volgens haar omdat ze houdt van echte dingen en nou ja, niet te veel voorbereid. Ik moet zeggen, dat zeg ik ook altijd hoor. Maar vaak ben ik dan gewoon te laat begonnen. Sienna Spyro, hoor je nu op Radio

0: Steve en Believe It op Radio 538. Zometeen vanaf 9 uur weer een gloednieuwe 538 avondshow. Met gisteren, ja, prachtig nieuws van onze vriendin Eva. Ze is namelijk zwanger. Ja, en hoe ze daarachter kwam was best bijzonder. Ze deed namelijk een zwangerschapstest. 15 minuten voordat ze met Bas en Dylan op bedrijfsuitje ging.
1: Dus ik deed dat echt, nou ja, 5 minuten voordat ik eigenlijk weg had moeten gaan. En toen was het ineens positief. Ja. Dus de schrik zat er zo ontzettend in. Dat ik van gekkigheid niet wist wat ik moest. En dat toen me de beste oplossing leek. Toch maar op bedrijfsuitje.
2: Maar jouw man was helemaal content hiermee.
1: Ja, maar die wist het ook allemaal even niet meer. Ja, ik zei, die zei, volgens mij moet je gewoon gaan.
3: Ik bedoel, ik appte jouw man gefeliciteerd. En toen stuurde hij mij terug. En ja, ja, in 1 keer laag.
0: Echte vrienden zijn het, hè. Zometeen vanaf 9 uur.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: U, later en altijd.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
19: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
18: Ai, de man met de hamer.
19: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
20: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: kaasblokjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Ook vanavond zijn er weer anti-AZC-demonstranten in Loosdrecht. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis. Maar nadat ze gisteren vuurwerk en fakkels gooiden, zijn ze daar niet meer welkom. Daarom staan ze nu iets verderop met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. In delen van Utrecht is het stroomnet vol en daar wil de provincie iets aan doen. Ze willen samen met netbeheerder Tennet hoogspanningsstations bouwen in Utrecht-Noord en Amersfoort. Door het volle stroomnet moeten mensen en bedrijven nu wachten als ze een nieuwe of zwaardere aansluiting willen. Het kabinet wil dat de minimumleeftijd om in de prostitutie te werken omhoog gaat, van 18 naar 21.
3: Omdat mensen van 21 over het algemeen net wat steviger in het leven staan, dus meer weerstand kunnen bieden tegen de ongewenste druk of de ongewenste dingen die soms gebeuren in de prostitutie.
2: Ja, dat legt justitieminister Van Wil uit bij het RTL Nieuws. Daarnaast wil hij onderzoeken of er een pooierverbod kan komen. En premier Starmer krijgt een uitdager, dat schrijven Britse media. Minister Wes Streeting zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijen willen dat Starmer vertrekt, maar dat kan alleen als er iemand is om hem op te volgen. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft wisselvallig komende dagen. Ook morgen zijn er weer buien en het wordt dan maximaal 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: 538 verkeer door Flitsmeister met de 3 grootste vertragingen op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens 12 minuten. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Akersloot 14 minuten. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen 8 minuten. Ook nog 5 flitsers. Te beginnen op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 224,7. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 68,0. En op de A9 tussen Haarlem en Amstelveen bij 38,6. A16 Breda-Dordrecht 47,8. En de laatste voor nu op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31,4.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
1: 538.
9: Bas en Dylan.
4: Zo, daar gaan we met een gloednieuwe avondshow met Afrojack zometeen naar Taylor Swift.

0: en Dylan.
1: Daar zijn we met een gloednieuwe avondshow. Zometeen, of tenminste, hoor je hoe je een reis naar Ibiza kan winnen. Maar eerst willen we even terugkomen op gisteravond. Natuurlijk, Eva, jij vertelde in de show dat er een kleine aankomt.
2: Ja, die zit al helemaal lekker in mijn buik te broeien.
1: We hebben vanmiddag gehoord, hij kan ook al horen. Hij hoort al, of ja. Hij natuurlijk.
2: Ja, ja, ik zeg hij, maar. Nee, dat weet ik ook nog niet.
1: Ik ben er hartstikke van mening van dat het een jongetje wordt. Jij bent echt zo'n jongensmoeder.
2: Ja, ja, maar Bas zegt dan weer heel erg dat ik een meisjesmoeder ben. Dus daar kan ik nog niks mee.
1: Nou ja, goed. Maar het luistert mee.
2: Ja.
1: Dus dat is goed. Dat is met de jongste fan van de avondshow, kunnen we wel stellen. Maar jij vertelde dit gisteren. Naar aanleiding daarvan zijn er tal van artikelen geschreven. En ik heb je heel hoog zitten. Maar het was ook wel een beetje alsof, ja, Dua Lipa zwanger was, zeg maar.
2: Nou, ik hoor niks gek.
1: Met de bijvoeglijk naamwoorden die zijn gebruikt om jouw kunsten te duiden. Dat vond ik toch wel heel mooi. En ik vermoed ook dat er heel veel met ChatGPT is geschreven. Door AI. Ik heb een artikeltje van wat ik vanmiddag tegenkwam. Ik wil hier gewoon eens een keertje doorheen. Het is feest in Huize Vloon. De sprankelende presentatrice van Shownieuws, Eva Vloon, kondigt aan dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Een blij moment dat haar leven een nieuwe wending geeft.
2: Ik vind dit geen gekke tekst.
1: Okay. De opmars van Eva Vloon in de televisiewereld is niet onopgemerkt gebleven. Sinds haar debuut als presentatrice bij Shownieuws in de zomer van 25 heeft ze snel de harten van de kijkers veroverd. Moet ik doorgaan of niet?
2: Nou, ik zit vooral te denken welke kijkers dat al zeiden en wie het allemaal opgemerkt is.
1: Hoewel ze relatief nieuw was voor de camera, voelde ze zich vanaf het eerste moment thuis. Haar natuurlijke uitstraling en professionaliteit. Ik krijg het gewoon mijn bek niet uit.
2: Je struikelt er gewoon over zoveel complimenten.
1: Maakte van haar snel een vertrouwd gezicht. Naarmate haar bekendheid groeide, begon Eva ook meer te delen op sociale media. Ze geeft haar volgers regelmatig een kijkje in haar leven, zowel professioneel als privé. Haar openhartige posts worden met enthousiasme ontvangen. Nu ze in verwachting is, zal haar sociale media wellicht gevuld worden met nog meer persoonlijke momenten. Het is een spannende tijd, zowel voor haar volgers als voor Eva zelf.
2: Nee, maar wie, want dit heeft iemand wel daarna ingeleverd bij de eindredacteur.
1: Ja.
2: Wel heel aardig.
1: Ja, Eva heeft zich uitgesproken over haar zwangerschap in een openhartige radio-uitzending. Daar vertelde ze hoe blij ze is met deze nieuwe fase in haar leven. De radio, een medium waaraan ze zo verknocht is, blijft een belangrijke rol spelen in haar leven.
2: Dat heb ik nooit gezegd.
1: Ja. Eva's persoonlijke ervaring met het moederschap kan zelfs een verrijking zijn voor haar rol bij Shownieuws. Het biedt haar nieuwe perspectieven en inzichten die ze kan delen met haar publiek. Haar persoonlijke groei kan een positieve invloed hebben. Ja, en zo ging dit maar door. Dit zijn vijf alineaatjes uit iets wat gewoon 12 alinea's groot was. En ik heb even het ergste eruit gepakt. Maar het was superlatief na superlatief.
2: Nou ja, het is heel aardig, maar ik denk wel dat deze persoon per woord betaald werd. En

0: zijn 5 alineaatjes uit iets wat gewoon 12 alinea's groot was. En ik heb even het ergste eruit gepakt. Maar het was superlatief na superlatief.
1: Nou ja, het is heel aardig, maar ik denk wel dat deze persoon per woord betaald werd. En dat

0: Coldplay in a Sky Full of Stars. En afgelopen week konden HAVO-leerlingen zich opmaken voor hun Nederlands examen. Evenals natuurlijk VMBO en VWO-leerlingen. Maar wij hebben het HAVO-examen gemaakt, Eva.
1: Ja, en we zijn nou heel benieuwd of we het gehaald hebben.
0: Ja, zouden wij nog slagen? Dat is de grote vraag. We hebben hem dus vanmiddag gemaakt. We weten de uitslag nog niet. Onze producer en onze online redacteur hebben hem nagekeken. Echt door vier ogen is hij gegaan. Zometeen de grote uitslag. Kan heel pijnlijk worden. Zeker voor jou als journalist.
1: Oh.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon. Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza. De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt. En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe. Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: ABOUT YOU viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de ABOUT YOU Birthday Sale.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
8: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
12: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
11: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Gek.

0: Wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stack. Zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bas en Dylan.
4: Zometeen krijgen we de uitslag van ons eindexamen Nederland.

0: kan je tickets winnen voor Olivia Rodrigo. Hoe, dat hoor je zo meteen.
1: 538.
0: Maar eerst even naar de eindexamens. Daar zitten we natuurlijk middenin. En de grote vraag is, zouden wij als respectievelijk 34 en 28-jarigen nog slagen voor het eindexamen Nederlands? Wij hebben vanmiddag, zijn wij op de redactie, hebben wij het eindexamen HAVO Nederlands uitgeprint. Dat vonden we een mooie middenweg. Ik heb VMBO gedaan. Jij hebt VWO gedaan, Eva. En we zijn allebei uiteindelijk afgestudeerd op het HBO. Dus nou ja, we zijn enigszins aan elkaar gewaagd, zou je kunnen zeggen. Misschien zou je kunnen stellen dat jij op papier misschien een stukje slimmer bent.
2: Nou, daar ben ik niet gerust op. Zeker niet naar dit examen.
0: Nou, dat bleek ook wel vanmiddag.
3: Ik ben zo benieuwd. Ik ben echt onzeker, dat weet ik wel.
4: Het ging me te makkelijk af. Dus ik denk dat ik het misschien helemaal niet begrepen heb.
0: Ja, zoals gewoonlijk, jij jezelf een beetje inkapselend. En ik mezelf...
2: Borst vooruit en gaan.
0: Wij weten de einduitslag niet. Onze regisseur en onze online redacteur hebben hem nagekeken. Hebben dit ook van elkaar nagekeken. Ewan is de regisseur van dit programma. Ewan, er was zelfs nog wat discussie onderling, hè, geloof ik.
5: Ja, het is echt een heel pittig examen dus om na te kijken. Want er is dus heel veel voor interpretatie eigenlijk open. En er zijn ook allemaal regels waar je moet nakijken. Maar we hebben soms compromisje hier, compromisje daar gesloten. En we zijn eruit gekomen.
2: Wat erg. Sorry, ik heb het helemaal in mijn buik.
0: Ja, want Eva, jij bent ook een journalist. Ik wil het toch maar eventjes.
2: Dit is de reden dat je niet meedoet aan de slimste mensen en dat soort dingen.
0: Precies. Dan wil ik eerst de uitslag weten van Eva.
5: Ja, over jouw antwoord was eigenlijk de meeste discussie. Want ja, gewoon heel veel, weet je, de foutjes waren verwijsfoutjes. Net een paar woorden vergeten. En dat we dachten, ja, is dit wel goed of is het niet goed? Maar je hebt het afgerond met een keurige 6,9.
0: Oh, heel netjes. Heel netjes.
2: Vind ik te laag. Wat erg.
0: Heel netjes. Nou ja, 6,9. Zeg maar zo.
5: 6,9,
0: nou, dat is toch hartstikke prima.
2: Ja, nou, als jij dan hoger hebt, dan kan ik gewoon niet verteren.
0: Nou, Ewan.
5: Ja, ik heb er eigenlijk weinig over te vertellen. Een 8.
0: Hier zit hij, de VMBO'er. Hey.
2: Ja, nee, je bent slimmer. Dan denk ik even meteen toe. Maar wat erg. Oh, ik ben zo dom geworden.
0: Nee, maar het is wel bij uitstek. Overigens zag ik op de site van het LARC het examen waar het meest over geklaagd is. Dus pak je laptop er maar bij even. En begin maar met het indienen van je klachten. Kunnen ze de normering nog even aanpassen? Hou je misschien een keertje boven de 7. Nou, ja.

0: Er is nu een functie op Spotify. Een soort Spotify Wrapped van alle tijden. En alle platen van Keen van dit album staan in die top, nou wat is het, 100 of zo?
1: Bij jou?
0: Bij mij.
1: Oh, wat goed.
0: Het hele Hopes & Fears album. Ik denk dat ik het bij elkaar wel 80 tot 150 keer per plaat gehoord heb in mijn leven. Jo. Alleen op Spotify. En dan neem ik het vinyl nog niet eens mee. Zo goed album. Ja, jij vindt Keen helemaal niks.
1: Nee, maar ik moest dat altijd zingen bij Engels. En dan gaat zo'n plaat er wel aan, kan ik je vertellen.
0: Had je daar wel hoger dan een 6,9 of niet?
1: Hou je mond!
0: Hey, we spelen zo meteen kip of ei. Dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag, Eva. Wat was er eerder?
1: Ja, weer dat onderwerp van de school. VMBO of HAVO?
0: Ja, wat was er eerder? VMBO of HAVO, kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen. En dat maakt dus kans op een 538 prijzenpakket, hè? Dus dat is heel leuk. VMBO of HAVO, welk van de twee was eerder? Kom maar door in de app van 538.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
14: Niet bij mij, de feest te klein.
13: En ik heb geen barbecue.
15: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
17: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: 538 Nieuws.
24: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het Brabantse Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan eerder werd gedacht. Er zou een windhoos zijn geweest, maar een deskundige zegt nu tegen Omroep Brabant dat het zelfs een kleine tornado was. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. Ook Sharon Dijksma, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kwam vandaag naar Loosdrecht om de uit de hand gelopen AZC-rellen daar te bespreken. Ook op veel andere plekken is er onrust vanwege de komst van asielzoekerscentrums. En daarom is kennis uitwisselen belangrijk.
25: Dan gaat het over nadenken over beveiliging van het pand, maar ook bijvoorbeeld over de juridische mogelijkheden die je hebt om verdachten verder aan te pakken.
24: Ja, dat zei ze erover tegen de NOS. Willem II heeft met 1-0 gewonnen van Almere in de eerste halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Zaterdag is de return. Willem II en Almere degradeerden allebei vorig jaar uit de eredivisie. En een dief heeft wel iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorpje in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn vrij slecht. De dief was trouwens ook nogal selectief. Hij heeft namelijk een gouden kroon laten liggen. Heb ik het weer nog voor je? Het blijft wisselvallig de komende dagen. Ook morgen zijn er weer veel buien. Het wordt al maximaal 12 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Het 538 verkeer door Flitsmeister met de drie grootste vertragingen van het moment. Onder andere op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. De hoogte van Leende Heide staat een auto met pech. En daardoor je vertraging 9 minuten. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar voor Akersloot 9 minuten. En op de A67 tussen Turnhout en Eindhoven ook 9 minuten. Ook nog twee flitsers gemeld. Opletten op je snelheid dus op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 224,6. En die andere vind je op de A6 tussen Lelystad en Muiderberg bij 68,0.
26: Obeling, alles voor kampeergeluk.
27: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
26: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
28: Alles voor kampeergeluk.
29: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
30: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
31: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: 538. Zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? VMBO of H?

0: twee gegeven opties bestond eerder met vandaag, Eva.
1: Ja, HAVO of VMBO?
0: Dat is de grote vraag van vandaag. En we spelen met Emiel.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Heb jij een van deze twee onderwijsniveaus gedaan?
2: Dat klopt, ik heb HAVO gestudeerd.
0: Kijk, dat is heel netjes. We hebben vandaag het HAVO-examen Nederlands gemaakt. Dat was heel spannend. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Een half uurtje geleden hebben we de einduitslag bekendgemaakt. Eva had een 6,9 en ik had een 8.
2: Ja, heel netjes.
0: Dat is heel netjes.
2: Ik ga het van haar doen.
0: Nee, Eva kan
1: ja,
0: niet zo slecht
1: ik ben hier
0: tegen.
1: Zo zuur over, want ik vind... Ja, ik kan gewoon niet tegen verliezen. En verliezen van Dylan is echt het stomste wat er is.
0: Ja, zeker omdat ik er dan de hele tijd op terug blijf komen. Maar goed, we willen zo meteen van je horen wat er eerder was. We gaan eerst even de geschiedenis induiken. En laten we dan beginnen met VMBO. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs werd ingevoerd omdat het de praktijk en theorie wat dichter bij elkaar moest brengen. Was daarvoor nog te veel gescheiden. En VMBO heeft dan ook nog 4 leerwegen. Van basisberoepsgericht tot theoretisch. Dan de HAVO, dat opleidingsniveau waarvan iedereen op het VMBO zegt... Nou, dat ik ook wel kunnen doen als ik mijn best had gedaan. Het richt zich meer op de theorie en is speciaal ingericht... om leerlingen klaar te stomen voor het HBO. Of om luie VWO'ers toch nog hun school af te laten maken. Maar de grote vraag, Emiel, welk van de twee was eerder?
2: Ja, ik denk zelf HAVO.
0: De HAVO, vullen wij dat in. En dan is de grote vraag. Eva, wat is de balans?
1: HAVO. Komt uit 1968. En VMBO uit 1999. Oh, dus de HAVO was eerder.
2: Nice.
1: Jij wist het.
2: Ja, super.
0: Ja, het heeft allemaal te maken met de Mammoetwet uit 1968. Stuurde mensen ook mee in de app. Is inderdaad helemaal juist. Toen was het nog MAVO en in 1999 werd het VMBO. Emiel, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.

0: Lady Gaga, you're the paparazzi met binnen nu en 30 seconden Kensington na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom is een ui slecht in daten? Omdat mensen om hem moeten huilen.
1: Het antwoord is...

0: Topic en Kernkraft 400. Zometeen het niet te missen nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, een pie steken doen kan hartstikke gevaarlijk zijn. En je hoort zoveel rond.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
19: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Je complete zakgeld uitgegeven aan games... maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: 538. Bas en Dylan.
3: Zometeen in het nieuws waarom een pie steken doen gevaarlijk kan zijn.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over illegale dingen.
1: Een pie-steekje doen op foto's kan hartstikke gevaarlijk zijn, zeggen cyberresearchers. De cybersecurity experts. Ja. Want volgens hen kunnen hackers zo je vingerafdruk stelen.
2: Oh.
1: Zeker als het een beetje een scherpe foto van dichtbij is, dan kunnen ze dat zo inladen. En dan kunnen ze het helemaal reconstrueren. Nou, en als ze je vingerafdruk hebben,
2: dan kunnen ze overal in.
1: Dan kunnen ze overal in, want je laptop en veel betalingen gaan natuurlijk met de vingerafdruk. Die waarschuwing komt nadat een Chinese beveiligingsexpert liet zien hoe je dat doet. En dat was vrij makkelijk. Wat kun je er nou tegen doen? Nou ja, dus geen pie-steken meer doen zou een oplossing zijn. Maar ook vagere foto's maken wordt aangeraden.
3: Oh ja. Ja, en je kan, ja, dat is misschien wel, maar je hebt misschien wel ook wel van die apps. Ik weet het niet precies. Kijk, in Photoshop kan je bijvoorbeeld met de stempel functie, kan je even dat je het soort overlegt.
1: Oh, ja.
3: Even met de stempel.
1: Ja, maar dan moet je dat allemaal weer hebben. Dat heeft niet iedereen.
3: Dat heeft niet iedereen. Maar er zijn ongetwijfeld apps waar je ook even zo'n soort simpele stempelfunctie hebt.
1: Ja.
3: Waar je dat heel eventjes kan doen. En dan kopieert hij zeg maar een ander stuk van je huid of vinger. En dat doen ze bijvoorbeeld om puistjes weg te halen en zo. Dat zou bijvoorbeeld
1: met de vingerafdruk ook kunnen.
3: Met de vingerafdruk ook kunnen. Maar ja, goed. Ja,
1: kijk. Doe jij vaak een pie-steken op de foto?
3: Opvallend vaak.
1: Ik namelijk ook. Ik zat te denken, nou, dat doet toch niemand meer. Maar toen ging ik even nadenken. Als ik het even niet weet, doe ik toch die twee vingers in de lucht.
3: Het is toch altijd het is een makkelijke uitkomst. Ik doe hem best wel vaak. Maar ja, aan de andere kant, ik hoor het dan ook weer, denk ik, ja, kijk, het zijn cybersecurity experts en ik ben dat niet. Maar het is ook, ja, je kan dan ook echt niks meer, zeg maar. Want ja, plaats ook geen foto's van jezelf, want dan hebben ze je gezicht en dan kunnen ze daar weer, zeg maar, deepfakes van maken en dan kunnen ze je allemaal hele racistische dingen laten zeggen.
1: Ja, het einde is nog lang niet in zicht, vrees ik.
3: Nee, dus, maar ja.

0: Thank you, DJ. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En hoe kan je die 100 euro in de quiz over vandaag winnen? Nou, eigenlijk heel simpel. Door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En dan speel je potentieel mee zometeen. Antwoord insturen doe je via de app van 538. En Eva heeft de kwalificatievraag voor je.
1: Ja, de halve finale van het Songfestival heeft historisch lage kijkcijfers gescoord. Wie won in 2019 voor Nederland het Songfestival?
0: Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Wie won in 2019 voor Nederland het Songfestival? Maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag zometeen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
12: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
11: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
25: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2.
0: Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Alles.

0: kaartjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Ze stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar gisteravond met branden de fakkels werd gegooid. Maar iets verderop, het protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een eind aan. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die vermist wordt. Daarnaast moet het ook makkelijker worden om uit te zoeken met wie er het laatst gebeld is. Nu is dat lastig omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo geven ze pas gegevens vrij als vaststaat dat iemand in levensgevaar is. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat daar namelijk mee besturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. En morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar, met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen gaan op pad dit weekend en er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. Heb ik het weer nog voor je? Het blijft wisselvallig komende dagen. Ook morgen zijn er weer buien en het wordt dan maximaal 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: 538 verkeer op Flitsmeister. 1 vertraging nog maar op de A9 staat hij. Tussen Amstelveen en Alkmaar voor Akersloot 5 minuten. En ook nog 2 flitsers. Eentje op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 94,8. En die andere op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 68,0.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op.

0: helaas pindakaas. Maar je kan morgen gewoon weer meespelen. Spelen we rond 10 voor 11 de kwalificatievraag. En dan, nou ja, word je zowaar ingelood zoals dat vanavond gebeurd is met Celine.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Celine, laten we beginnen met de kwalificatievraag. Wie won in 2019 voor Nederland het Songfestival?
1: Dat is Duncan Lawrence.
0: Dat is inderdaad goed. Je bent daarmee gekwalificeerd. Je krijgt zometeen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd over vandaag. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
1: Ja, dat is Twente.
0: Twente, dat is een hele mooie. Eva en ik gaan de vragen om en om stellen. Ik begin. Als jij ready bent, dan mag je go zeggen en dan gaan we.
1: Ja, nou, go.
0: Volgens een Duitse rechter is Milka schuldig aan misleidende krimpflatie. Noem een ander chocolademerk.
1: Tony Chocolonely.
2: Safari Park Beekse Bergen was urenlang dicht vanwege een ontsnapte cheetah. Hoeveel poten heeft een cheetah doorgaans?
1: 4.
0: De douane heeft 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Wat is de verslavende stof in sigaretten?
1: Twente.
2: De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bijna 220.000 vapes in beslag genomen. Waar of niet waar, er zit geen nicotine in een vape.
1: Niet waar.
0: Er komt toch geen Trump Tower in Australië. Wat is de voornaam van Trump?
1: Donald.
2: Vandaag was de drukste spits van het jaar. Noem een snelweg.
1: A35.
0: Freddy Doedens heeft een boete gekregen voor rijden onder invloed. In welke serie speelde hij Lucas Sanders?
1: GTSD.
2: Kandidaat Celine heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Twente.
0: Het kabinet wil de minimumleeftijd voor prostitutie verhogen naar 21 jaar. In welke Nederlandse stad zijn de wallen?
1: Amsterdam.
2: De spelers van Oranje mogen dit WK al in de rust geïnterviewd worden. Wie is de bondscoach van Nederland?
1: Ronald Koeman.
0: Netflix heeft de World Tour aangekondigd van K-pop Demon Hunters. Waar staat de K voor in K-pop?
1: Twente.
2: Arnhemse scholen roep ik op om kinderen zo laat mogelijk een telefoon te geven. In welke provincie ligt Arnhem?
1: Gelderland.
0: Zangeres Ray gaat haar filmdebuut maken. Maakt de titel van haar hit af Where Is My...
1: Husband.
2: Binnenkort win je een reis naar Ibiza op 538. Welke taal wordt er voornamelijk gesproken op Ibiza?
1: Spaans.
0: Vandaag was het examen Frans voor de HAVO. Hoe zeg je hallo in het Frans?
1: Bonjour.
2: Zo, dame.
0: Daar ging je als een tierenlier doorheen. Dat was echt ongelooflijk.
1: Dat ging wel lekker.
0: Echt helemaal niet gek. Op dit moment bovenaan Essie, onze kandidaat van gisteren. Zij had er 9 goed. Eva, is Celine daar overheen?
2: Ja, ik durf wel te zeggen lachend, want ze had er 13 goed.
0: Oh!

0: Armin van Buuren, zijn nieuwste Like a Child. Komt een appje binnen van Joep, Eva.
1: Oké.
0: Okay. Die vraagt hoe het Nederlands examen is gegaan. En dat is wel even leuk om nog een keertje aan te halen.
1: Nee, dat is helemaal niet leuk om nog een keer aan te halen.
0: Wij hebben vanmiddag op de redactie het eindexamen Nederlands voor de HAVO opnieuw gedaan. Kijken of we het zouden halen.
1: Ja.
0: Dat was het ding. We waren allebei toch wel bang, want je zat ook wel een beetje voor lul als je niet zo goed scoort. Laten we even teruggaan naar, nou ja, pak een beetje anderhalf uur geleden, want Joep wil het weten natuurlijk. Dan wil ik eerst de uitslag weten van Eva.
2: Ja, over jouw antwoorden was eigenlijk de meeste discussie. De foutjes waren verwijsfoutjes, net een paar woorden vergeten. Maar je hebt het afgerond met een keurige 6,9.
0: Oh, heel netjes.
1: Ja,
0: heel netjes.
1: Vind ik te laag. Wat erg.
0: Heel netjes.
1: Als jij dan hoger hebt, dan kan ik gewoon niet verteren.
0: Nou, Ewan.
2: Ja, ik heb er eigenlijk weinig over te vertellen. Een 8.
0: Ja, ben je ook weer op de hoogte?
1: Gemene rotlach van jou ook, als je hoeveel scoort.
0: Wil je nou de video zien dat we het eindexamen aan het maken zijn vanmiddag? Die vind je op onze socials. Daar heten we 538A.

0: jij, joh. Morgan Wallen, daar was hij. En Love Somebody, het is de avondshow. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je, Eve?
1: Nou, ik heb een fantastische reden voor mannen om ook huishoudelijke taakjes wat meer op te gaan pakken.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
15: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
14: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
15: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
16: Daar heb je Huub, van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
19: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
9: Daar zit Sophie.
0: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
0: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Mmm. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin.
12: Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: 538, Bas en Dylan.
0: Zometeen in het nieuws, de reden om zin te krijgen in het huishouden.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde.
1: Ik heb de reden om als heteroman vaker een huishoudelijk klusje op te pakken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een link is tussen de taakverdeling in huis en het libido van de vrouw.
2: Oh.
1: Want vrouwen voelen zich vaker aangetrokken tot hun man als die veel in het huis doet. Als hij minder doet, dan wordt die aantrekkingskracht ook echt minder. Er zijn ook een aantal klusjes die het best werken.
2: Oh.
1: Schoonmaken, administratie en opvoeding. Dan moet ik bij die laatste wel even een kleine notitie maken.
2: Ja.
1: Want de vrouw wordt daar wel heel erg enthousiast van. Maar mannen worden zelf minder lustig als ze dat doen.
2: Oh, dus hoe meer een man met het kind doet,
1: hoe minder lustig hij is.
2: Hoe minder lustig hij is, oké. Okay.
1: Maar een vrouw vindt het wel leuk om te zien, die wordt er wel weer lustig van.
2: Oké, okay, en dus
1: schoonmaken,
2: ja.
1: Wordt de man zelf ook enthousiast van en de vrouw ook. Dus dat is het beste.
2: Oh, goed om te
1: Als je denkt van, joh, het zit er even al een tijdje niet in. Hoe kan ik het nou oplossen? Gewoon even de vloer gaan dweilen. Kijken wat het doet.
2: Ik zal het onthouden. Dat is goed.
1: Alsjeblieft.
2: En je had er nog één, toch?
1: Nee, dit is toch wat ik zeg?
2: Je zegt schoonmaken.
1: En administratie.
2: Opvoeding en administratie. En wat houdt dat in dan?
1: Nou ja, gewoon bijvoorbeeld
2: de belastingaangifte.
1: De belastingaangifte of even de papieren soorten. Weet ik wat voor een administratie jij.
2: Ja, heerlijk, dan ga ik thuis, pak ik lekker de stapel A4'tjes. Ga ik die de hele avond zitten sorteren. En dan kijken we vanavond hoe het schip stelt.

Mijns inziens de grootste beuker van het moment... door de Bebe Rexha, Faithless en New Religion. En we zouden het leuk vinden als je ons volgt op de socials. Instagram en TikTok, daar heten we 538 Avondshow. Vind je heel veel leuks van deze show.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt.

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur.
2: Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het land in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog een flitser op de A5 vanaf Hoofddorp richting Badhoevedorp bij Leinen 6.2. De A6 Lelystad Muidenberg bij Lelystad zelf 68.0. En de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij Rotterdam 53.4. Veilige reis.
0: 538.
3: Zometeen de nieuwste Taylor Swims, ook Timber komt eraan. En eerst Miley Cyrus, dit is de End of the World.

je hoorde Homewrecker. Zo, goeienacht. Kilian vanuit hier, waar de woensdag weer heeft plaatsgemaakt voor donderdag. Wereldwijd de populairste dag om uit eten te gaan, lees ik hier uit onderzoek. Daarnaast is het ook nog een keer de populairste avond om een karaokeavond te houden. En de donderdag is de avond met de meeste kans op een geslaagde date. Of dat allemaal iets met elkaar samen heeft, dat weet ik niet. Het zijn allemaal verschillende onderzoeken. Maar dat laatste onderzoek zegt dat de kans op een tweede date het grootst is als je op een donderdag date. Dus mocht dat bij jou zometeen het geval zijn, de bloemen kunnen gewoon naar Bergweg 70 hier in Hilversum. Onderweg de hits van 538 met zometeen Roxette. Ook de nieuwste Bruno Mars komt eraan. En eerst het lekkere classic van Timber. Dit is Bromance.

8. Je hoorde Sweet But Psycho. Ik ga zometeen een Roxette voor je draaien. Ze komen uit Zweden, waar ze een aantal rare dingen hebben ooit meegemaakt. Zo is daar bijvoorbeeld een wedstrijd wife carrying. Dan moeten dan mannen met hun partner over hun rug door modder en obstakels heen klimmen. Een soort van, zeg maar, obstacle run, maar dan met, nou ja, 30 kilo zwaarte om je been, zeg maar. Ze voelden een beetje met

hele dag niks anders dan een beetje. En als ze dat een beetje goed doen, dan winnen ze nog een paar duizend euro ook nog. Roxette, de look komt er zo meteen aan. En eerst van 538 Another and Freedom of Ultra. Dit is nieuw en dit is Talk to You.

0: 538 met Roxette. Je hoorde The Look.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, donderdagnacht. We zijn denk ik inmiddels toe aan weekend. Maar we gaan toch nog eventjes bij je testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daar voor nu hoeft te doen is de kwalificatiezon van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 6 keer 7? 6 keer 7, je kunt er dan maar door appen via de

hoeveel is 6 keer 7? Je kunt het dan maar doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 6

0: Hey Floor, goedenacht.
1: Goedenacht.
0: Hoeveel is 6 keer 7?
1: 42.
0: Ja, ik is.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Hey Floor, jij vertelde me net, jij gaat nu 135 km per uur met een vrachtwagen, hè?
1: Ja, ik ben al even stilgezet, maar ik ga op het spelletje hoor.
0: Je hebt daarna even stilgezet. Ja, maar op het spelletje inderdaad. Je speelt Eurotruck Simulator.
1: Dat is correct.
0: Kun je de telefoon iets dichter bij je mond houden? Dan ben je net iets beter te verstaan nog.
1: Veel beter.
0: Ja, dit is top. Maar je speelt inderdaad een Eurotruck Simulator. En dan in dat spelletje kun je altijd naar de radio luisteren, toch? In de vrachtwagen.
1: Ja, ik heb gewoon de koptelefoon op. Heb het spel van het geluid zelf uitgezet. En dan zet ik de radio aan. En dan ga ik muziek luisteren en ondertussen rijden.
0: Nou, lekker zeg. En waar gaat dat vandaag heen, de reis?
1: Ik ben door Frankrijk geweest en ik rijd nu van Duitsland naar Nederland.
0: Het klinkt alsof je een hele wereldreiziger bent, maar ondertussen blijf je gewoon in het mooie Nederland, hè?
1: Nou ja, ik probeer gewoon dicht ook bij Groningen te blijven.
0: Ja, lekker jongen. Hey, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills?
1: Ja, nou ja, toen ik CBA de examen deed op hoofdrekenen was ik met 8 geslaagd. Dus ik neem aan dat wel redelijk goed zit.
0: We gaan het testen, jongen. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je dat zo snel mogelijk doet. Doe je dat een beetje goed, dan ga je ervoor door met het 5-3 slaapmasker.
1: Ja, dat was wel fijn.
0: Als je nu een inschatting zou moeten maken, wat is een score waarvan je zegt, daarmee ben ik tevreden in de 30 seconden?
1: Nou, 5 of zo, of 6. Ja, ik doe gewoon wat ik kan.
0: Je doet wat je kan? Nou, super, jongen. 5-6, daar gaan we voor. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Wat is 13 plus 7?
1: 20.
0: 8 keer 9.
1: 42.
0: 63 delen door 7.
1: 9.
0: 27 min 11.
1: 16.
0: 15 plus 8.
1: 23.
0: 6 keer 6.
1: 36.
0: 31 min 14.
1: 17.
0: Ja. Ja, lekker jongen. Wat zei je nou zelf? 5-6 antwoorden goed, toch? Dat was waar je van wil gaan, hè? 5-6 antwoorden. Maar je hebt er in totaal 7 vragen goed, jongen.
1: Oh, ik heb toch iets laag ingeschat.
0: Nou, je hebt jezelf overschat uiteindelijk eigenlijk.
1: Ja, ik heb meer antwoorden dan dat ik dacht.
0: Lekker, jongen. Hé, Floor, het 5-3 slaapmasker komt jouw kant op. Rij nog eventjes veilig, hè?
1: Ja, het komt heel goed.
0: Rustig aan, jongen.
1: Jo, dankjewel.
0: 5-3-8 met zometeen de nieuwste zin. En sparen we ook Taylor Swift komt eraan. En hier is Mark Morrison, Return of the...

jouw hit. Jouw 538 met nieuwe muziek van Sienna Spyro. Je hoorde Material Lover. Ik ging er al vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze donderdag. Een speciale donderdag natuurlijk, want het is hemelvaartsdag. Dus misschien heb je inmiddels al zicht op weekend. En heb je al weekend? We gaan de nacht in ieder geval doorkomen met de hit van 538. Zometeen een heerlijke classic van Three Doors Down. Here Without You komt eraan met de nieuwste Taylor Swift is onderweg voor je. En eerst op 538 The Weeknd. Dit is Blinding Lights.

de nieuwste van Taylor Swift van 538. Je hoorde Elizabeth Taylor. Ik jullie al vanuit hier, want ontzettend fijn dat je ook deze speciale hemelvaartsnacht weer voor de hits van 538 hebt gekozen. Zometeen een heerlijke classic van Toto, Pamela komt eraan. En ook de Dance Smash is onderweg voor je. Mocht je momenteel als een van de weinigen keihard aan het werk zijn deze nachtdienst, hij gaat je wakker houden. De nieuwste van Calvin Harris. En eerst op 538, 3 Doors Down. Dit is hier.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor de flitsmeister met een flits op de A4 vanaf Pernis richting Schiedam bij Schiedam zelf, 72.3. De A6 dan Lelystad bij de Berg bij Lelystad.

0: Sister en Jackstar op 538.
1: Oh, je hoorde Turn the Lights Off. Ik heb een verkeerd knopje gedrukt.
2: 538 presenteert...
3: Kilian's Kansloze Kennisquiz.
1: Het is namelijk tijd voor Kilian's Kansloze Kennisquiz. Aan jou de vraag, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1 deze nacht? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luidste persoon ter wereld is. De luiste. Of is stelling 2 deze nacht waar? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. Stelling 1. Als je denkt dat er een officiële wedstrijd bestaat waarin ze gaan zoeken wie de luisterpersoon ter wereld is, dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of ga je toch voor stelling 2? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller die kan gaan voor je gevoel. Welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. En wie weet, pak je zo meteen wel het 538 slaapmasker. Ha!

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. Of is stelling 2 waar? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan win je een 538 slaapmasker. Dus is stelling 1 waar? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of ga je voor 2? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je kijkt naar de tijd, hoe sneller die kan gaan voor je gevoel. Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Gooi nu Toto. Dit is

0: Het is de nieuwste van Calvin Harris bij 538. Je hoorde de Dance Mash, Satisfy.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. Of is stelling 2 waar? Uit onderzoek blijkt hoe vaker je kijkt naar de tijd... hoe sneller die kan gaan voor je gevoel. Dat doen we allemaal in Kilian's kansloze kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. En Richard, goeienacht.
3: Ja, goeiedag.
0: Goeienacht. Jij dacht gisteravond, ik ga maar eens lekker op tijd in slaap vallen. Om 6 uur sliep je al en dat betekent dat je nu wakker bent.
3: Ja, dat klopt. Ja. Maar jij gaat... Ik ga luisteren naar jullie.
0: Ja, gezellig. Maar jij gaat nu ook niet meer slapen dan?
3: Nee, ik ga daar niet meer slapen.
0: En wanneer ga je dan weer naar bed vandaag?
3: Ja, daar ligt eraan wanneer ik moe ben. Ik denk zo'n minuut of 6, 7 weer.
0: Nou, lekker. Is dat ook jouw vaste ritme?
3: Ja, niet altijd, maar de laatste paar dagen wel.
0: Jeetje, en bevalt het of niet?
3: Ja.
0: Oké, nou lekker zeg. Ja, ik zou het je niet na kunnen doen, Richard.
3: Ah, oké.
0: Lekker jongen, wat ga je deze hele nacht doen dan?
3: Ja, lekker muziek luisteren.
0: Kijk eens, lekker. Ondertussen een beetje stofzuigen, huis opruimen.
3: Ja, als het weer licht is, hè.
0: Als het weer licht is, nou lekker jongen. Hey Richard, 2 stellingen. 1 van de 2 is maar waar, die andere is verzonnen. Stelling 1 was dus, er bestaat een officiële wedstrijd... wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2 was, uit onderzoek blijkt... hoe vaker je kijkt naar de tijd, hoe sneller die kan gaan voor je gevoel. Welke van de 2 is waar, denk je?
3: Ja, ik denk stelling 1.
0: En waarom ga jij voor stelling 1?
3: Ja, omdat stelling 2 lijkt mij niet waar. Omdat voor mijn gevoel de tijd altijd langzamer gaat.
0: Richard, je hebt het hartstikke goed, jongen. Het klopt inderdaad wat je zegt. Als je inderdaad hoe vaker je kijkt naar de tijd... maakt helemaal niet uit hoe de tijd sneller gaat voor je gevoel. Voor de ene is het sneller, voor de andere is het langzamer. Maar in Montenegro is er elk jaar een competitie... wie het langste... wie eigenlijk het luiste is. Die competitie bestaat al sinds 2011. En wat je dan moet doen, je mag op een mat liggen. Daar moet je horizontaal op blijven liggen. En de laatste die daar op blijft liggen... van al die personen die meedoen, wint 1000 euro... je mag gewoon eten, slapen, op je telefoon scrollen, lezen. Je mag alles doen als je maar niet rechtop gaat zitten, zeg maar.
3: Ja.
0: Je mag alleen 1 keer in de 8 uur, 10 minuten rechtop staan om even naar de badkamer te gaan. Even douchen. Okay. Even plassen, weet ik het allemaal wat. Klinkt het iets als jij zegt, Richard, daar word ik wereldkampioen in of niet?
3: Nee, dat is niks voor mij.
0: Nee, ik hoor het al, als jij om 2:30 weer wakker wordt s'nachts.
3: Ja.
0: Hey Richard, het slaapmasker, ik weet niet of die gaat helpen, maar hij komt in ieder geval jouw kant op.
3: Oh, dankjewel.
0: Fijne dag, jongen.
3: Hey, prettige uitzending.
0: Hoi, hoi.

jouw hit, jouw 538 met Alan Walker. Je hoorde Heartbreak Melody. En Kilian van Luijt hier. Wat ontzettend fijn dat jullie deze nacht hebben gekozen voor de hit van 538. Zometeen een classic van Simply Red. Ook Crisscross Amsterdam komt eraan. En dit is de nieuwste van Sommieu.

0: aan in Crossover 538. Je hoorde Sun and Sharding. En over de zon gesproken.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Vanaf volgende week is het de 538 Ibiza Week hier op 538. En dat betekent dat je gratis en voor niets met een vriend, vriendin, partner, misschien wel je schoonmaakster, lekker naar het zonnige party-eiland Ibiza kan. En dat is natuurlijk nog niet alles, hè. Nee, je krijgt reisverblijf, toegang tot Club Ushuaia met David Guetta en zelfs Club Universe met Armin van Buuren. En dat alles kun je vanaf volgende week winnen, eigenlijk aankomende maandag. Zodra je de oproep hoort voor vlucht 538, moet je bellen met de studio 0909-3000-538. Dan wordt er een Spaanse zin afgespeeld en aan jou de taak om de Nederlandse vertaling te raden. Het is een meerkeuzevraag, we maken het je niet al te moeilijk. En heb je dan het antwoord goed, dan weer een reis voor twee naar een zonnig eiland Ibiza. Het allemaal dus vanaf volgende

538 met Natasha Bellingfield. Je hoorde Unwritten hier in de 538. Kilian van Luijten hier met zometeen muziek van Keen. Ook Shakira komt eraan. En eerst tijd voor een classic in een nieuw jasje. Disturba 538 in de Zero Remix. Hello.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het Hantavirus, hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaat. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flits op de A6. Lelystad Muidenberg bij Lelystad zelf voor 68.0. De A6 vanaf Lelystad richting Muidenberg bij Almere 48.8. En de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam zelf 53.7. Veilige reis.
0: 538.
3: Zometeen een heerlijke klasse van Keen. Ook Shakira komt eraan. En eerst Teddy Swims, Gone Gone